Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn daarom 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het algemeen klassement. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. De komende uren koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die lichamen juist bij ebola erg besmettelijk kunnen zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners en de overheid. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Op 2 plaatsen zijn gisteren mensen om het leven gekomen in het water. In het Limburgse Well kwam een zwemmer niet meer boven in het Leukermeer. Het is niet duidelijk waardoor de Duitse man in de problemen kwam. In Oldenzaal in Overijssel overleed iemand in een recreatieplas. Volgens de politie ging het om een ongeluk en niet om een verdrinking. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en

0: raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was hij onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is meegenomen naar het politiebureau. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer droog en helder, het is zo'n 12 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt zo'n 25 graden in het noorden en 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in de regio Bordeaux al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. De Amerikaanse brandweer is iets optimistischer over een oververhitte chemische tank in Californië. In de tank is een scheur ontstaan en daardoor kan de druk afnemen. Dat verkleint het risico op een explosie. Tienduizenden mensen zijn al dagenlang geëvacueerd vanwege de gevaren van de tank. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was hij onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst ging naar de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer, zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: al, neem ik aan, toch? Of niet?
1: Op de eerste Pinksterdag,
0: ja. Volgens mij wel.
1: Volgens mij dwarrelt hij nu nog na.
0: Ja.
1: Dat idee.
0: Dat zal het zijn. Dat zal het zijn. En Dennis, ja, jij dacht dat je vrij was, tweede Pinksterdag,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, ik zei vorige week, tweede Pinksterdag, we zijn allemaal vrij. Maar ja, ik was even vergeten dat wij hier gewoon zitten.
0: Ja.
2: Maar ik hoop dat de luisteraar gewoon lekker, hè, als je nu luistert, dat je lekker vrij bent.
0: Ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk het mooie van de radio, hè. Die gaat altijd door. Dat is net als de wind. Die waait altijd door. Het is als de wetenschap. Die gaat ook altijd door. En daarom zijn we hier ook op tweede Pinksterdag. En het wordt een hele mooie uitzending. Want we gaan onder meer bellen met een Pinksterpoëet. Zo zou ik hem willen noemen.
1: Ja.
0: Hoe dat zit hoor je later vanochtend. We gaan even bellen met Steven Emmer. Met hem kijken we ook al een beetje vooruit op morgen. Als we de schatkamer induiken van beeld en geluid. Met een wel heel bijzondere gast. Die wij morgen hebben. Daar ben ik buitengewoon trots op.
1: Ja, dat snap
0: zullen
1: ik, ja.
0: we ook later vanochtend onthullen. Hoe was jouw Pinksterweekend eigenlijk tot nu toe?
1: Ja, heerlijk. Ik heb genoten van het weer. Ik ben gisteren naar de Pinksterkermis gegaan met mijn kleine neefje. En dat vind ik toch altijd leuk, de kermis. Want dan voel je weer een beetje jeugdig. En dan denk je, oh wat leuk. En hier heb ik de snoepkraam heb je daar en de achtbaan. Dus we zijn er allemaal langs gelopen. Het was ook best wel druk. Dus ik heb een lekkere dag gehad.
0: En hoe vond je neefje de kermis dan?
1: Ja, die vond het fantastisch natuurlijk. Die wordt helemaal gek van alle toeters en bellen die je dan hoort. We zijn ook met hem in de muisachtbaan gegaan. En dat is een achtbaan waarin je bijna van het randje afvalt. Ken je die achtbaan?
0: Nee, ik was voor het laatst op een kermis in 1988.
1: Oké. Nou ja, wij dachten, hij zei wel heel stoer, ik wil wel mee hoor in de achtbaan. En maar hij vond het doodeng. Hij zat ik keek hem aan in die achtbaan en hij was helemaal stil. Nou, dan weet ik wel dat hij het niet zo leuk vond. Maar hij heeft het toch gedaan, dus hij was wel heel stoer.
0: Oké, nou het was ook kermis bij jou in huis. Op een heel bijzondere wijze, want je hebt iets heel bijzonders aangetrokken. En dat ga je vanochtend ook vertellen. En dat vind ik echt wel het verhaal van de dag.
1: Oké.
0: En jij ging voor de vijfde keer naar Harry Styles.
2: Voor de vijfde keer naar Harry Styles. Ja, voor de tweede keer naar Harry Styles geweest.
0: Ja, nu kon je wel wat zien.
2: Nu kon ik inderdaad, nou ook niet helemaal. Want het waren een zee van mobieltjes voor mijn gezicht. Dus dat was af en toe even goed kijken.
0: Ja, nou dat was ook wel zo. Nou, het was, ja, ik was bij Suzanne en Freek. Ja. Bij een van hun concertreeks. Concerten, mm-hmm. tien stuks. Afgelopen zaterdag was het dat in de Arnhemse Gelderdoom. Was ook wervelend. Wervelend vond ik het.
1: Kan
0: echt
1: me voorstellen, ja.
0: Waanzinnig mooi, heel bijzonder natuurlijk om dat allemaal mee te maken. Even kijken. Carolijn, die is vandaag wel vrij. Dat betekent dat wij eens even allereerst een lied uit bed gaan halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5, ja, die liggen ook lekker in bed. En we gaan er toch eentje wakker maken op voorwaarde dat die begint met welke letter?
2: Met de letter P, de P van Pinksteren.
0: Ik voelde hem al aankomen. Goed, liedjes beginnen met de letter.

0: Dag Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zijn de Pinksterdagen voor jou tot nu toe?
1: Gisteren had ik een dagje vrij, omdat mijn schoonzoon aan het snijden was en ik mocht nog lekker in huis blijven. En vandaag ga ik aan het pioenen snijden en bossen.
0: Wat ga je snijden?
1: Pioenen. Pioenen, rozen, pioenrozen.
0: Oh, en in je eigen tuin?
1: Nou, niet in mijn eigen, ja, op het eigen land, maar het is al een grote tuin.
0: Ja. Oh, je verbouwt de rozen?
1: Ja, ja.
0: Het
1: ja,
0: is je werk.
1: Ja, de pioenen zijn van mijn schoonzoon en vroeger van ons. En ja. Mijn schoonzoon heeft ze overgenomen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En nu, nu helpen. Ja.
0: En dat betekent dat er ook altijd mooie verse rozen bij jou op tafel staan natuurlijk.
1: Ja, er staan bij mij altijd bloemen in huis.
2: Maar ik hoor ook wel eens, Ellen, dat pionrozen best wel snel uitvallen. Ik heb ook wel eens een bosje staan. En, ja. Ja, heb je misschien een tip hoe ik dat tegen kan gaan? Dat ze toch wat langer blijven staan?
1: Nou, pionrozen op zich kunnen ze wel lang staan. Als je bijvoorbeeld de Sarah Bennett hebt, die staat zeker een dag of 8-9. Maar je hebt bepaalde soorten, vooral die grote bolle pionrozen, die hele dikkers.
2: Mm-hmm.
1: Ja, je gaat van nature, gaan die heel snel. Daar kan je niks van doen. Dat is, dat heb je een dag of 3-4 heb je een hele mooie bloem op de vaas. En dan vallen ze in één keer, hup, allemaal uit.
0: Ach,
2: ja.
1: En dat is het soort, ja.
0: Ja, en ook pionrozen hebben doornen, neem ik aan?
1: Nee, die hebben geen doornen. Nee.
0: Oh.
1: Dat zijn rozen zonder doornen. Dus.
0: Oh, dat is het.
2: Je hebt nog nooit pionrozen, juist.
1: Alleen maar plezier.
2: Ja.
0: Ik dacht dat alle rozen doornen hadden.
1: Nee.
0: Doornroosje.
1: Ja. Dat zijn we nog niet.
0: Gelukkig niet. Het is wel zo dat de roos is volgens mij wel de meest bezongen bloem in de muziekgeschiedenis.
1: Nou, ja. Ik vind het een beetje jammer, want ik ben meer van de tulpen, maar...
3: Er zijn ook liedjes over.
0: Hè? Tulpen in Amsterdam natuurlijk als allereerst.
1: Ja, is genoeg.
0: Maar bij de roos...
1: Zoek het maar eens op, dan heb je heel veel...
0: Ja,
1: maar de roos staat voor de liefde natuurlijk.
0: Ja, dat is het. Dat is,
1: ja, maar geen pioenroos hoor, dan moet je echt een mooie rode roos hebben.
0: Nee, volgens mij is de pioenroos nog nooit bezongen.
1: Nee. Nou ja, ik zou zeggen dat een kans werd.
2: Ja. Een liedje over pioenrozen.
0: Mag graag teksten schrijven,
1: ja,
0: dus wat dat betreft.
1: Ja, daarom.
0: Ja, en dan laat ik me inspireren door Rode Rozen van Jantje Koopmans bijvoorbeeld.
1: Ja, ga los.
0: Ja, ga los.
2: Ja.
0: Mooi. Zeg, we gaan even een lied uit bed halen.
4: Alfabet.
0: Dat doen we vandaag met de P van Pioenroos. Hè?
2: Ja.
0: Zou ik bijna willen zeggen. Maar ook van Pink.

0: daar kan je niks aan doen. Dat is, dat heb je een dag of 3, 4 heb je een hele mooie bloem op de vaas. En dan vallen ze in 1 keer, hup, allemaal uit.
1: Ach,
2: ja.
0: En dat pion? Is het soort, ja.
1: Ja, en ook pionrozen hebben doornen, neem ik aan?
0: Nee, die hebben niet? Geen doornen. Nee,
1: oh.
0: Dat zijn rozen zonder doornen. Dus.
1: Oh, dat is het.
2: Je hebt nooit pionrozen, juist.
0: Alleen maar plezier.
2: Ja.
1: Ik dacht dat alle rozen doornen hadden.
0: Nee.
1: Doornroosje.
0: Ja, nou ja. Dat zijn we nog niet.
1: Gelukkig niet. Het is wel zo dat de roos is volgens mij wel de meest bezongen bloem in de muziekgeschiedenis.
0: Nou, ja. Ik vind het een beetje jammer, want ik ben meer van de tulpen, maar...
3: Zijn er ook liedjes over?
1: Er zijn ook liedjes over. Hè? Tulpen in Amsterdam natuurlijk als allereerst.
0: Juist, genoeg.
1: Maar bij de roos...
0: Zoek het maar eens op, dan heb je heel veel...
1: Ja,
0: maar de roos staat voor de liefde natuurlijk.
1: Ja, dat is het. Dat is...
0: Ja, maar geen pioenroos hoor. Dan moet je echt een mooie rode roos hebben.
1: Nee, volgens mij is de pioenroos nog nooit bezongen.
0: Nee. Nou ja, ik zou zeggen dat een kans, Bert.
2: Ja. Een liedje over pioenrozen maken.
1: Graag teksten schrijven, dus wat dat betreft.
0: Ja, daarom.
1: Ja, en dan laat ik me inspireren door Rode Rozen van Jantje Koopmans bijvoorbeeld.
0: Ja, hè? Ga los, zou ik zeggen.
1: Ga los. Ja. Mooi. Zeg, we gaan even een lied uit bed halen.
4: Alfabet.
1: Ja, dat doen we vandaag met de P van pioenroos. Hè? Zou ik bijna willen zeggen. Maar ook van Pinksteren natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: vaak bezongen onder meer door Lou Reed in Perfect Day. Die komt binnen via Mos van Veen. EM, wie schuilt er achter EM, weten we dat?
2: Eugène Vriend.
1: Noemt zich EM in de luisterapp. Kom met Proud Mary, ook een mooie keus. En dan komt ook nog met Peggy Sue van Buddy Holly. Martien kiest voor Pa van Doe Maar. Please, Mr. Postman van de Carpenters. Dankjewel, José. Papa Was a Poor Man van Jack Jersey. Wim Walravens. Photograph van Ringo Starr met pH-waarde. Dankjewel, Hank. Piano Man van Billy Joel. Gekozen door Willeke. Padam van Edith Piaf via Joke. Peter, ik vertrouw je voor geen meter, kom nog binnen via Van Hanny. Penny Lane van de Beatles. Harm Dallinga. Please Please Me van diezelfde Beatles via Peter. Papa van Stef Bos scoort hoog, onder meer via Carla Wolf. Please Don't Make Me Cry van UB40. Anneke. Paradijs van Frank Boeien. Dankjewel Harma. Maar we kiezen voor de jouwe. Dus ik ben heel benieuwd wat jij hebt gekozen, Ellen Boon.
0: Ja. Astralen van Lisbeth List.
1: En Ramses Shaffi.
0: Ja, ook nog. Prachtig.
1: Ja, heel mooi. Fijne dag.
0: Zelf.

0: Zijn we die liedjes die in de vroege ochtend een soort extra glans krijgen? Heb ik altijd het idee. Deze, The Sound of Silence. Van Simon & Garfunkel. Het is 6:06. Ja, deze ochtend schijnt de zon alweer volop. Blijft de hele dag droog. Temperatuur stijgt gemiddeld naar de 28 graden. In het Waddengebied kan het iets koeler aanvoelen. Daar is het met 23 graden wat minder warm. Morgen dan schijnt de zon ook uitbundig. En doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 30 graden in het noorden van ons land. Tot wel 32 graden in Limburg.
1: Nou, je hebt zo keurig afgekleed op het weer. Je hebt een korte speakerbox aan vandaag.
0: Ja, klopt. Ik heb nog wel even... Ja, dat is dan
2: wat toch, heerlijk.
0: Ja, dat is de eerste dag van dit jaar dat ik een korte broek aan heb. Ja,
1: we hadden het over de melkflessen vorige week. Die heb jij inderdaad.
0: Die heb ik inderdaad, ja.
1: Ze moeten ook kleuren, dus ik snap ze ook wel.
0: Ja, klopt. Je hebt natuurlijk, als ik kijk naar je koffie, liever havermelkflessen gehad, maar die heb ik niet.
2: Ja, ik durfde het niet aan. Ik Waarom had toch niet? Een soort kantooretiket in mijn hoofd, van dat ik dacht, doe je een korte broek aan naar je werk, ja of nee? En nou ja, jij zegt, doe maar.
0: Ja.
1: Natuurlijk, you can. Kan prima.
2: Morgen maar de korte broek aan dan.
1: Maar geen teenslippers, dat gaat niet te ver. Oké.
0: Nou, heb ik ook nog overwogen.
1: Ja. Nee, dan stuur ik je weer terug naar huis.
0: Oké.

0: Die kleurt deze zomerse Pinkse dag. Turtles, Happy Together. Ja, en vanuit dat lied... Nou, het volgende verhaal is maar een kleine stap. Want volgend jaar is het natuurlijk zover, Carmen. Dan stap jij in het huwelijksbootje. Ja, en de voorbereiding daarvoor zijn... Ja, al in volle gang. En zeker afgelopen weekend, want... Nou, jij hebt een trouwjurk gepast.
1: Ja, het was inderdaad, de voorpret was al begonnen. En ik was afgelopen vrijdag bij mijn moeder eten. En op een gegeven moment zei mijn moeder... Ik loop even naar zolder, want ik ga even wat pakken. Oh. En ze kwam beneden met een enorme, een zak. En daar zat haar trouwjurk in.
0: Oh.
1: En die trouwjurk heeft ze natuurlijk bewaard. En die liet ze aan mij zien... En het is een prachtige jurk. Ja. Mijn moeder zat mooi op haar bruiloft gekleed in een lange jurk met een korte sleep. Veel kant, brede schouders en een halternekje.
0: En, wat voor kleur? Vind ik ook wel even
1: belangrijk. Ja, wit natuurlijk, hè?
0: Nou ja, goed, je hebt ze in allerlei soorten
1: ja,
0: maten.
1: Ja, dat is waar.
0: Oké, ga door.
1: Nee, de traditionele wit. En het was een heel bijzonder moment, want ik mocht die jurk dus ook aantrekken.
0: Paste die?
1: Nou... Bert, hij zat als gegoten.
0: Oh ja. Oh.
1: Het was echt heel bijzonder. En dat is toch zo'n moment, hè? Dat je moeder de dochter ziet in een trouwjurk, maar ook haar eigen trouwjurk. Dat was toch wel een emotioneel moment.
0: Ja, moest je huilen?
1: Nou, ik had wel. De tranen stonden wel in mijn ogen.
0: Ja, ja. Bij haar ook?
1: Ja, mijn moeder was er wel stil van, ja.
0: Zo wel, ja.
1: En ik zei ook tegen mama van... Wauw, weet je, ik kan deze jurk eigenlijk wel aan op mijn bruiloft. Nou, zo goed zit hij.
0: Ja.
1: Maar goed, ze zei... Nee, kind, je moet gewoon een eigen jurk uitzoeken. En dat is helemaal een feestje. Dus dat gaan we gewoon samen doen. Maar het is toch mooi dat ze dat dan heeft bewaard. En dat ze mij dan in die jurk nog heeft gezien.
0: Ik vind dat je gewoon... Ja toch, Dennis, daar moeten gewoon toch... Dat is toch mooi dat jij dan weer trouwt
2: ja.
0: En het scheelt ook op de begroting.
2: Ja, het scheelt ontzettend. En ik weet niet wat een bruidsjurk tegenwoordig kost. Ja. Maar...
1: ja, dat zou kunnen. Maar het is misschien ook gek voor haar dat zij mij dan in haar jurk ziet trouwen.
2: Ja, of juist dat ze het een hele eer vindt. Dat ze denkt, och. Een beetje als dat je bij families toch ook wel eens dat bijvoorbeeld een ledikantje of zo van oma naar moeder naar dochter gaat. En dat jij misschien jou de bruidsjurk...
1: Ja.
2: Weer aan jouw dochter kan geven.
1: Nou, wat ik zal doen is, ik zal een keer een foto maken als ik die jurk nog een keer aan heb.
0: Ja.
1: En dan kan je daar ook
0: ja, wat ik ben ervan overtuigd dat er een foto gemaakt is. Vooruit, laat die telefoon zien.
1: Nee, ik heb hem niet. Nee, sorry, ik heb hem niet. Nee.
0: Je moeders telefoon.
1: Mijn moeders telefoon, ja.
2: Maar deze jurk is, want hing gewoon in de kast, in een zak.
1: Ja,
2: en niet aangevreten door motten of zo. Nee, maar dat heb je ook wel eens dat mensen echt na 20 jaar de bruidsjurk uit de kast halen en denken, oei. Dat zag er 20 jaar of 30 jaar geleden toch iets beter uit.
1: Ja,
2: niet vergeeld.
1: Dit was goed bewaard.
2: Zag er goed uit.
1: Ja.
2: Mooi.
1: Ja,
2: ik ben echt benieuwd naar de foto.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Maar het is een tijdloos model dus.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, en Dylan die is gaan graven in de kleedkist van zijn vader.
1: Ja.
0: Dat scheelt helemaal in de kosten natuurlijk, als dat er ook nog bij komt.
1: Ja, nou, ik denk dat hij bij Dylan te klein is. Dus het pak. Dus daar moeten we ook even een ander pak voor scoren.
0: Ja, want hoe ziet jouw trouwjurk er eigenlijk uit?
1: Mijn droomjurk ziet eruit als een soort... Ja, dan ga ik wel een beetje in een trouwjargon praten. Maar dat is een zeemeermin-achtige vorm.
0: Okay.
1: En dat loopt heel langs, smal langs je lijf. Dus dat vind ik mooi.
2: Mooi.
1: Dus daar ga ik naar op zoek.
0: Een beetje een Disney-achtige jurk, moet ik aan denken.
1: Disney-jurken zijn vaak een beetje alsof je een cupcake aan hebt. Maar ik wil wat meer zo langs het lijf.
2: Okay. Dus bent u of kent u een bruidswinkel?
0: Ja, klopt. Heeft u nog een zeemeermin-jurk in de kast hangen?
1: Maar goed, jij kan wel mee met mij, want jij kijkt vaak Say Yes to the Dress. Dus ik vind het mooi. Ja.
0: Nogal op verplichte wijze, moet ik zeggen, hoor. Dat moet ik wel bij zeggen. Okay. Ja. Oké, ik ben heel benieuwd wat het uiteindelijk wordt.
3: Je vrolijke vriend. In de morgen.
0: Het is nu 8 minuten voor 7.

0: Mensen.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
2: En dit verhaal krijgt absoluut nog een vervolg. Hè?
3: Een sluiertje.
2: Ja,
4: een sluier. Mooi.
2: We gaan naar het dorp. Hier is Wim Sonneveld.
5: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: jou een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist zijn geraakt nadat ze waren weggelopen na een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die signalen herkennen bij kinderen, zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
8: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
7: Het herkennen van die signalen en het melden daarvan bij organisaties als Veilig Thuis zijn dus cruciaal, zegt de organisatie. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
9: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
7: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

of de airco opzoeken in de Woonboulevard. Dat kan natuurlijk ook. Een groot feest voor de supporters van Willem II. Want na een zinderende strafschoppenserie afgelopen zaterdag schoot Willem II zichzelf terug naar de Eredivisie. Ten koste van Volendam. Vandaag wordt het team aan het eind van de middag gehuldigd op de heuvel in het midden van Tilburg. En als je vandaag verkoeling zoekt in een parkje bij jou in de buurt, dan is de kans groot dat je parkpoëet Sjaak Kroes tegen het lijf loopt. Wie dat is, hoor je zo meteen.

0: Get out of your lazy bed om 11 minuten over 7. De zon lacht ons al tegemoet op deze tweede Pinksterdag. Perfecte dag om er lekker op uit te gaan. Op de fiets of om gewoon een stukje wandelen. Te gaan wandelen in het park. Iemand die altijd in het park is te vinden, dat is Sjaak Kroes. Op zijn oude stadsfiets schrijft hij ter plekke persoonlijke gedichten voor mensen. Op straat of in het park dus, of bij evenementen. En zijn bijnaam is dan ook parkpoëet. Maar vandaag noemen wij hem Sjaak de Pinksterpoëet, wat mij betreft. Dag Sjaak, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij pen en papier alweer bij de hand liggen, zo aan het begin van de dag?
1: Nee hoor, maar ik heb een typemachine, dus dat scheelt.
0: Oh ja. Betekent dat ook dat je die typemachine onder je arm meeneemt naar het park als je aan het schrijven bent?
1: Nou, ik heb een bakfiets en daar zit ook een laadruimte in. Dus ik stop alles in mijn laadruimte, boeken, mijn typemachine. En dan rijd ik naar locatie om daar mijn poëzie te verkondigen en te delen met de wereld.
0: Juist. En hoe, waardoor laat je je leiden bij het kiezen van een plek met die bakfiets?
1: Ja, ik kijk altijd waar de mensen zijn. Dat ten eerste. Dus het ligt aan het weer. Het ligt aan waar de mensen zich ophouden. Dus nu zal dat veel aan de kust zijn. En als het een beetje tussenin weertje is, zit ik wat meer in de parken inderdaad van het land. Dus een parkpoëet ben ik maar deels, zou je kunnen zeggen. Je zou hem ook duindichter kunnen noemen of stadsdichter.
0: Ja, we kunnen jou overal inzetten. Nou, ik vind jou een bijzonder fenomeen, Sjaak.
1: Dank.
0: Ja, want dan vlij jij je daar neer, dan pak jij je bakfiets uit. En dan, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, er lopen hordes mensen langs over het algemeen. En ik probeer die een beetje te enthousiasmeren. Want geloof me niet dat het vanzelf gaat. Het is niet zo dat iedereen maar rijen dik voor Sjaak Kroes staat te wachten. Ook niet na 11 jaar, want ik heb inmiddels een 10-jarig jubileum. Maar ik enthousiasmeer de mensen. Ik vraag of ze een gedicht willen horen. En dan vertel ik uit eigen werk. En vertel ik dat ik een gedicht voor ze kan schrijven. En dat ik een boek heb. Dus dat is een beetje hoe dat gaat.
0: Dus je leest zowel gedichten voor als dat je ze ter plekke maakt?
1: Ja. Ja. En dat is superleuk. Ik heb hele mooie dingen die ik meemaak op een dag. Mensen die enthousiast zijn, mensen die op je neerkijken. Het is echt van alles. Dus dat maakt ook wel een leuk contrast en een mooi avontuur.
0: Ja. Heb jij een mooi gedicht misschien bij de hand, Sjaak, die past bij deze mooie zomerse Pinksterdag?
1: Ja, ik heb wel een gedicht over de duinen.
0: Ja, oh, ja. Daar gaan we daar even voor zitten, ja?
1: Ja. Het is een romantisch gedicht en ik was heel verliefd vorig jaar en ik dacht ik schrijf erover en het gaat zo. Hoe je me leert welk duimblad je kunt eten, terwijl je je omkleedt houd ik je een deken voor. In het voorwater weken we, kopje onder bereken je mijn enkels, onze lichamen van zand getekend, leg je een liefkoosnaam in schelp op mijn rug. Ik wil nog een keer, maar je haar is eindelijk gedroogd.
2: Wauw.
0: Nou, dat is stilmakend mooi natuurlijk. Hè? En wat voor reacties krijg je op jouw poëzie, Sjaak?
1: Ja, over het algemeen vinden mensen dat heel mooi. Ik probeer speels met woorden om te gaan. Ik probeer beelden te schrijven. En je bent altijd bezig met hoe ze zich tot elkaar verhouden en hoe ze toch iets nieuws kunnen vertellen. Want alles is al een beetje gezegd. Maar hoe kun je dat nou opnieuw inkleuren? En dat is eigenlijk wat ik altijd ook te doen.
0: Ja. Met succes doe je het, want je hebt inmiddels ook al 3 bundels, dichtbundels uitgebracht. Ik dacht wel dat je geen droog brood kon verdienen met poëzie, maar dat valt wel mee?
1: Nou, je moet een beetje op charme zijn, denk ik. Ik denk vooral dat welk verhaal je ook vertelt en op wat voor manier je dat ook doet. Dat je dat vooral moet doen omdat je dat superleuk vindt, omdat je er goed in bent. En als je enthousiast bent over wat je zelf maakt, dan kan je er dus van leven.
0: Ja, zo simpel is het. Mooi zeg. Waar kunnen we jou vandaag vinden, Sjaak, als mensen een gedicht willen horen van jou of een opdracht willen geven aan jou?
1: Ik ben vandaag in Haagse Duinen onderweg naar de Kwartel, Strand in de Kwartel, onder een bomenrij.
0: Oké.
1: Okay. Dat zit ik lekker in de schaduw.
0: Dan vinden we je daar. Sjaak, de Pinksterpoëet mag ik je vandaag wel even noemen, denk ik. Dank voor je verhaal en blijf mooie gedichten schrijven.
1: Yes, oké. Okay, mooie dag. Mooi.

daarvoor, ja, toch een beetje vooruitkomend uit die Pinksterpoëet. Poëzie van Huub van Lubbe en zijn vrienden van de Dijk in Als ze er niet is. Muziek van nu, Danny Vera, samen met Marlon Pichon.

Morgen wordt de schatkamer van beeld en geluid geopend. Wat je je daarbij moet voorstellen, zal ik je zo meteen vertellen. Ik kan je alvast verklappen dat wij morgenochtend vanuit die schatkamer komen. Nu eerst Kim Carnes.

0: epicetisch noemen we dat hier. Kim Carnes, Better Davis Eyes om 7:58. Ja, ik zei het al, morgen dan komen we vanuit het hart van de Nederlandse radio- en televisiegeschiedenis. Dan heb ik het natuurlijk over Museum Beeld en Geluid hier in Hilversum. En waarom komen we daar vandaan? Nou, morgen is een bijzondere dag. Dan wordt namelijk de schatkamer van Beeld en Geluid geopend. En jij weet precies wat dat is volgens mij, Dennis.
1: Ja, zeker.
0: Want hoe ziet die schatkamer eruit?
1: Ja, iedereen heeft wel een beeld van Beeld en Geluid, toch?
0: Ja.
1: Dat hele diepe gebouw met allemaal die deuren, waar heel veel radio- en tv-archiefmateriaal bewaard werd. En tot voor kort was dat altijd, die deuren bleven altijd gesloten. Maar nu...
0: Ja, dat is het, nu komt het, mensen.
1: Nu komt worden het, ja. Alle deuren geopend.
0: Voor alles en iedereen.
1: Meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's uit het Archief van Beeld en Geluid, gratis en reclamevrij. Vol Nederlandse mediaherinneringen, eigenlijk moet ik het noemen. Zwiebertje. De Klokhuis.
2: Fabeltjeskrant. Fabeltjeskrant. Maar ook radiofragmenten kan je ook allemaal luisteren.
1: Met het oog op morgen.
2: Ja.
0: Kun je
1: de Taalstaat.
2: Juist, ja.
0: Ja, Avondspits natuurlijk.
2: De Avondspits. Ja. Nou, als je het over een iconisch programma hebt, dan is dat wel de Avondspits.
0: Ja,
2: dat,
0: bijvoorbeeld dit kun je dan gewoon opzoeken, hè.
3: Inderdaad. Maandag tot en met zaterdag. De Avondspits.
0: Ja, dat was natuurlijk een legendarisch programma in de jaren 80. En al die programma's en al die niet alleen radio, maar dus ook televisie of vice versa, kun je het allemaal opzoeken. In het verleden was het zo dat je een aanvraag moest doen in tienvoud, geloof ik.
1: Ja,
0: dan moest je daarna ook nog helemaal blauw betalen om 2 minuten te krijgen gewoon. Ja. En dat is nu allemaal voor iedereen beschikbaar.
1: Ja.
0: Dat is een groot goed natuurlijk. We moeten ook heel zuinig zijn op die enorme collectie.
1: Ook goed om te vertellen is dat die collectie ook heel erg is aangevuld met archiefmateriaal van de kijker en de luisteraar zelf. Dus mensen konden de afgelopen maanden op bepaalde dagen hun eigen videobanden, hun eigen cassettebandjes, cd's, alles wat ze bewaard hadden aan het Beeld en Geluidmuseum geven. En die hebben dat ook toegevoegd. Dus ook mede dankzij jou bestaat deze schatkamer.
0: Oké. Nou, morgen wordt die schatkamer dus officieel geopend. Dat vieren we ook een dag lang hier op NPO Radio 5. Want we komen daar met alle programma's vandaan.
2: En wij zijn de zender van de herinnering natuurlijk.
0: Juist.
1: Dus we zijn erbij.
0: En wij trappen die dag af. En daar hoort natuurlijk ook een mooie gast bij. En er komen heel wat gasten hoor, over de vloer morgen. Robert en Brink volgens mij komt op bezoek bij Daniel in Lunch Lekker.
2: Ad Visser
0: komt op bezoek. En wij hebben iemand, en daar ben ik heel erg trots op. Ik ga het nu vertellen wie het is. Frits Spits.
2: Ja!

0: 59 wordt hij. Gerry Jansen uit Nederweert, 71. Jeanette van Hattem uit Alphen aan de Rijn, 64. Yvonne van Heugden uit Venlo, 65. Aletta van der Hoek uit Borgen, 60. Manita de Lange uit Gouda, 67. Harry Nobbe uit Winschoten, 65. Henk Victorie uit Zwarte Meer, 70. Radio DJ Giel Beede, ook jarig, 49 wordt hij. En prinses Laurentien Brinkhorst, 60. 6 keer Laurentien eigenlijk, hè? Dat is een beetje het verhaal. Ja, heel flauw. Ja.
1: Hallo Freek.
0: Hey, is dit Freek van de Haak uit Nijverdal?
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk eens aan. Welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5, Freek. Van harte gefeliciteerd met je 61ste verjaardag.
1: Dankjewel, Bek.
0: En dat is een mooie dag die je hebt uitgezocht. Tweede Pinksterdag, is dat vaker gebeurd?
1: Dat zou ik niet weten, maar het zal vast wel een keertje.
0: Ja, en je hebt er mooi weer bij.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, dus je gaat lekker de deur uit, lekker fietsen, wandelen. Wat ga je doen?
1: Ik ben nu de raam van de overkapping nog even schoon aan het maken. En we gaan vanmiddag de barbecue even aansteken. En ik denk dat we inderdaad een lekker stukje gaan fietsen over de postbar op Holtenberg hier.
0: Nou, dat is een heerlijke dag die je dan voor je hebt liggen. En je krijgt ook veel vrienden en familie over in de tuin?
1: Nee, ik doe er eigenlijk helemaal niks aan. Als mensen langskomen, dan komen ze langs. Er zal genoeg in huis zijn. Maar voor de rest, als 65 wordt, nog weer een feestje, denk ik.
0: Oh, dan nog even wachten. Ja. Ja. Maar de tuin ligt er wel netjes bij. Dat als mensen langskomen, dat ze niet denken van... Goh, wat is hier een bende?
1: Ik hoop het. Ik denk het wel. Nee, hij is netjes. Dus,
0: Ben je een tuinliefhebber?
1: Ja.
0: Ja.
1: We hebben denk ik 4.000-5.000 meter aan tuin hier liggen.
0: Zo.
1: En je kunt 60 meter hekken aan.
2: Op het top. Maar, maar tuin, maar ook met gras en zo?
1: Ja.
2: En maai je dat dan met de hand of heb je een beetje hulp?
1: Ik heb drie robots.
2: Ah.
0: Maar wacht even, hoeveel vierkante meter tuin heb jij?
1: Ik heb 3.000 meter gras.
0: Jeetje, dat is een compleet weiland, joh.
3: Ja.
1: Nee, joh.
0: Nee?
1: Oh. Nee, die liggen ernaast.
0: Oh.
1: En dat wordt door de boer gedaan.
0: Oh, oké.
2: Okay. Hey, maar vraag je, Freek. Heb jij allereerst gefeliciteerd trouwens?
1: Dankjewel.
2: Maar je zegt, ik heb drie robots. Ik zag laatst een artikel. Mensen geven hun robots vaak. Heb je ook robotstofzuigers? En wat heb je nog meer? Een robot...
1: Ik heb drie robotbaaiers. De ene heet Henk, de andere heet Harry.
0: Oh.
1: En de derde heb ik van het weekend geïnstalleerd.
0: Ja. En hoe heet die? Bert.
1: Kunnen we dat opnieuw
0: doen? Nee, hoeft niet. Nee, hou die alliteratie vast. Henk, Harry en...
2: Bert, jij hebt toch ook een zo'n robotbaaier, toch niet? Je schoonmoeder.
0: Ja, mijn schoonmoeder heeft eentje. En daar heeft Kaaien ooit een hok voor gemaakt.
3: Nee.
0: Ja.
3: Hou op.
0: Ja, zodat hij droog staat. En dan staat dan een soort hondenhok. Is dat? Ja, het is gewoon een hondenhok. En daar hebben we een plaatje op laten maken. En daar staat op Loebas. En zo wordt hij ook echt genoemd.
1: Oké, okay, ja, nee, bij ons is Henk en Harry. De derde, daar moeten we gewoon nog een naam verzinnen.
2: Ja.
1: Dus,
0: ja.
2: Nou, als je een naam weet, laat het weten via de NPO Luister-app.
0: Ja, heb ik wel.
1: Ja.
3: Met een H dan, ja.
2: Met een H. Henk, ja. Harry en
0: Haandrik
2: Herbert. Haandrik
1: Man. Haandrik Man, dat kan ook wel.
2: Maar ze hebben bij jou geen hok, Freek.
1: Jawel, ja. Ik heb van stijgenplanken een paar hokjes eromheen gemaakt. gewoon dat ze iets beschermd staan.
2: Ik vind het fantastisch. Ja, jij vindt het niks, hè, Carmen?
3: Nou, ik ben gewoon een beetje verbaasd dat er een hokje wordt gebouwd voor de maai.
1: Ja, het is wel elektronica, dus het zal vast beschermd zijn, maar dit geeft een beter gevoel.
0: Nee, maar het is echt een trend om huishoudelijke apparatuur een naam te geven. Ik heb thuis ook zo'n robot stofzuiger en die heet Wally. Die is ook vernoemd naar dat robotje. Zo'n
2: die van mij heet Stoffie.
0: Stoffie, nou
2: ja.
0: Dus zo gek is dat helemaal niet, Carmen. Ik stel voor dat jij je wasmachine Travassie gaat noemen.
3: Oh.
0: Ik ben leuk.
3: Nou.
0: Zeg, wij gaan een slinger geven aan de Evergreen Top 1000 rap. Benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt natuurlijk. Stof is eraf gehaald door Stoffie.
2: Wat een harde slinger. En we zijn geëindigd op 490.

0: Beatles, ja.
1: Dat zijn de Beatles, The Fool on the Hill.
2: Dat is wel een heel mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: Wil je hem horen of wil je het nog een keer?
1: Ik vind dat je hem wel moet horen.
2: Ja, helemaal mee eens.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja, af en toe moet ik hier ook even gewoon de knoop
0: doorhakken. Heel goed, Bert. Heel goed.
2: Ja, je geeft me geen mogelijkheid, hè. Ja. Nee, maar dat is een heel mooi nummer. Alleen door de telefoon klinkt het heel raar.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar dan, Freek van der Haak, ik zou zeggen, gooi de haak erop en ga lekker de radio luisteren.
2: Ga ik doen.
1: Oké.
2: Okay. Hey, fijne dag, hè.
1: Fijne dag, hè.
2: Hoi. Yo, please.

0: Er zijn meer mensen hoor, met een huishoudelijk apparaat met een naam. Zo laat Nathalie van der Zanden weten dat haar stofzuiger Donald heet.
1: Dat is dan toch wel grappig, hè?
0: Vandaag wordt hij 61 en hij stuitte in het Evergreen Top 1000 rad op deze Evergreen van de Beatles.

voorbij te zien, te horen komen. Want die hoort natuurlijk bij het Nederlands cultuurgoed George Baker Selection en zijn Paloma Blanca. En waarom begin ik hierover? Nou, morgen komen wij uit de schatkamer van Beeld en Geluid. Die wordt morgen officieel geopend. Met gast, ik zei het al eerder dit uur, Frits Spits. Daar zijn we buitengewoon trots op. En zometeen in het komend uur kijken we ook alvast even vooruit op die bijzondere dag morgen hier op NPO Radio 5. Dan hebben wij contact met Stefan Emmer, die verantwoordelijk is voor vele televisietunes. Maar hij stopt daarmee. Waarom en wat gaat hij nu doen? Gaat hij zometeen vertellen hier. Nu eerst Pet Shop Boys, samen met Dusty Springfield. You

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar.

0: je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
9: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt. Zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
8: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Op die manier moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. In Delft is een man gisteravond via een regenpijp op het dak van de Oude Kerk geklommen. Hij was volgens de lokale omroep dronken en gooide voorwerpen naar beneden. De politie heeft hem meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. En de Brit Lewis Hamilton werd 2e in Canada. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus nu af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. En zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
10: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
8: Jans was trainer bij onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en FC Utrecht. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En op morgen veel zon. Dan wordt het iets warmer. 28 tot 31 graden.
11: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

strand, voor het terras of rustig aan natuurlijk. In de airco stel ik dan voor. En het voetbalseizoen wordt vanavond in stijl afgesloten. In De Fabriek in Utrecht worden de Oscars onder het Nederlands voetbal uitgereikt. En dan heb ik het over de Eredivisie Awards. Wie wordt Eredivisie Speler van het jaar? Welke speler maakt het mooiste doelpunt van het afgelopen seizoen? En wie krijgt de Oeuvre Award uitgereikt? Allemaal te zien om 8:30 vanavond op ESPN. En morgen, ik zei het al eerder vanochtend, opent het grootste radio- en televisiearchief van ons land. Gaat allemaal gebeuren in het Museum Beeld en Geluid. En wij van NPO Radio 5, de zender vol herinneringen, zenden daar een dag lang live vanuit. En zometeen blikken we er alvast even vooruit. Op vooruit, dat doen we samen met Stefan Epp.

0: Maske Nada om bijna 14 minuten over 8 op deze tweede Pinksterochtend. Aan de vooravond van een heel feestelijke dag in Museum Beeld en Geluid. Want daar wordt morgen de Schatkamer geopend. Het grootste radio- en televisiearchief van ons land wordt openbaar voor iedereen. En wij van NPO Radio 5 zenden daar de hele dag uit. Nou, iemand die we zeker terug gaan vinden in het archief waar iedereen straks dus bij kan, is Stefan Emmer. Hij is zoon van oud-nieuwslezer, ik denk de beroemdste journaallezer uit de Nederlandse geschiedenis, Fred Emmer. En diezelfde Stefan is vooral de man achter de muziek op televisie. Dag Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, hallo.
0: Hoi, jij hebt ontzettend veel tunes gecomponeerd voor de televisie. Meer dan, hou je vast, 1000 stuks.
1: Ja, ja, het is bijna gênant.
2: Ja, oh, nou.
0: waar komt die muzikaliteit vandaan?
1: Nou, ik denk uit mijn tenen, want mijn geweldige nieuwslezervader, die was eigenlijk helemaal niet zo muzikaal. Wel liefhebber van soulmuziek. Mijn moeder, daar heb ik het wel een beetje van meegekregen, omdat zij ballet les gaf vroeger, dansles. En daar gebruikt ze allerlei soorten muziek. Klassiek, jazz, pop enzovoort. En dat ken ik dus al sinds mijn jongste jaren. Ja. En ik speelde daar een keer op de piano, waarmee zij dan mensen liet begeleiden bij de danslessen. En toen zei ze, weet je wel wat jij speelt? Ik zei, geen idee, ik doe maar wat, zoiets. Denk ik dan in kindertermen. En toen zei ze, nee hoor, je speelt Bach. Ik, wat? Hoezo? Wie is die meneer? Dus, ja, het is vroeg begonnen en ik blijf de... Even kijken, dus een halve eeuw plus aan muziek, passie.
0: Ja, ik pak even een paar bij. Legendarische tunes van jouw hand. Bijvoorbeeld dit. Nou, en dan komt een of andere vuige roddel de wereld in. Dit was de tune van RTL Boulevard.
1: Yes.
0: Ja, ja. Hoe ga je daarbij te werk eigenlijk als je zo'n tune bedenkt? Ga je dan het programma in je hoofd inbeelden van nou, dit past daarbij?
1: Ja, ja zeker. In dit geval dus was het nu alweer 26 jaar geleden dat de toenmalige baas van RTL, Leo van der Goot, ooit van Radio Noord, zei. Ja. Dat hij zei, ja, we gaan roddelen op tv. Oké. Ja, dus wat dan? Dan moet jij de muziek maken. Nou, dus dat was niet zo'n hele gerichte briefing meer, dat je de vrijheid kreeg om zelf wat te verzinnen. En ik bedacht me, ja, roddelen, dat is eigenlijk in een heel snel tempo een beetje nachtclubsfeertje van het is een beetje sleaze and dirt.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, dus zoals een zoel saxofoontje klinkt in de nachtclub, maar dan 3 keer zo snel.
0: Ja, nou, daar ben je wel in geslaagd natuurlijk, hè? Want het is echt je ziet meteen het programma voor je als je het hoort. Hè? Ja. Deze is wat milder. Dames en heren, welkom bij Tijd voor Max. Hè? Ja. Dat is de oude tv-tune van Tijd voor Max, geloof ik.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dat was een middagprogramma toen, laatmiddag, waarbij men wel wist van, nou, het hoeft nou niet het wereldleed aan te kondigen. Doe maar ontspannen. En ik vond eigenlijk dat ik daar iets moest doen wat je zou kunnen draaien als het langer zou duren. Gewoon als cd'tje thuis. Hè? Dus een beetje meer richting popmuziek en niet van hier is weer een nieuw tuntje.
0: Nee, nee, dus deze zou heel lang door kunnen gaan, zeg je.
1: Ja.
0: Deze is ook wel beroemd. Van NOS Sport, hè?
1: Ja, ja, dat heette toen NOS Sportjournaal en dat moest dan zeg maar in het verlengde liggen van de beroemde studiosporttune van Tony Eijk, mijn voorganger.
0: Ja, dat is eigenlijk onmogelijk, hè, om die beroemde tune te overtreffen.
1: Nee, daarom. Ik vind dus daarbij ook, nu, met met de wijsheid van nu. Ik was toen jong en druistig, dus ik dacht, ja, ik ga er gewoon voor. Ik ga net zoiets goeds maken, maar dat moet je helemaal niet willen. Tunes die kunnen uitgroeien, maar dat is er dan 1 op de 100 hooguit, om echt in het publieke geheugen terecht te komen, om zich daarin te verankeren. En dat is met die Studio Sporttune natuurlijk heel duidelijk gebeurd. Ja. Dus daar moet je een beetje van wegblijven.
0: Waar ben je zelf dan het meest trots op uit jouw eigen werk? Op welke tune?
1: Nou, ik denk eigenlijk de tune die het minste een tune is. En dat is de oude KRO televisie- en radiotune die ik toen mocht opnemen met het Royal Philharmonic Orchestra in Londen. Wat een uitzondering was.
0: Die pak ik er even bij.
1: Heel chic.
0: Ja, die pak ik er even bij.
1: Ja.

0: Ja, ik begrijp nu wel steeds beter waarom jouw moeder jou als klein jongetje al Bach noemde, hoor.
1: Nou ja, ik moet zeggen, de muziek die je nu hoort bij deze KRO-tune, en die ik eigenlijk toen per ongeluk speelde, maar dan net anders, op die piano in haar dansschool. Dat soort muziek maak ik vandaag de dag weer.
0: En dat is ook de reden dat je stopt met het maken van tv-tunes?
1: Ja, zeker, want ik heb dat 40 jaar gedaan. En dat was helemaal niet de bedoeling. Het is een carrière die zo is gelopen. Ja, ik dacht, ik maak er eentje, omdat iemand mij dat dan vroeg op de tramhalte in Amsterdam. Zeg, ik heb jouw plaatjes gehoord, zei die toen ik 20 zo was. Dat lijkt me wat voor tv. En dat was dan mijn eerste tune, heette Kwartslag voor het Humanistisch Verbond. En een jaar daarna mocht ik alweer doen NOS Jeugdjournaal. Ja. En dat is, nu is het 40 jaar verder. En, maar daarvoor maakte ik dus eigenlijk al muziek voor tunes. En nu na ook weer. Ik had er alleen een carrière tussendoor van 40 jaar.
0: Ja, maar nu is eindelijk de tijd rijp om echt definitief je hart te volgen, Stefan. Daar komt het in feite op neer.
1: Ja, ik word mijn eigen opdrachtgever. Ja. Dat is eigenlijk het verschil.
0: Nou, mooi. En dat resulteert dan onder meer in dit werk. Wil ik ook nog even een klein stukje van laten horen dan.

0: Het is ook wonderschoon en kan ook gewoon onder een mooie documentaire volgens mij, Steffen.
1: Ja, en dat zit het nu ook. Namelijk over een Noord-Hollandse schilder die schildert met goud.
0: Oh, oké. Okay.
1: Van documentaire van Bram van Splinteren.
0: Nou, prachtig. Ik wens je alle goeds voor de toekomst dan, Steffen. En ja, ook jouw werk zal altijd voor altijd te vinden zijn in die schatkamer van beeld en geluid die morgen wordt geopend. Ik vond het ontzettend leuk om je even te spreken. En ik wil ook nog... Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben jouw vader heel erg dankbaar. Fred, die ja, jij ook natuurlijk. maar ik als kind... heb ik heel vaak zijn journaals teruggekeken op een VHS-videoband, omdat ik in dialect ben opgevoed, in Drents dialect. En ik dacht, als ik dan bij die landelijke radio wil, dan zal ik toch Nederlands moeten leren spreken. En ik dacht, nou, als er één iemand is die perfect Nederlands spreekt, is het wel Fred Emmer. Dus ik heb echt videoband

0: Vervolg van het NOS-journaal vroeg opgenomen en teruggekeken en hem nagesproken.
1: Jeetje. Nou zeg, dat is wel een hele eer, ook voor hem. Hij was overigens heel bescheiden hoor, over dat soort zaken. Want hij zei, ach god, ik doe maar wat. Maar ja, hij zal je postuum dankbaar zijn.
0: Ja, nou, goed. Ja. Stefan Emmert, dankjewel.

0: Crosby, Stills, Nash en Young, Teach Your Children. Om 8:30 straks het spelletje Vroeger of Later. Voor de mensen die het niet kennen, maar dat kan ik me haast niet voorstellen. Een soort tijdreis door de muziekgeschiedenis heen. Hè? En aan jou telkens de vraag of de plaat die je hoort vroeger of later een hit was dan zijn voorganger. En doe je dat met succes, dan wacht er een mooie prijs op je.
1: Ja, het is prachtig weer en ik snap dat je misschien naar buiten wil en dan gaat genieten van het weer. En misschien kom je dan wel een buurman tegen en tegen die buurman zeg je dan, nou weet je wat ik heb gedaan? Ik heb meegedaan aan Vroeger of Later. En wat heb ik dan gewonnen? De Goeiedag aan ik man sleutelhanger, de Omroep Max sokken, de Goeiedag aan ik man boodschappentas en de Goeiedag aan ik man deurhanger.
2: Ja, en wil je daar kans op maken, geef je dan nu op door het codewoord van vandaag in te sturen. Dat is Pinksterdag. Via de gratis NPO-luister-app.
0: Oké, gewoon even het woordje Pinksterdag doorsturen via de NPO-luister-app. Ik zou zeggen, doe rustig aan, want je weet,
3: we hebben ze.

Lanberry, 1, 2, 3, de voor Bluff. Samen met Hanna May. Die ik afgelopen zaterdag in het voorprogramma zag van Suzanne en Freek. Tijdens een wervelende show in de Arnhemse Gelderdoop. En toen zong Hanna May ook dit prachtige Ik ben niet meer bang. Ze dus kreeg veel publiek. En applaus en terecht, want dat is een fantastische zangeres.

0: zijn zij Boys of Summer.
1: Vroeger of later?
0: Henk Prudom uit Heerlen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het weer in Limburg vandaag?
2: Hartstikke zonnig en het is nu al 21 graden, dus stel uit je wens.
0: Ja, heerlijk toch. En hoe ga je deze dag invullen?
2: Nou, we gaan eerst zo meteen gezellig even koffie drinken en ontbijten, want we zijn wat later opgestaan natuurlijk. En dan gaan we eerst van de zon genieten. Vanmiddag komen de kinderen en de kleinkinderen op bezoek, dus we hebben het druk. Dus,
0: nou, dat kan niet meer misgaan dan, hè? Dat is een fijne dag. Je bent 77 jaar jong.
2: Klopt.
0: En hoe geef je invulling aan je leven? Want je zult met pensioen zijn, denk ik, hè?
2: Ik ben sinds 58 jaar ben ik al met pensioen, ja.
0: Nou, dus hoe heb je dat dan geregeld?
2: Ik heb in de politie gewerkt en dan moesten ze oudere mensen kwijt. En dan konden wij met een tijdelijke ouderregeling, konden wij 2 jaar eerder uit. Dus zou normaal met 60 gaan. En toen ben ik met 58 kunnen stoppen. En daar heb ik nooit over nagedacht. Dus, nee.
0: Heb je je nooit verveeld dan?
2: Nee, geen moment.
0: Oké, genoeg hobby's.
2: Ja, ik heb genoeg dingen te doen, ja. Specifieke hobby's heb ik niet direct.
0: Nee, oké. Nou ja, hoe het ook zij, die popmuziek, die hele geschiedenis zit waarschijnlijk wel in je hoofd. Want dat heb je allemaal meegemaakt. Dus dat kan een voordeel zijn in dit spelletje natuurlijk. We beginnen vandaag in 1989. Het jaar waarin Joop van den Ende zijn nieuwe televisiezender TV10 presenteert.
3: Het Sterrennet is de ondertitel van TV10. En ze stonden dan ook allemaal uit de stal van Joop van den Ende. Nieuw is Koos Postema, maar verder de overbekende gezichten die TV10 succes moeten brengen. Op TV10 straks ook Veronica Stieneke.
0: Ja, dat succes kwam er natuurlijk niet, want TV10 mocht niet gaan uitzenden. En RTL Veronique, het latere RTL 4, via een U-bochtconstructie vanuit Luxemburg wel. Hè? Nou ja, we weten allemaal hoe het gegaan is. Ja, zeg, vanuit 89 reizen we verder. The Who en de Pinball Wizard. Vroeger of later een hit dan 89.

0: Henk Wijngaard. Kilometervreed is vroeger of later niet dan 83.
1: Dat was vroeger.
0: Goed, 79. Never, never gonna give you up.
1: I'm never ever gonna stop. Barry White.
0: Yes, Barry White. Zoals de wind waait, waait mijn rokje. Barry White, never, never gonna give you up. Vroeger of later niet dan 79.
1: Was later.
0: Nee, die was vroeger.
2: Vroeger of later.
0: Namelijk 74. Ja, hier baal ik ook van. Potverdikking. Oh, ja. Ja, mag je.
3: Je mag wel even vloeken, hoor.
0: Ja, het is tweede Pinksterdag. Ja. Hè? Dat is allemaal, hè? Ja, kijk, als het al eerste Pinksterdag was, had ik gezegd van... Nee, ga jij maar even in de hoek staan. Ja. Maar tweede Pinksterdag kan dit gewoon.
1: Ja.
0: Hoe groot is de schade, Dennis?
2: Nou, de schade valt op zich mee, maar ja, 2 fout, 3 goed. Laat het positief houden en daarmee krijg jij de Goeiedag Haandrikman sleutelhanger. En natuurlijk onze Goeiedag Haandrikman deurhanger.
1: Kijk eens aan. Nou, daar ben ik tevreden mee. Helemaal goed.
0: Ik wens je een mooie Pinksterdag met familie en vrienden.
1: En vervolgens, ik luister iedere dag naar je.
0: Heel goed.
1: Doei.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.

0: over pioenrozen.
1: Ja, dat is het seizoen van de pioenrozen nu dus. En je hebt ze in allerlei kleuren. Zowel Ria heeft wit-gele-geachte pioenrozen. Rijanne heeft roze. En Ellen Boon, die spraken we vanmorgen in het alfabet. Die zegt, er is echt een verschil tussen de roos en de pioenroos. De pioenroos heeft namelijk geen doornen.
0: Nou, en dat wist ik echt niet. Bedankt voor alle foto's die zijn toegestuurd via de NPO Luister-app van pioenrozen. Ik ben overtuigd.
2: Ja. Nou, Carmen, misschien loop jij wel met pioenrozen op jouw bruiloft naar het altaar.
1: Ja.
2: Of misschien wel in de trouwjurk van je moeder, want dit weekend trok je die aan. En het was heel bijzonder, want de jurk zat als gegoten. En Hanny stuurt, wat bijzonder, Carmen, dat de trouwjurk van je moeder jou precies past. Mijn trouwjurk heb ik zelf gemaakt en ik heb er later een doopjurk van gemaakt. En die heb ik nog steeds bewaard.
1: Oh, mooi. Nou, dan belden we eerder dit uur met Stefan Emmer. Hij is de zoon van Fred Emmer. Maar je kunt hem ook kennen van Mr. TV Tunes. Oftewel, alle tv-tunes die je op televisie hoort, die heeft hij gemaakt. Maar Stefan die stopt ermee. Judith Strooi die reageert. Die zegt, goedemorgen allemaal. Ik heb net zitten luisteren naar het interview met de zoon van Fred Emmer, Stefan dus. En leuk om te horen dat hij op dezelfde manier praat als zijn vader.
2: Ja, en morgen hoor je ons live vanuit de schatkamer van Beeld en Geluid. En de gast is Frits Spit. Nou, Aad zit er alvast klaar voor. En Jos Bonnemaier zegt, wat gaaf zeg, Frits bij jullie morgen. Ik zal zorgen dat ik om 6:00 ochtends weer fris en vrijdag naast mijn bed sta in mijn vrije werk. Kunnen we trouwens bij de uitzending zijn in dat gebouw en zwaaien?
0: Nou, daar ga jij over, Carmen.
1: Nee, helaas niet, Jos. Maar je kunt natuurlijk wel alles volgen op de socials. Bert Hanekman en op NPO Radio 5. En je kunt natuurlijk luisteren.
0: Gewoon hier op NPO Radio 5, waar dat allemaal gebeurt, hè. Morgen dus, Frits Spits. Op bezoek hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. Heel veel plezier met de arbeidsvitamine zo meteen. Wij zijn morgen.

0: Samen Max.
1: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Vissel.
10: 7 VIP's houden zich nog steeds schuil voor de hunters.
11: Als ze hier inkomen lopen of uitkomen lopen, zijn we de lijkt shark.
12: Gaan we hier
13: open kei planken.
10: Wie blijft uit hun handen?
14: HQ van Team 2.
15: Hij komt jouw kant op, Dennis! Wacht!
10: Hunted VIP's, vanavond 21:30 bij Avro Tros op NPO 1.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of de apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt €1 minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
19: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
18: Het afgelopen jaar waren er ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne het afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
20: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
18: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt en die is moeilijk te onderscheppen. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds 30 maart niet meer in actie gekomen door een blessure. In de topscorer van Oranje wordt zaterdag verwachting Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer. 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Het is geperfectioneerde yard rock, oftewel blue-eyed soul. Dat muziekgenre van witte mannen met zwarte stemmen. Michael McDonald groeide uit tot de reus van deze stroming. Pete Freedom is dan ongeveer het visitekaartje daarvan. Tweede Pinksterdag. Leuk dat Bert er is hier en dat ik dan ook in de studio ben. En dat we allemaal in de studio zijn om je een mooie dag te bezorgen met het zonnetje buiten. En ja, het ziet er fantastisch uit. Dus geniet van deze dag in elk geval, als dat mogelijk is voor je. De aanvragen die komen van Kom Brinks Culinaire Service in Den Haag. Daar zijn het Peter, Fred, Koos, John, Igor en Mary, die altijd bezig zijn, ook met het helpen van de buren. En naast Culinaire Service in Den Haag hebben we ook José in Den Bosch. Die is zangeres. José van Uden met haar vriend René, het boekingskantoor en met haar geluidsmensen schrijft ze een lijstje opgesteld omdat ze elke dag naar ons zalige radioprogramma luistert. José staat bekend om haar veelzijdige Nederlandstalige en Engelstalige repertoire. Ik zal straks kort iets laten horen van haar. Ze treedt het hele land op en ze kijkt dan naar uit wanneer deze prachtige, typische Radio 5 luister wordt uitgezonden.

goede rug trouwens, hè? Ik ben blij dat we het 's ochtends uitzenden, want 's middags krijg je er net iets te warm van. Marvin Gaye is dit. Intussen werkt Emiel in het Museum of Comic Art in Noordwijk. Anders zijn we dicht op maandag, maar Pinkstermaandag zijn we open met de Jan van Haasteren tentoonstelling.

zegt hij. Ik voel me nu een beetje Meta de Vries als ik dit zeg. Want je kunt nu ogenblikkelijk naar Noordwijk om daar Jan van Haasteren te gaan zien. Dat is natuurlijk die leuke puzzelmaker met die schitterende tekeningen. En ondertussen geniet Emiel van de muziek, dat is mooi. En Rijsjanne die genoot weer van Cliff Richard met The Next Time. Want dat is haar lievelingsplaat, zei ze. Dus ze bedankt ons daar nog even voor. En Don't Go Break My Heart hoorde je van Elton John en Kiki Dee. Het is in ieder geval zo zonnig dat je deze wel wil horen, denk ik. Dit is Mango Jerry in the Summertime.

Van Gilbert Bécaud en gezongen door Neil Diamond, die dat trouwens meeschreef. Want die twee hebben samengewerkt. September Morn. Mooi weer, Neil, zegt Tony Peroni. Ja, die weet wel wat hij mooi wil vinden. En wat hadden we nog meer? We hadden ook El Martino met Spanish Eyes. En ook Donna Summer kwam voorbij met State of Independence. Arbeidsvitamine op tweede Pinksterdag. Precies wat Benny zegt. Dit is Parijs.

Het is het 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dat in Nederland heel erg aanslaat altijd. En dit walsje dat past perfect weer bij BZN in de glorieperiode, want we horen natuurlijk ook Annie meezingen. Ze legden het af tegen Rivers of Babylon van Boney M in de hitparade. Daar konden ze niet tegen op, maar dit was wel een hele grote hit destijds. Arbeidsvitamine. Met Dedicated Follower of Fashion van de Kings. En Parijs van Kenny B. En er komt nog veel meer lekkere muziek aan. Dit is Paul Young met The Fabulous Wealthy Tarts. Come back and stay.

Die trompetjes die geeft er iets sacraals aan. Deze More More More van Andrea True. En daarvoor Albatross van Fleetwood Mac. Met een variatie op een gedicht. Waarbij een mysterieuze of majestueuze zeevogel een schip in ongunstige winden brengt. Ja, dat verhaal erachter zal ik je maar niet vertellen. Want dit is inmiddels alweer Big in Japan. Dat zei elke band altijd als ze onbekend waren hier. En dan zeiden ze ja, maar we zijn wel groot in Japan.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Hak uw visje op, visje op!
8: Zeven VIP's houden zich nog steeds schuil voor de hunters.
9: Als ze hier inkomen lopen of uitkomen lopen, zijn we een lijkenzaak.
10: Gaan we hier naar?
11: Hoppakee planken.
8: Wie blijft uit hun handen?
12: Hak u van team 2.
13: Hij komt jouw kant op, Dennis! Pak hem!
8: Hunted VIP's, vanavond 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal dicht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens die artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij 30% was de ruzie complex. En 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaag gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers dat zijn, dat zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van een plekje in de selectie en die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
17: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

natuurlijk ook wel, maar we hebben toch arbeidsvitamine en die draaien we vandaag ook weer namens een aantal luisteraars. De aanvragen komen bijvoorbeeld van zangeres José in Den Bosch, die José van Uden heet en slechts één liedje van haarzelf op haar lijst plaatste. Dat is namelijk een mashup die ze met veel erkenning en trots namens Astrid Nijg heeft opgenomen. Je kent hem vast. Oh.

helemaal achter, schrijft ze nog. Dus dit is het materiaal waarmee José in het land optreedt. Andere aanvragen komen van Combrinks Culinaire Service in Den Haag. En dat zijn dan Peter, Fred, Koos, John, Igor en Miri.

0: blijft een heldentrek. Mooi opgenomen in de studio. En de enige die erbij was, was de zanger Steve Ellis. Love Affair heette de band. En Everlasting Love was natuurlijk de knoepert waarmee ze beroemd werden. Daarvoor een foto van vroeger van Rob de Nijs. En we hadden Sweet Hitchhiker van Creedence Clearwater Revival in de arbeidsvitamine.
1: De arbeidsvitamine.
0: Puzzel. Ja. What's the hustle? Wij hebben een puzzel hier klaarstaan. En ik ben benieuwd of je meeluistert met mij nu. Want dan kun je namelijk proberen om in je hoofd de puzzel te leggen. Voordat die is afgelopen dadelijk. Je krijgt de opgave te horen. Het is een onwaarschijnlijk lied van Dr. Anders P. En die heeft het over de paardenhoeven die knersen in de pasgevallen sneeuw. Het is avond in Siberië. En nergens is een leeuw.
2: 1.
3: En nergens is een leeuw.
2: 2.
3: Het is avond in Siberië.
2: 3.
3: In de pas gevallen sneeuw.
2: 4.
3: De paarden hoeven knersen.
0: Hij spreekt het zo prachtig uit. Er is nooit in Dr. Anders P nummer 2 geweest. Je kunt het reageren via de NPO Luister-app. En je weet dat we het arbeidsvitamine puzzelboek als prijs inzetten hierbij bij dit spelletje.

0: Muziek. Daarvoor hadden we ook nog Love Is All Around van Wet Wet Wet. En Cherchez La Femme was van Dr. Buzzard's original Savannah Band. Daar ging August Danel achter schuil van Kid Creole in de Coconuts.
1: De arbeidsvitamine
0: puzzel.
1: Puzzel.
0: Jenny Smit, dat Wormer, is dat hè, toch Jenny?
2: Ja,
0: Jannie. Maar... Jannie, toch Jannie? Ja, Wallens zegt ja. Jannie, maar het is dus Jannie.
2: Ja, dat
0: ja. Ja, nee, het is goed.
2: Nee, maar in mijn e-mailadres staat Jenny.
0: Dus oh, dat is de verwissing.
2: Allemaal verwarren.
0: Oh ja, ja, maar ja. Ik zie Jannie staan als je ons altijd reageert, als je reageert, ja. En je was net als andere luisteraars dik in de ban van die puzzel eventjes, maar je bent een van de weinigen die een oplossing heeft waarvan ik denk dat die in de goede richting gaat.
2: Ja,
0: is dat puur toeval of hoe werkt dat bij jou in je hoofd?
2: Nee, de Nederlandstaligen zijn sowieso wat makkelijker.
0: Ja.
2: Maar ik schrijf meestal even een paar zinnetjes mee of de woordjes mee die jij zegt.
0: Ja.
2: Aan het begin van de zin.
0: Dat is al goed.
2: En dan
0: stel
2: ik de cijfers erachter en dan.
0: Ja.
2: Gaat die meestal wel goed.
0: Oké, nou dat is toch. Ja, je noemt iets waarvan ik nog niet eens weet of het bij mij zou werken op die manier. Maar goed, ik ben dan in ieder geval druk bezig om het jullie zo makkelijk mogelijk te maken. Laat eens weten wat je hebt.
2: Ik had 4, 3, 2, 1.
0: Je hebt hem helemaal omgedraaid, dus als het ware.
2: Ja.
0: Ja, dat klinkt dan zo.
3: 4.
4: De paarden hoeven knersen.
3: 3.
4: In de pas gevallen sneeuw.
3: 2.
4: Het is avond in Siberië.
3: 1.
4: En nergens is geen leeuw.
0: Ja, heel goed. Van harte gefeliciteerd. Je geeft mij...
2: Dankjewel.
0: Had je al het puzzelboek van arbeidsvitamine?
2: Ja, ik heb er wel een gekocht, maar ik weet nog iemand die hem ook graag
0: wil. Ja,
2: dat komt helemaal goed.
0: Je kan hem inderdaad kopen, ja, dat klopt. Nou ja, dan krijg je een beetje vast iemand die dat leuk vindt om te hebben. En dan hoop ik dat je het liedje leuk vindt van Dr. Hans Peper. Bij al die kinderen daar een slee uit worden gemikt. Ja, ik zie dat je er net zo van geniet als ik.
2: Ja.
0: Fijne dag nog.
2: Ja, stem op de.
0: Dag. Doei.
4: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Het zijn bedevaartsplekken op het Griekse eiland Hydra, waar je kunt kijken hoe Leonard Cohen leefde in die tijd dat hij deze teksten allemaal aan het schrijven was. Het klinkt heel peinzend en je ziet hem bijna zitten in die smorende hitte, helemaal verliefd en in de ban van die Suzanne in dit geval. Het blijft een prachtige poëzie.

bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daar

weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los.

dan halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk

0: liefdadig heidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Oei, hoe suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder, is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.

0: Het is mooi om die lijnen zo te leggen in de muziek. Christine Perfect. Oftewel Christine McVie van Fleetwood Mac. Maar dat moest hier nog komen. Dit is het Chicken Shack. I'd rather go blind. Daarvoor Dr. Anders P. onder meer.
1: Bilingual hustle español.
0: Ah, ja, zeker, jongen. Je hebt helemaal gelijk. De police hoorde je met Every Breath You Take. Dit is een band met z'n tienen. Een funk en disco band. Disco's in kroegen, bowlingcentra, vakanties, uitgaan in de nacht, funk en soul, eindeloze zomerdagen, zwoele zomernachten. Wat een tijd om het leven was dat toen dit op de radio was.

Maar dat ze lachen als ze zingen... I, and I understand, makes you wanna hold his hand. Ja, dat klinkt veel beter dan dat je dat gewoon op zijn correcte Engels uitspreekt natuurlijk. Dat waren de Cats met Sure He's a Cat. Daarvoor Sniffin' the Tears met Driver's Seat. En ook hoorde je nog de Fatback Band met Spanish Hustle. En hier zijn in de arbeidsvitamine deze tweede Pinksterdag... The Shadows.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen om het leven gekomen toen een hangbrug het plotseling begraf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekende hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Steijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. En sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Hij ging verpakt in een enorme dubbel opklaphoes, deze Out of the Blue. En eerst kwam Turn to Stone uit en toen dacht ik, nou, dan zou Jungle het volgende wel kunnen zijn. Maar Jungle verscheen nooit op single. Het werd wel Mr. Blue Sky en de grote klapper van het album zelfs. The Electric Light Orchestra. Tweede Pinksterdag, we draaien fijne muziek voor je op deze mooie zonnige dag ook. En vandaag komen de aanvragen de hele ochtend van Kom Brings Culinaire Service in Den Haag. En van José uit Den Bosch, die nog een verzoekje heeft als zangeres van een mashup die ze maakte met toestemming van Astrid Nijg. Maar vooralsnog heeft ze ook een andere leuke lijst opgesteld en dat draaien

Ja, Pegemond heeft al eens gezegd tegen me dat hij respect heeft voor de manier waarop Spooky en Sue, oftewel Spooky, dan was dat Iwan Groeneveld en Sue Sillone, een mooi visueel uiting gaven aan het leuke liedje. En dat het natuurlijk een gedaanteverwisseling was, want in werkelijkheid was het Big John Russell die dat zong. Maar goed, je moet altijd weer twee mensen hebben die dat gezellig voor de bühne brengen. Ik ben wel razend benieuwd intussen wat je vindt van onze aanvrager, José uit Den Bosch. Ik vertelde al dat zij zangeres is en dat ze een lijst met leuke liedjes heeft opgestuurd. Maar zelf is ze ook een zangeres. En zij heeft op dit moment dit nummer van Astrid Nijg in een heel ander jasje geblazen. Met een Marianne Rosenberg intro. Ik ben benieuwd.

Bobby Goldsboro, Summer, dus haartjes in the first time. Ja, prachtig. Het lied begint met de geluiden van oceaan, golven en meeuwen. En het is afkomstig uit een geluidenarchief natuurlijk. Maar het platenlabel wilde die geluiden weg hebben om het lied dan in te kunnen korten. Maar die Bobby Goldsboro heeft zijn

venu te dier, Cachet Monvin, weggekomen om te zeggen dat ik bij je wegga. En dat hebben ze opgepakt bij de New Wave Band van Joe Lemaire et Flouze destijds. En er zat een heel slimme jongen die van Waters Collection was, een two-man sound achter, om het een beetje lekker geluid te geven. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee's van de Hollies. En we hoorden Stevie Wonder met I'm Wondering in Arbeidsvitamine. En Fred de Stones weer.

Frans Halsema. Hij weet een troosteloos decor te schilderen en een hele lange, langgerekte zondagmiddag in 2 minuten tijd. Ik vind het knap. Bovendien gaan we deze versie horen bij Soy Kroon, want die speelt namelijk de hoofdrol in de musical rond Frans Halsema. Zal ergens in oktober, denk ik, in de première gaan. Ik ben daar heel benieuwd naar, kun je je voorstellen. Hey, Philip en Phil met Easy Lover.

vier minuten die ze samen waren. Phil Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Dit waren ze, de aanvraag voor arbeidsvitamine vanochtend. Met José uit Den Bosch en Combrins Culinaire Service in Den Haag. Toet toet. Morgen zijn we terug met een hele andere uitzending. Want dan zitten we namelijk in Beeld en Geluid. En daar opent de schatkamer. Wat dat allemaal voorstelt, dat zullen we morgen uitgebreid uitleggen. Maar in ieder geval is tussen 11 en 12 Ad Visser mijn gast. Ad Visser van Topop en van Super Clean Dream Machine. Daar leek me dit toch wel goed bij passen. We gaan eruit met Kraftwerk. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 12 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert om bij vermoedens van huiselijk geweld met de kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het erg warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan wordt het nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Ewout en tot zometeen dan maar weer.
7: Op een mooie Pinksterdag.
6: Lunch lekker met Daniel Dekker.

jaren 70 en onderweg hier bij NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Misschien meer Dire Straits in die week, want dit kwam uit 1979 uit een van de beroemdste albums van Dire Straits. Communiqué heette dat. Hoera, het is weer maandag, tweede Pinksterdag. En we zijn er gewoon met een goed gevulde Omroep Max lunchtafel. En natuurlijk, zoals je dat gewend bent, de allerbeste Evergreens. Met zometeen Aaron Blommaert, zanger uit België, heeft een duet opgenomen met Zoe Levi, zangeres uit Nederland. En dat is heel erg leuk en goed geworden. Ga je zometeen horen. En meer goede zangeressen over de vloer vandaag. Want O'Gene is weer terug met nieuwe muziek. En daar komen ze over vertellen. Tweede Pinksterdag, maandag.

0: Nou, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar met deze temperaturen klinken dit soort liedjes nog zonniger dan zo waren. Los Lobos was dat. En La Bamba. En daarvoor gingen we heel ver terug in de tijd, naar de jaren 60. En toen waren er de Four Tops. Die scoorden hit na hit. En dat deden ze vanuit Amerika, Detroit. Daar was de Motown Sound ontwikkeld. En daar hoorde dit ook bij. Het is de Same Old Song uit 1965. Ik weet niet of jullie op de normale tijd lunchen. Omdat het een vrije dag is voor heel veel mensen. Maar ik moet ook even diegenen die gewoon aan het werk zijn natuurlijk ook eventjes een mooie dag wensen. Laat de radio lekker aanstaan. En we hebben ze hier in de studio. Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Hey.
2: Thanks.
0: Leuk dat jullie op je vrije Pinksterdag zo eventjes... Nou ja, voor jou helemaal, Aaron. Ik neem aan dat je uit België komt.
1: Ja, ik kom uit België. Maar in zee is het niet erg. Ik ben het gewoon om op vrije dagen ook wel te werken. Dat is toch vaak als artiest?
2: Ja, eigenlijk wel. Meestal.
0: Dat is wel waar, ja. Ja, want dan is er iets te vieren en dan worden jullie gebeld.
2: Jij zit hier ook gewoon natuurlijk.
0: Nee, maar ik vind het ook heerlijk om op dit soort dagen gewoon met jullie te kletsen over mooie dingen in het leven natuurlijk. Waar moet je vandaan komen in België eigenlijk, Aaron?
1: Leuven.
0: Uit Leuven, nou. Ja. En je kon lekker doorrijden natuurlijk.
1: Ja, het was heerlijk. Nou, ik kom wel vaker in Nederland, omdat ik hier ook heel veel van mijn liedjes schrijf. In Amsterdam, Rotterdam. En heel af en toe moet ik in Hilversum zijn. Bijvoorbeeld als ik zo... Want ik acteer ook. En hier heb ik al eens zo animatiefilms moeten inspreken.
0: Oh ja,
1: dat heb ik wel moeten doen. En ik vind dat trouwens heel handig hier in Hilversum. Alles is zo bij elkaar. Dat hebben wij in België niet. Ligt buiten elkaar.
0: Ja?
1: Ja, je moet echt heel het land door om de verschillende media dingen te bereiken eigenlijk.
0: Nee, wij zitten hier nu in het radiohuis. Dus als je iets met de radio wil doen, dan ben je in één gebouw eigenlijk zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dus zo, je moet af en toe een trappetje op, trappetje af, toch?
2: Ja, of de lift in, lift uit. Ja. Dat kies ik dan meestal voor.
0: Ja. Nou, leuk dat jullie er zijn. Nou, Aaron, jou kennen we iets minder dan Zoe.
1: Ja, dat snap ik.
0: Want je bent hier in Nederland eigenlijk net maar zo'n beetje begonnen. Maar Je bent in België, presenteer je ook, vertel je al, je acteert, maar je presenteert ook de Voice Kids. Daar heb je ooit aan meegedaan ook.
1: Klopt, ja, ja.
2: Heb je daar aan meegedaan?
1: Ja, ik heb er ook aan meegedaan. Nee. Ja, dus dat is wel ook al een beetje een cirkel rond moment geweest zo. Maar ik werk daar voor de commerciële zender VTM.
0: Mm-hmm.
1: En ik acteer ook inderdaad. En muziek is eigenlijk altijd het hoofddoel geweest. Hè. Dus daar ben ik ook...
0: Maar heb je al in films of in series dan gespeeld? Ook,
1: ja? Ik ben nu in mijn allereerste hoofdrol aan het spelen voor een fictiereeks. Die gaat over advocaten. Dus ik ben een jonge advocaat in spe. En Zoe kijkt ook al van wie gaat dat geloven. Maar, het is wel wat ik nu aan het doen ben. Ik heb nog één week opnames. En dan ben ik eruit.
0: Wist jij, Zoe, dat hij ook in een boyband heeft gezeten?
2: Nee. Ik kom nog allerlei dingen hier.
1: Je hebt wel je research
2: boyband
1: gedaan.
0: Wat zeg je?
2: Ik wist dat niet.
0: Nee, nou ja, ik ook niet. Maar dat was Bobby.
1: Ja, klopt.
0: Mooie naam ook voor een boyband.
1: Dat is ook heel leuk. Ik word daaraan herinnerd. En dat was eigenlijk heel lang geleden. Maar je hebt je research gedaan. Waarvoor dank. Maar inderdaad. Ja, ik heb in een boyband gezeten.
2: Heb je daar foto's van?
0: Ja, dat moet je aan hem vragen. Ik heb geen foto's in ieder geval.
1: Ja.
0: Ik heb ook nog niks van gehoord. Maar hebben jullie ook echt liedjes uitgebracht?
1: Ja, absoluut, absoluut. Maar ik moet zeggen, dat was ook net tijdens corona. Dus die boyband werd gelanceerd net tijdens corona. Dat ging heel lastig natuurlijk, zoals voor heel veel artiesten die net begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus in die zin heb ik dan de tijd genomen om mezelf ook wat verder te ontplooien. En dan heb ik een soort van... We zijn niet zo op een Zayn Malik, Harry Styles manier uit elkaar gegaan. Maar we zijn wel uit elkaar gegaan.
0: Uiteindelijk is het wel wat ten einde gekomen.
1: Ja, ja.
0: Nou, sinds kort heb je album uitgebracht. Oorsprong heet dat. Er staan mooie liedjes op. Deze bijvoorbeeld. Zuurstof heet dit.

0: Nou, toen ik gisteren je album zat te beluisteren, was dit het laatste liedje op het album, toch?
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Eindigt het. Er staan er zo'n 15 op.
1: Ja, het zijn veel songs, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb hard gewerkt. Maar ik heb, dat is ook heel leuk. Ik werk ook heel snel op een of andere manier. Wel, ook heel veel van mijn nummers die dat je net liet horen, zijn eigenlijk ook allemaal in Nederland geschreven. Dus in die zin is het altijd een groepswerk. Onder andere met Paul Sina, die veel met Roxy Dekker schrijft en zo. Dus,
0: ja, die kennen we wel.
1: Ja.
0: Nou, maar dat schrijven van liedjes, dat heeft jullie ook bij elkaar gebracht.
1: Klopt.
0: Want uiteindelijk zijn jullie elkaar tegengekomen, toch, Zoe? Ik dacht dat jij altijd met Thomas Akda schreef.
2: Nee, Thomas kon niet negen. Nee, ik was een keer in Leuven voor een supportshow. Ik deed het voorprogramma van Cressip in het depot. En ik vond het Vlaams publiek dus gewoon heel leuk. Want ze zijn heel respectvol, ze luisteren echt. Ze waardeerden ook echt dat ik daar was. En toen belde ik Niels op. Niels, de baas van Warner. Ik zeg, is het niet leuk om te werken met een Vlaamse artiest? En toen zei hij, ik weet nog wel iemand. En toen, 2 dagen later, zat ik met Aaron in de studio, die niet wist dat wij ook een nummer samen gingen maken.
0: Oh, dat wist je ook niet.
1: Ik wist echt van niks. Nee. Ik had gewoon een sketchy bericht gekregen van, kom maandagochtend naar de studio in Amsterdam en we gaan een liedje schrijven.
0: Oh.
1: En daar zat ze dan.
0: Zo gaat dat dus.
2: Ja, natuurlijk. Met 5 mensen ook. Ik heb echt met best wel veel mensen op nummer.
1: Maar daarom, ik wist ook niet wie gaat er zingen, wie gaat er een instrument spelen.
0: Aaron, laat maar je dit zeggen. Ik kan het niet, maar als ik kon zingen, dan zou ik wel met Zoe Liva een duet willen opnemen.
1: Voilà. Ja, dat snap ik ook.
0: Toch niet normaal, hoe zij prachtig stem.
1: Het is eigenlijk ook echt ongelooflijk. Ik had niet verwacht dat onze stemmen zo goed gingen blenden.
2: Ja, ik ook niet.
1: Maar je hebt ook zo, ja, Zoe heeft zo'n uniek, herkenbaar stemgeluid. Ik denk dat Vlaanderen nu al, want het nummer is nog maar 2 weken uit. Ja. Maar ik voel ook wel dat mensen, want ze heeft vorige week met ons meegezongen in het depot, nog eens in Leuven.
2: Ja.
0: En bij je feestje, toen je album uitkwam.
1: Ja, en daar hebben ook echt heel veel mensen achteraf zo enthousiast gereageerd. Niet alleen over de show, maar vooral over Zoe.
0: Ja. Ja. Dit liedje nog een keer draaien. Van, dit ken jij toch wel van, of niet?
1: Absoluut.
0: Je hebt je ook wel een beetje verdiept, hè, Zoe Liva?
1: Zeker.
0: Heel goed.
1: Heb ik gedaan.
0: Leuk dat jullie er zijn. Dit is Sluit Me in Je Armen. Hoe

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en dan op een goede manier met elkaar omgaan. Met
4: gewoon een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, nou, daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

0: Evergreens hoor je hier de hele dag. NPO Radio 5 met David Gates en Brad en de Guitar Man. Bij ons Zoe Levi en Aaron Wommer. Zo, wat leuk dat jullie er zijn nogmaals. En ja, Zoe is net weer terug. Nou ja, net. Volgens mij een paar weken geleden je bent in Spanje geweest.
1: Ja, 2 weken terug denk ik. 3 weken alweer denk
0: Zo,
1: ik ook
0: dat
1: bijna.
0: Dat gaat hard hè?
1: Gaat heel snel.
0: Je hebt meegedaan aan De Beste Zangers, dat televisieprogramma hier in Nederland. Dat heb je in België, heb je dat ook. Maar
1: hij gaat ook meedoen in België.
0: Hart voor muziek, hoe heet dat ook alweer daar?
2: Liefde voor muziek.
0: Liefde voor muziek.
2: Zo niet je weet.
0: Ook een goede titel. Maar hoe was het?
1: Heel leuk. Het was echt heel leuk.
0: Een beetje lekker weer ook.
1: Nou, ja, maar niet. Ja, ik weet wel dat er een paar mensen gingen zwemmen. Daar was ik niet één van, kan ik je zeggen.
0: Nee, ben je niet zo van?
1: Het was net lekker.
0: Oké.
1: Ik heb wel een beetje, ik had wel een paar wat kortere jurkjes aan in de avond. En dan moest ik wel even op mijn tanden bijten. Maar goed, maakt niet uit.
0: Oké. Nee, dat maakt niet uit toch, Zoe. Hoort er allemaal bij. Ja, maar het is best wel hard werken, dat programma, toch? Want er wordt in korte tijd worden er een aantal afleveringen opgenomen.
1: Ja, ik denk dat je 2 afleveringen op 1 dag maakt. En dan begin je pas in de avond. Dus om 8:30 begin je en dan om 2, 3 uur ben je klaar. En dan de volgende dag weer.
0: En dan nog een aftersnack met de crew.
1: Ja, dat
0: een klein drankje.
1: Ja, de laatste avond heb ik wel een beetje feestje gevierd. Maar de overige dagen zat ik gewoon een Spa-Rood te drinken. Ja.
2: Ja, begrijp ik ook wel. Zo alcohol drinken wanneer je veel moet zingen is echt gevaarlijk.
1: Ja, voor je stem ook. Maar jij hebt mensen die het kunnen.
2: Ja, maar ik denk misschien voor de liedjes die wij...

0: Pigs and Bread and the Guitar Man. Bij ons Zoe Levi en Aaron Blommaert. Zo, wat leuk dat jullie er zijn nogmaals. En ja, Zoe is net weer terug. Nou ja, net. Volgens mij een paar weken geleden je bent in Spanje geweest.
1: Ja, 2 weken terug, denk ik. 3 weken alweer, denk ik ook
0: dat
1: bijna.
0: Dat gaat hard, hè?
1: Gaat heel snel.
0: Je hebt meegedaan aan de Beste Zangers, dat televisieprogramma hier in Nederland. Dat heb je in België, heb je dat ook. Maar
1: hij gaat ook meedoen in België.
0: Hart voor muziek. Hoe heet dat ook alweer daar?
2: Liefde voor muziek.
0: Liefde voor muziek.
2: Dat je weet.
0: Ook een goede titel. Maar hoe was het?
1: Heel leuk. Het was echt heel leuk.
0: Een beetje lekker weer ook.
1: Nou, ja, maar niet. Ja, ik weet wel dat er een paar mensen gingen zwemmen. Daar was ik niet één van, kan ik je zeggen.
0: Nee, ben je niet zo van?
1: Het was net lekker.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb wel een beetje, ik had wel wat kortere jurkjes aan in de avond. En dan moest ik wel even op mijn tanden bijten. Maar goed, maakt niet uit.
0: Oké. Nee, dat maakt niet uit toch, Zoe. Hoort er allemaal bij. Ja, maar het is best wel hard werken, dat programma, toch? Want er wordt in korte tijd... worden er een aantal afleveringen opgenomen.
1: Ja, ik denk dat je 2 afleveringen op 1 dag maakt. En dan begin je pas in de avond. Dus om 8:00 begin je en dan om 2, 3 uur ben je klaar. En dan de volgende dag weer.
0: En dan nog een aftersnack met de crew.
1: Ja, dat...
0: Een klein drankje.
1: Ja, de laatste avond heb ik wel een beetje feestje gevierd. Maar de overige dagen zat ik gewoon spa rood te drinken. Ja.
2: Ja. Ja, begrijp ik ook wel. Zo alcohol drinken wanneer je veel moet zingen is echt gevaarlijk.
1: Ja, voor je stem ook. Maar jij hebt mensen die het kunnen.
2: Ja, maar ik denk misschien voor de liedjes die wij zingen...
1: Ja, dat het
2: is het
1: gaat.
2: Lastig, want dan gaat het echt wel over bepaalde noten die moeten gehaald worden.
1: Klopt.
2: En als je die niet haalt, wordt niet mooi. Ja.
0: Maar zo, je bent echt veel aan het optreden en zo, hè? Je bent veel...
1: Ja, nu wel.
0: Aardig aan de weg aan het timmeren.
1: Echt wel cool, eigenlijk.
0: Ja, heel cool. Dat mooi.
1: Ik zat ook te kijken in mijn agenda en dacht ik... oh, ik ga echt optreden deze zomer. Wat leuk. Het is ook mijn eerste zomer dat ik gewoon best wel veel festivals speel.
0: Ja. Ben je er zenuwachtig voor? Of,
1: nee, maar ik heb er wel heel veel zin in. Maar ik ben ook misschien wel een beetje zenuwachtig. Omdat het gewoon de eerste keer is dat ik zo een zomer tegemoet ga. En dat er mensen zijn die gewoon komen kijken naar mij. Weet je, dat is allemaal nieuw.
0: Ja, maar dat gaat... Kijk, qua zingen hoef je geen zorgen te maken. Je moet het even in de hoofd, moet je het onder controle hebben. En dan stap je er gewoon op.
1: Ja.
0: Dat zie ik jou wel doen, hoor.
1: Ja, dat gaat wel goed komen.
0: Ja,
1: kom
0: toch?
1: Kijken ook een keer.
0: Ja, nee, zeker. Kom zeker kijken. En hoe ging dat in Depot in Leuven? Want dat is toch een beetje jouw basis een beetje. Want anders vier je ook niet het uitkomen van je album daar.
2: Nee, klopt. Ja, dat was eigenlijk superleuk, hè. Maar ik heb het gevoel, met dat verschil denk ik in Vlaanderen... ook al heb je maar 3-tal singles, kan je dus wel al toeren. En zomertoeren en zo. Dus ik heb wel al wat zomers gedaan waar ik heel veel heb opgetreden. Dus ik heb het gevoel dat ik heel veel kilometers kon... doen voor ik echt mijn eigen show kon brengen. En dat is wel heel fijn om nu eens iets te doen waar alleen uw eigen repertoire is. Daarvoor deed ik heel veel covers ook nog van artiesten die ik zelf heel leuk vind.
0: Noem er eens een.
2: Ja, ik zing wel een cover bijvoorbeeld zong ik van Clouseau. Ik wil je terug, maar dat was van hen ook een cover van bij Liefde voor Muziek. Dat in Vlaanderen een heel bekend nummer was.
0: Oh ja.
2: En ja, omdat ik vind dat Clouseau raakt toch altijd een gevoelige snaar op een of andere manier. En schrijft ook teksten.
0: Fantastische
2: waar
0: band,
2: ik mij,
0: natuurlijk.
2: Ja, en mij absoluut bij kan aansluiten. En dan moet ik altijd vinden iets waar ik denk, ah ja, dat voel ik of ken ik zelf ook.
0: En je ziet het, zo zit al te knikken en dat klopt ook wel. Want Koen Wouters en Chris Wouters staat daarin. De Beste Zangers ook.
1: Ja, echt een eer ook om hun te ontmoeten. En ik was ook wel een beetje... Ja, weer bang natuurlijk, omdat...
0: Was je nou weer bang voor?
1: Ja, ik was voor hun. Ja, ze waren toch helden. Ze zijn gewoon van die helden. En ze zijn ook best wel cool.
0: Ja.
1: En ook best knap of zo. Ze hebben wel iets charismatisch ook. Dus ik was ook van, hoi, ik ben Zoe. En ik ben ook wel een beetje fan en zo. Maar uiteindelijk heb ik dus heel veel gesprekken met ze gevoerd. En ze zijn echt hele lieve mannen.
0: Ja.
1: En heel intelligent ook. En heel warm.
0: En ze weten ook wel een beetje hoe dit werk werkt. Zeg
1: heel
0: maar.
1: Erg, ja. Ze zijn heel netjes ook. Ze doen gewoon hun ding. Ze gaan ook op tijd slapen. Het is allemaal wel heel...
0: Ja, een beetje saai zijn die Belgen soms wel.
1: Ja, dat wel, ja. Ik heb naast me.
0: Maar ze maken hele goede muziek. Deze bijvoorbeeld. Dit is Aaron Blommaert. Zijn nieuwe album. Dit is Zonde.

Dat is Aaron Blommaert op zijn album. Dat is uitgekomen en dit was Zonde. Lekker liedje, man. Leuk. Vrijdag vandaag onder een vrijwel strak blauwe lucht wordt het op grote schaal zomers warm. Misschien heb je het al gemerkt als je buiten bent geweest. Tot 26 graden aan zee, tot 29 graden in het binnenland. Lokaal is een tropische 30 graden ook niet uitgesloten. Morgen doen we nog een schepje bovenop trouwens. Ook dan is het zonnig en nog wat warmer dan vandaag. Grote schaal kan het zelfs echt tropisch warm worden. Dus blijven drinken, hydrateren zeggen ze dan, hè. 30 graden.

0: heerlijk. Zelfs als naar voren was dat. Voor me, formidable. En voor nog de Beatles. Vandaag bij ons Zoe Levi en Aaron Blommaerts hebben de muzikale handen in één geslagen. En zijn elkaar eigenlijk bij toeval een beetje tegengekomen. En dan zie je maar weer wat er dan kan gebeuren in het muzikale leven, Aaron. Dat is toch niet normaal? Dan opeens ben je in Nederland.
1: Ja, leuk hè? Leuk hè? Ja, maar in
0: je was al een paar keer geweest, maar nu dus echt...
1: Ja, nog nooit. Want het was ook wel zo, ik moet dat ook toegeven, dat er heel veel Vlamingen zijn op dit moment die ervan dromen om zo snel mogelijk een nummer te schrijven met iemand heel goed in Nederland of zo. Bijvoorbeeld zo iemand zoals jou. Maar bij mij was, ik had er zoiets van, ik ga gewoon niet de menigte volgen en ik ga dat niet doen. Ik had ook geen plan om dat te doen. Daarom dat het ook voor mij wel leuk was om er een soort van ingeluisterd te worden. Ja. Wat deze song betreft.
0: Ja. Nou, jullie zijn wel generatiegenoten. Ik heb natuurlijk jouw album beluisterd. We hebben er net een liedje van gehoord.
1: Ja.
0: Maar je hebt wel, het zit wel diepgang in je teksten en het gaat ook echt ergens over. Het thema is een beetje loslaten, toch?
1: Klopt.
0: Op het album en vertrekken vanuit jezelf.
1: Ja.
0: En meenemen wat je nodig hebt, staat hier nog.
1: Ja, eigenlijk echt zo.
0: Achterlaten wat je tegenhoudt.
1: Een coming-of-age verhaal. Eigenlijk, ik had een album geschreven en ik was aan het schrijven en ik wist zo niet goed waar het echt over ging. Omdat ik vaak in een sessie ben ik aan het schrijven en dan denk ik, goh ja, waar schrijf ik over? Geen idee wat er nu opkomt eigenlijk.
0: Ja.
1: En het werd mij achteraf gezegd van, je schrijft over het typische leven van een twintiger. Wie ben ik? Wie ga ik worden? Waar zit ik mee? Dus zo. En wat ik dan heel hard merkte is dat er ook bijvoorbeeld 50ers, 60ers waren die naar mij kwamen. Ah ja, dat gevoel herken ik. Waarop dat ik dacht, ah oké, top. Dus dit is voor de rest van mijn leven, ideaal. Ja. Maar dan heb ik wel iets geschreven dat iedereen een beetje aangaat.
0: Ja. Nou, dan heb je niet voor niets dan een klik met Zoe Levi. Ze zit er ook bij, maar die is ooit begonnen met vallen en opstaan.
2: Nee.
0: Dat was het eerste liedje toch wat je uitbracht?
2: Ja, dat eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Dat heb ik nooit gehoord.
2: Nee, dat is ook goed. Hou dat zo.
0: Dat houden we even zo, we gaan het ook niet draaien. Maar dat is al flink wat jaar geleden. Ja, de laatste liedjes sinds een jaar of 2, 3, die gaan ook allemaal echt ergens over.
1: Ja.
0: Wat jij maakt, toch?
2: Ja, maar het is ook gewoon het leven wat je meemaakt. En ik denk ook dat we daarin een klik hebben. En Aaron kan heel goed zingen.
0: Ja, dat
2: en dat
0: handig.
2: Vind ik dus heel fijn. Ja, dat is wel heel lekker. Op het podium kan je gewoon...
0: Ja, kan je gewoon echt je ding doen. Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik ga jullie Tranen van Goud laten horen.
1: Oh.
0: En daar mogen jullie best wel trots op zijn, denk ik. Want het is een mooi nummer geworden.
1: Ja, vind ik zelf ook.
2: Ja, het is ook wel cool. Het is wel leuk. Maar dankjewel ook.
0: Ja. Wie wil er iets over zeggen waar het over gaat?
1: Begin jij maar zo weer. Ik ga wel aan.
2: Oké, nou ja. Tranen van Goud is eigenlijk dat je een ex-partner hebt of iemand waarmee je goed was. En dat je heel erg kan terugkijken op goede herinneringen. En met die persoon wel een beetje met van, oh, jammer dat het voorbij is. Maar wel ook met heel veel liefde. In plaats van dat je, oh, mijn ex, nee, ik haat hem, oh, dat kan niet. Nee, je hebt gewoon heel veel mooie herinneringen met iemand meegemaakt. En daarom huilen we dan Tranen van Goud.
0: Maar ja, er zit ook wel in je hoofd van, dat nooit meer.
2: Nee, dat ook gewoon nooit meer. Maar... De deur staat nog wel op een kier, volgens mij.
1: Ja, ook. Maar het is zo een beetje... Ik denk dat er wel een soort cultuur heerst onder de jeugd... dat heel hard gaat over iets is gedaan en nooit meer. En terwijl ik denk dat wij allebei een klein beetje oude zielen zijn.
2: Ja.
1: En waar dat wij ook wel vinden van... het is niet omdat het niet voor altijd is... dat het niks speciaals is geweest. En dat het juist iets met een lach en een traan op kan op terugkijken.
0: Ja. Mooi nummer geworden. Gaan jullie lekker van je dag nog genieten?
1: Absoluut.
0: Fijn dat jullie er waren.
2: Dank je wel.
0: Weer fijn bijgepraat. En Zoe Levi kan je nog zien 14 juni op het festival in Utrecht. Natuurlijk staan jullie, dat is nog misschien een beetje verrassing... maar 26 juni vrijdag op het Umoja podium. De Brouwersdam Concert at Sea. En vrijdag 18 december, ik weet niet of je dat al in je agenda hebt... of al kaarten, dan is Zoe Levi ook nog Tivoli Vredenburg in Utrecht.
2: Ja.
0: En Aaron, jouw optredens in Nederland, dat komt hierna dan, hè?
1: Ja, absoluut. Amai, daar gaat het vertrokken zijn.
0: Kom nog een keer terug als je in de buurt bent.
1: Heel graag.
0: Oké.

0: Het nummer en de bedoeling is dat jij dan weet wie er het eerst mee was.
1: 1.
0: Dit was Moni Moni van Tommy James en de Shondells. Dubbeldekker 1. En dit is
1: 2.
0: Dat is de versie van de enige echte Billy Idol. Die was er het eerst met Moni Moni. Ja, als je het weet, kun je ons app in de studio gebruiken. De NPO luisterapp, dat gaat echt heel erg snel. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Je hebt altijd 50% kans om te winnen vandaag.

0: Dubbeldekkerquiz zo tussen de middag hier op NPO Radio 5. Vandaag met Pauline van As. Pauline, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Goedemiddag, zat je al onder een parasolletje?
1: Ik was heel even binnen. Ik had even een akkefietje met de wasmachine. Maar dat is opgelost.
0: Oh, gelukkig. Hij draait weer. Ja, toch maandag wasdag, hè?
1: Ja, alles moet doorgaan, hè?
0: Nou, hou het erin, hoor. Hey. Nou, Pauline, ja? Even kijken of ik je blij kan maken met een mooie kaasschaaf. De lunchlekker kaasschaaf.
1: En ja?
0: Laten we beginnen. Dubbeldekker 1, Tommy James. Dubbeldekker 2, Billy Idol. Wie was het eerst met Moni Moni?
1: Dubbeldekker 1.
0: Ja, dat was al in de jaren 60. En Billy Idol deed dat in 1981. De Omroep sokken. Ja, je moet er nu even niet aan denken met dit weer. Maar de Omroep sokken komen naar je toe.
1: Maar ze zijn goed besteed. Ik ben een koud.

0: klein.
1: Nou, je, kijk eens aan. Dan draag ze met trots, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ook de band die je kent van nummers als Roll Over, Lay Down en Rocking All Over the World, die bracht een versie uit van Moni Moni. Welke groep zoeken wij? Roll Over, Lay Down. Down, Down hadden ze ook nog. Rocking Over the World.
0: Oh, Status Quo?
1: Ja!
0: Oh.
1: Moest van ver komen, maar je hebt hem hoor, Pauline.
0: Ja!
1: Het is, ja, het is geen familie van elkaar, Tommy James. Maar er was ook een Jimmy James en die maakt ook liedjes. Onder andere het nummer I'll Go Where the Music Takes Me uit 1976. Wat was de naam van de begeleidingsband van Jimmy James? Was dat A, The Blue Notes? Antwoord B, The Vagabonds? Of antwoord C, The Miracles?
0: Je moet ook van ver komen.
1: Nou.
0: Ik denk A.
1: Jij denkt A. Ja, dat kwam van ver, maar was niet goed. Want de Blue Notes waren van Horace Melvin en de Blue Notes. En de Miracles van Smokey Robinson en de Miracles. En de Vagabonds hoorden bij Jimmy James.
0: Ja.
1: Nou,
0: jammer.
1: Nou, gelukkig ben je blij met je sokken. En je mag ook nog voor ons allemaal bepalen welke gaan we draaien vandaag. Billy Idol of Tommy James?
0: Tommy James wordt het dan.
1: Oké, maak er nou een lekkere Pinksterdag van, hè?
0: Ja, jullie ook, hè?

Tommy James en de Shondells waren dat. En Moni Moni uit de 60s, de jaren 60. Onvergetelijke jaren 60. Je hoort ze hier bij NPO Radio. Jammer, Pauline, maar volgende keer beter. Blijf nog even gezellig aan onze lunchtafel. De dames van OG, die treden weer veel op. En ze hebben ook fantastische nieuwe muziek gemaakt. Ik ga het je zo meteen laten horen. Eerst even kijken of de barbecue goed staat voor vandaag. Dat is wel lekker, toch? Wat een prachtige dag vandaag. Geniet ervan met z'n allen, met de radio aan natuurlijk.

0: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 20:30 bij Avro Tros op NPO 1.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets. Via evita50.eu.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. De prijzen dalen met 5-6%. Met het voorstel dat nu op tafel ligt, gaat de straat van Hormuz waarschijnlijk weer open. Die zeestraat bij Iran is belangrijk voor het leveren van olie en gas. De straat van Hormuz is al bijna maanden helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump heeft inmiddels wel tegen zijn onderhandelaars gezegd dat ze niet overhaast te werk moeten gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt uit wat er achter de dood van de jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug in de jungle het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op Flores. Ze vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. Hij volgt Maurice Steijn op. Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. En bij Sparta tekent hij een contract voor 2 seizoenen. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met de warmte. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten. Ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. En de finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon en warm. Het is 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden van het land. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Daar waren ze weer, Men at Work en Down Under. Zo, je bent weer terug aan de lunchtafel, hoor. Met over een paar minuten de dames van O'Gene hier. Lisa, Amy en Shelley. Ze hebben prachtige nieuwe muziek uit. En als je je met de muziek wil bemoeien voor 2 uur, dan kan dat.
1: De beleggingstips.
0: Want we hebben weer een plekje vrijgehouden. Ergens voor een liedje misschien wel van jou. We zoeken dit keer liedjes die gaan over de zon en de warmte. Ja, wij dachten ook van laten we nou niet al te moeilijk maken vandaag. Het sluit mooi aan op deze heerlijke temperaturen natuurlijk en de zonnige dagen die nog volgen tegen. Dus weet je, een toepasselijke beleggingstip. Leuke zomerrit of iets met de zon erin of waar jij heel erg blij van wordt. Laat het me vooral weten. Je kunt het makkelijkst even een appje sturen via de NPO Luisterapp. Want dan, ik heb hier aan mijn rechterzijde, voor jullie links natuurlijk, een mooi scherm staan. En dan komen jullie berichten op binnen.

0: de muziek is, dan zijn wij ook natuurlijk. I'll go where the music takes me. Jimmy James. Ja, daarvoor nog fantastische muziek uit de jaren 60. Don Juan, gezongen door Dave D, Dosie, Beaky, Mick en Titch. Die moet ik ook niet vergeten. Liedjes over de zomer. Onze luisteraars zijn massaal aan het appen. Ik zag de zomerzon van de makkers alweer voorbij komen. Jij met de zon in mijn leven van de heikrekels. Als de zon schijnt van André van Duin. En nou ja, ik heb hier ook zonnetjes in huis. Het is OG! Yeah. Lisa, Amy en Shelly zijn bij ons. En nou, gezellig dat jullie zijn. Lisa, hoe is het met je?
1: Het gaat goed. Ja, het is heerlijk weer. We zijn gezellig hier te gast. Ik vind allemaal... Ik ben helemaal in de zomersfeer. Ja, dus mij ook. Kan niks meer gebeuren.
0: Ja. Hebben jullie die podcast nog samen? Want daar heb ik erg om gelachen. Bestaat die nog? Of is die...
2: Ja, dat seizoen staat nog wel online natuurlijk.
3: Ja, het is geen nieuw seizoen. Maar ja, dat seizoen staat er nog zeker. Was wel heel leuk om te doen ook. Ja,
0: want jullie zijn nooit met elkaar uitgepraat.
1: Nee,
2: verbazingwekkend inderdaad. Maar we hebben altijd wat te vertellen.
1: Wij vinden het ook wel verrassend eigenlijk. We hebben soms zeggen we tegen elkaar van, zijn we nu uitgepraat? Was dit het? Maar we hebben altijd weer nieuwe dingen.
0: Ja. Nou, ik zeg het ook omdat jullie natuurlijk ook samen optreden. Je bent heel veel bij elkaar daarom. Je moet samen werken, want het is natuurlijk ook gewoon een baan die je hebt. Met zangeres.
2: Maar... Zeker. Ja. Maar we beleven ook heel veel daarnaast natuurlijk zelf. Ja. En we bespreken ook heel veel, eigenlijk bijna alles met elkaar. Dus dan heb je ook wel veel te vertellen.
0: En ik las ergens, iemand stuurde dat naar mij. Ik had het niet zelf, want ik heb geen abonnement op de Linda.
2: Ja. Oh ja.
0: Maar daar hebben jullie een best wel openhartig interview gegeven over je jeugd en zo, toch?
1: Klopt.
3: Ja, onder andere, ja. Ja, ik denk dat... Ja, dat is steeds meer ook hoe ouder je wordt natuurlijk, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van wie je uiteindelijk bent. Dus dat staat... Dat zit aan ons vast en dat bepaalt ook de dingen die we nu doen eigenlijk.
0: Ja, terwijl jullie nog hartstikke jong zijn alle drie.
3: Ja, dat ook. Ja,
1: het voelt soms echt alsof we al 5 levens hebben geleefd of zo. En
0: muzikaal zeker wel, want jullie hebben ooit het Junior Songfestival waren jullie vertegenwoordigd. Daarna de Voice of Holland meegedaan.
1: Yes.
0: Daarna het volwassenen songfestival.
2: Ja, we hebben een hoop projecten gedaan. Ja.
1: Spaars allemaal.
0: Beste zangers hebben jullie ook al gedaan.
2: De stripkaart is vol. Ja. Ja.
0: Veel dingen al gedaan ook.
3: Ja, it's been a ride.
0: Ja, toch?
1: Ja, en ook veel dingen wat jij net zegt, Sheldon. Je kijkt erop terug en het is onderdeel van je en van die hele reis. En wat ga je er dan mee doen? Kijk je daar met een blij gevoel op terug? Ik denk dat we dat steeds meer hebben. Ik steeds meer terug kan kijken en kan zeggen... dit was ik op die leeftijd. Ja. Daarom koos ik dit, daarom deed ik dat.
2: En het beter relativeren allemaal. Het
1: dat
2: is
1: denk
2: wel,
1: ik wel, ja.
2: Ja. Ja, fijn.
0: Ja, jullie zitten nu misschien wat beter in de wedstrijd... als je het zo moet noemen. Omdat je verder bent in je carrière ook.
1: Ja, klopt.
0: Is beter in het hoofd gaan zitten hoe dit moet.
2: Mm-hmm. Nou ja, je leert er wel natuurlijk van. En je neemt heel veel stukjes met je mee aan ervaring. Dus dat vormt je wel tot wie we nu zijn. Ja,
3: voor ons de grootste omslag was denk ik gewoon het zelf muziek willen maken ook. En dat werd natuurlijk altijd voor ons gedaan. En dat was ook al heel erg leuk. Maar de aspecten die wij nu meemaken van dat je naast zangeres zijn... dat er nog zoveel creatieve dingen omheen hangen die we zelf ook kunnen doen... dat maakt het ook nog 10 keer leuker.
0: Ja, want vorig jaar kwam het album uit. Wat jullie echt helemaal zelf hebben gedaan.
1: Ja,
2: een jaar alweer.
1: Garden of Hera.
2: Gaat zo snel.
0: Ja, Garden of Hera. Dat is dus echt wel een soort statement wat jullie met z'n drieën hebben gemaakt. Toch?
1: Klopt.
0: Of niet?
3: Ja, best wel.
1: Het was gewoon een begin van een nieuw pad. Wat we besloten hadden om met z'n drieën te gaan bewandelen. Van, we gaan songwriten. We gaan meer ons eigen... karakter wat meer naar buiten dragen. Ja. Wat persoonlijker erin zitten.
3: Ja. En er was ook een kant van ons die mensen misschien nog niet echt van ons gewend waren, maar die voor ons wel heel gewoon was. Dus het is ook wel heel fijn dat we dat gewoon kunnen uitdragen.
0: Ja, ik denk dat het publiek er wel op is vooruit gegaan, maar dan moet je toch ook wel tegen mensen zeggen, op een gegeven moment bemoei jij er niet meer mee, toch?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat moet sowieso in dit wereldje, denk ik.
0: Ja, maar dat is wel iets waar je ook aan moet wennen, toch? Dat je mensen moet wegsturen die ook wel iets voor je carrière hebben betekend.
3: Is lastig. Ja. Zeker, zeker. Ja.
0: Maar blijf ik nog over.
2: Jij blijft altijd. Nee, je hoort bij de harde kern.
0: Ja, dat weet je toch maar niet. Nee, maar dat is ook wel gebeurd, toch?
2: Zeker. Een frisse wind is er wel doorheen gegaan. En dat moet denk ik ook als je evolueert en je gaat een nieuw pad op. Dan zoek je ook de mensen die daarbij passen. En dan wil je de rest natuurlijk niet verloochenen. Maar ja, dat hoort wel bij het leven ook.
0: En ook veel risico's ook genomen om het allemaal echt in eigen hand te gaan nemen.
1: Klopt. Ja. Veel mensen ook in de scene die zeiden, oh my god, wat gaan jullie doen? Weet je het zeker?
0: Als ze nou iets doen, die die drie.
1: Ja, ja, ja, is dat wel zo verstandig? Ja, heel veel dingen zijn niet verstandig misschien, maar wel het allerleukste en mooist. Dus dat was voor ons.
3: We geven natuurlijk wel best wel wat, ik denk, ja, hoe zeg je dat? Vastigheid best wel op. Alleen, ja, we krijgen er ook wel heel veel voor terug. En we hebben er heel veel vertrouwen in dat we dat ook kunnen uitbouwen. En nu zijn we natuurlijk echt nog aan het opbouwen wat dit nieuwe pad is. Maar daar hebben we wel heel veel vertrouwen in.
0: Ja, mag je ook hebben. Laat ik het maar even mooi samenvatten. Want misschien zijn het wel de best mistakes.
1: Hey, hey. Ja, leuk.
0: Hey. Dit staat op het album van Eugene. Als je dat nog niet gehoord hebt, moet je dat opzetten misschien wel in het zonnetje. Dat zal je misschien wel goed doen op deze tweede Pinksterdag. Zometeen hun nieuwe single.

0: De Eagles zijn dat, een Tequila Sunrise. En daarvoor de best mistakes van O'Gene.
1: De beleggingstips.
0: We hebben al een heerlijk zonovergoten weekend achter de rug. En ook op deze tweede Pinksterdag blijft het mooi weer. Dus we zitten er een beetje van te genieten. En we dachten, misschien wel leuk als jij dan een leuk liedje aanvraagt. Dat daar iets mee te maken heeft over het warme weer, de zon en nou, alles wat mooi is. Dat is al een goede suggestie die hier binnenkwam van die Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky. Mr. Blue Sky. Bij ons vandaag, O'Gene.
2: Hey, hey, hey.
0: Nou, er krijg ik nog wat berichtjes voor jullie binnen. Van een aantal luisteraars die het wel weer fijn vinden om jullie op de radio te horen.
2: Oké, gelukkig.
0: Er zijn heel veel goede reacties op de Best Mistakes.
2: Oh, thanks.
0: Ik weet niet of jullie hem zelf al in de schoenendoos hadden gedaan. Als zijnde van, nou, die hebben we afgekeken.
2: Nee, joh. We hebben net begonnen.
0: Ja, nou, ik kan zeggen, maar die zingen jullie nog wel live, toch? Die staat wel op de setlist.
2: Oh, zeker.
3: Ja, zeker, absoluut.
2: Ja. En meestal is het best wel een banger aan het einde van de set ongeveer. Kunnen we nog één keer los met z'n allen.
3: Lekker dansen.
0: Ja, het is natuurlijk schande. Ik heb het jullie al eerlijk toegegeven. Maar ik heb er niks van gezien, maar wel heel veel berichten gehoord over jullie tour die jullie gedaan hebben. Dat heel erg mooi was.
3: Ja. Thanks. Het was echt super gaaf. We hebben 43 shows gedaan, dus het was een behoorlijke tour. Maar zo genieten en ook heel fijn dat we... En dat was Theater Leentje gedaan natuurlijk ook voordat je heel veel kan praten en uitleggen ook. Dus ja heel fijn om alles te vertellen hoe het hele maakproces van het album is geweest.
0: Wel leuk dat jij weer heel subtiel tegen mij zegt. Nou, je hebt 43 keer de kans gehad om te komen kijken.
3: Ja, 43 keer gemist.
2: Dat je het nog even weet.
0: Ja, precies.
2: Je hebt nog de kans. Je hebt nog de kans in het najaar.
0: Nou, ja. Zeg, want, kijk, dat is ook weer mooi. Want jullie doen toch al nieuwe dingen.
3: Yes.
0: Want de eerste clubtour ooit staat hier in de plek.
3: Het is wel echt een bucketlist ding hoor.
0: Ja?
3: Dit hebben we nog nooit gedaan. En het zijn echt waanzinnig mooie zalen. Dus ja, en een heel ander gevoel. Het zijn natuurlijk clubs, het staand publiek. De show wordt natuurlijk iets anders.

0: Mr. Blue Sky. Bij ons vandaag, Ogin. Nou, ik krijg nog wat berichtjes voor jullie binnen van een aantal luisteraars die het wel weer fijn vinden om jullie op de radio te horen.
1: Oké, gelukkig.
0: Ik heb heel veel goede reacties op de Best Mistakes.
1: Oh, thanks.
0: Ik weet niet of jullie hem zelf al in de schoenendoos hadden gedaan als zijnde van nou, die hebben we afgekeken.
2: Nee, joh. We zijn net begonnen.
0: Ja, nou, ik kan zeggen, maar die zingen jullie nog wel live, toch? Die staat wel op de setlist.
1: Oh, zeker.
2: Ja, zeker, absoluut.
1: Ja. En meestal als we best wel een banger aan het einde van de set ongeveer. Kunnen we nog één keer los met z'n allen.
2: Lekker dansen. Ja.
0: Het is natuurlijk schande, ik heb het jullie al eerlijk toegegeven. Maar ik heb er niks van gezien, maar wel heel veel berichten gehoord over jullie tour die jullie gedaan hebben. Dat heel erg mooi was.
2: Ja. Thanks. Het was echt super gaaf. We hebben 43 shows gedaan, dus het was een behoorlijke tour. Maar zo genieten en ook heel fijn dat we... En dat was Theater Leentje gedaan natuurlijk ook voordat je heel veel kan praten en uitleggen ook. Dus heel fijn om alles te vertellen hoe het hele maakproces van het album is geweest.
0: Wel leuk dat jij weer heel subtiel tegen mij zegt. Nou, je hebt 43 keer de kans gehad om te komen kijken.
2: Ja,
1: dat je het nog even weet.
0: Ja, precies.
1: Je hebt nog de kans. Je hebt nog de kans in het najaar.
0: Dat is ook weer mooi. Want jullie doen toch al nieuwe dingen.
2: Yes.
0: Want de eerste clubtour ooit staat hier in de plek.
2: Het is wel echt een bucketlist ding hoor.
0: Ja?
2: Dit hebben we nog nooit gedaan. En het zijn echt waanzinnig mooie zalen. Dus en een heel ander gevoel. Het zijn natuurlijk clubs, het staand publiek. De show wordt natuurlijk iets anders. Het wordt echt weer heel nieuw voor ons. Maar wel ontzettend genieten. Dus dat zijn we nu aan het maken, die show.
0: 5 september in de Melkweg Amsterdam. 12 september in Heerlen. Uh-huh. Jullie gaan in de Luxor Live in Arnhem. Dat is ook mooi samen te spelen. 24 september is dat. En dan ook nog in Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: Ja, daar sluiten we hem af. Ja, echt onwijs veel zin in.
2: Kicken. Oh. En we gaan er ook nog nieuwe muziek spelen. Dus dat wordt ook heel leuk.
1: Ja.
0: Daar moeten we het zo meteen ook even over hebben natuurlijk.
2: Leuk. All right.
0: En we kunnen al een mooi nummer laten horen zometeen. Van Ogin, die bij ons vandaag.

0: En dat was de dingedong van Tietjen. 1975 gewonnen zij het Eurovisie Songfestival. En ik heb hier ook sterren van het Songfestival bij me zitten. Want dat is ook alweer bijna 10 jaar geleden.
1: Ja, oh my god.
2: Bizar.
0: Ja, maar echt, hè?
1: Dat klinkt heel bizar.
0: Ja, volgend jaar is 10 jaar geleden.
1: Dat
0: ja.
1: is waar.
0: Tijdens een reunie.
1: Wow. Ja. Iedere 10 jaar gaan wij dit gewoon doen.
0: Ja, toch? OG was toen op het Eurovisie Songfestival in Oekraïne. En ja, Lights and Shadows blijft natuurlijk een prachtig liedje. Meer dan 12 miljoen streams.
1: Ja.
0: En ja, dat loopt nog steeds door natuurlijk. Dat is wel mooi als je aan zo'n wedstrijd meedoet, zo'n competitie, dat mensen het altijd met jullie zullen associëren, toch?
1: Ja, het gaat nooit verloren, ja. Heel bijzonder. Het was ook echt geweldig. We kijken er nog steeds heel goed op terug.
0: Doen jullie het ook nog live, dat liedje? Of heb je het wel van de...
1: Nu niet meer. Nee, ons oude repertoire sowieso eigenlijk nu niet meer. Nee. Ook omdat het gewoon eigenlijk niet matcht met wat we nu doen. Dus het is eigenlijk niet in één show te zetten, logischwijs.
0: Moet ik je wel eerlijk gelijk in geven, Shelley? Als ik nu dat nieuwe album gisteren weer even... of het album van vorig jaar draaide... toen dacht ik wel van ja, er is wel hoop veranderd muzikaal.
1: Ja. Ja, het is wel echt anders, ja. En denk wel nog meer hoe wij zijn en wat wij tof vinden, denk ik. En logisch, want we maken het zelf. Dus dan automatisch is het natuurlijk wat authentieker. Ja, en natuurlijk blijf je ook als artiest gewoon ontwikkelen. Dus het is logisch dat dat natuurlijk verandert met de jaren ook.
0: En ik dacht wel van, nou, jullie gaan wel de concurrentie aan met echt grote wereldsterren. Het kan ook makkelijk.
3: Dankjewel.
1: En dat is ook de ambitie. Yes.
2: Maar muziek is muziek, dus het hoort geen concurrentie te zijn. Maar het is wel. Ik hoop dat wel dat het zijn eigen weg vindt. En het gaat geheid gebeuren. We vinden waarschijnlijk wel mensen die het tof vinden. En ja, dat pad gaat zich gewoon vormen.
0: Even voor iedereen die nu zit te luisteren, ik kreeg een paar berichtjes binnen. Patricia uit Appelscha, die zegt, ja, ben ik niet te oud voor de club toe? Nou, geen idee hoe oud ze is, hoor, maar...
1: Dat ligt er ook een beetje aan, maar eigenlijk nee.
3: Kijk, als je gewoon lekker kan staan en dansen en ja, ik weet niet, dan zie ik geen probleem. Ja.
1: De shows in de club zijn natuurlijk ook altijd wel korter. Het is niet dat je 2,5 uur lang aan het staan bent, weet je.
0: Nee, joh, je kan tussendoor toch ook even gaan zitten?
1: Ja, joh, je kan doen.
0: Hoe let jij daarop, Shelley? Dat als ik even ga zitten...
1: Ja,
0: dat
1: dan word je wel uit de groep gaan. Ja,
0: het hele stikkertje achter je naam. Ja. Hij is gaan zitten, dat kan natuurlijk niet. Nou, het gaat in september allemaal gebeuren, de clubtour. 5 september dus in Amsterdam, dan naar Heerlen, Arnhem en Utrecht. Ik weet niet, zijn er wel kaarten te kopen?
3: Zeker, ja. Het staat allemaal op onze website oginofficial.com. Of gewoon op de social media, kan je het ook allemaal vinden.
0: Je komt zelf wel tegen.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Dus wees wel op tijd met je kaarten, want dit zou best kunnen zijn dat iedereen dit toch even wil zien.
2: Oh, laten we het hopen. Dit zijn inderdaad geen 43 shows, dus
3: nu iets korter.
2: Het zijn beperkte zalen, ja.
0: Het is een limited edition.
1: Ja.
0: Wie weet hoe dat precies is. Zo krijg je een nieuwe single van Eugene. Even naar buuiten kijken, want het is alweer 2:30 geweest. Voor diegenen die nog op pad gaan, strak blauwe lucht vandaag. Grote zaal, zomerswarm in Nederland. 26 graden aan zee. Dat is bij jou, Amy, in Scheveningen.
1: Ja, dat is druk.
0: Dat is lekker, toch?
1: Maar wel lekker.
0: Ja, heerlijk, toch?
1: Ja.
0: Lokaal is een tropische 30 graden ook niet uitgesloten. En morgen dan wordt het nog warmer. Ook dan is het zonnig. Grote schaal, tropisch warm. Dus dan moet je wel allerlei maatregelen gaan nemen.
1: Oh,
0: toch?
2: Nou, zeker als je een hondje hebt ook.
1: Dat is waar.
2: Pas daarmee op.
0: Voor de dieren.
3: Zonnebrandcrème. Blijven drinken, mensen.
0: Blijven drinken.
1: Water.
3: Ja, water. Wordt nog wel eens
0: gefrist. Even 1 wijntje tussendoor. Ja. Goh, dat zweet je er wel weer uit.
1: Een beetje afwisselen is ook goed.
0: Ja, dat is helemaal niet erg. Nou, 32 graden kan het morgen worden in het zuiden. Ga er maar lekker van genieten.
1: Oh.

0: De zon schijnt op de radio de hele dag hier bij NPO Radio 5. Zullen we nog één keer voor ze klappen, want ze zijn niet zo heel vaak hier. Oh, Jean! Een beetje intalen natuurlijk. Nou, de clubtour hebben we het over gehad. Een nieuwe muziek, want we gaan Something Perfect draaien.
1: Mm-hmm. Leuk.
0: Vertel eens even, waar zitten jullie nu?
1: Ja, veel in de studio.
0: Ja?
1: Ja, we zijn veel met nieuwe muziek bezig. Ik denk dat ook weer even een leveltje erbij is. We hopen iedere keer weer te leren van wat we maken. Dus onze songwriting skills gaan ook wel een beetje mee, heb ik het idee.
2: Ja, het wordt steeds beter ook inderdaad.
1: Ja, ja.
2: En, al zegt zelf.
1: Al zegt zelf.
0: Goed,
2: maar ik ben er steeds trotser op. Ja,
0: nee. Oh, maar dat is ook goed, dat moet je ook zeggen. Ja. Maar jij bent toch meer van de teksten ook, hè, Lisa?
1: Klopt, ik ben wat meer van de teksten. Ik schrijf dan echt van alles en nog wat op de hele week. Het zit allemaal in mijn notities-app op mijn telefoon of in een boekje.
2: Heel poëtische mindset ook, ja.
1: En dan komen we aan en dan kunnen we een beetje kiezen wat hierbij past of wat we willen gaan uitbreiden als onderwerp.
0: Het is een goede rolverdeling tussen jullie, hè? Want jij doet dan meer de melodie of zo. Tenminste, heb je me al eens verteld.
2: En dat is meer mijn ding. Ja, melodielijnen verzinnen, topliners,
3: ja. Ik ben een beetje van beide. En ik ben ook wat meer van de harmony zetten, de koortjes en zo. Dus we vullen elkaar best wel goed aan. En dat is, moesten wij natuurlijk ook achterkomen aan het begin. Dus dat was leuk om te ontdekken.
0: Wel fijn dat jij het allebei kan.
3: Ja,
0: jij zou nog zo,
3: of allebei
0: nog
3: net niet zo, kan je het ook zien natuurlijk.
0: Jij zou nog solo kunnen gaan, maar dat hoeven jullie niet.
3: Nee, dank je.
0: Maar dat gaat nooit gebeuren natuurlijk, want de magie is natuurlijk ook dat jullie alle drie, die stemmen, die passen zo goed bij elkaar ook.
2: Thanks.
0: Dat is jullie sound.
3: Ja, dat is ook gewoon heel erg leuk om te doen met elkaar.
0: Maar
3: ja.
0: Moeten we nu denken aan, wat gaan het nu draaien, Something Perfect. Mm-hmm. Is alles wat er nu nog komt een beetje in deze lijn? Of kijk, want ik vond het bij dat album ging het echt wel alle kanten op ook. Er stonden heel veel verschillende stijlen ook.
3: Klopt. Het was een beetje een mengelmoes van de verschillende liedjes. Hadden dan meer
0: edisch.
3: Meer edisch. Ja, dan een zooi. Van elkaar gepleurd, last minute. Een beetje edisch pop, maar ook een beetje R&B en soul. Ik denk dat de komende tracks nog wat meer R&B en soul in zich hebben.
2: Ja.
3: Pop staat natuurlijk altijd een beetje centraal. Maar de invloeden die worden wel wat duidelijker, denk
2: ik. Nog meer harmonies.
3: Geen idee. Want het is ook een beetje waar je zin hebt. Wat je leuk vindt om te schrijven. Dus het kan ook zomaar zijn dat we over een paar maanden weer iets heel anders schrijven. Maar ik denk dat het wel in de lijn ligt. Ja.
1: Veel R&B.
3: Ja.
0: Dat is nu wel een beetje de lijn die jullie te pakken hebben. Maar je weet het nooit met Eugene. Het kan nog alle kanten op.
3: Je weet het niet. Ja.
0: Gaan jullie doen vandaag verder nog?
1: We gaan straks even lunchen, gezellig.
3: Ja.
0: Toch? Even lekker lunchen, had hier ook gekund.
3: Ja, dat klopt, dat is waar. Ja. Maar het is lekker weer, dus we gaan lekker naar buiten. En we hebben even een beetje vakantie. De
2: koffers pakken.
1: Koffers inpakken.
0: Lekker
2: op vakantie.
0: Ja. Oh ja?
1: Zin in.
2: Tenminste, we hebben gewoon een vakantieblok, dus
0: Voor het weer hoef je nu niet weg.
2: Nee, dat is waar.
0: Dus ik weet niet
3: of je... Dat is nu slecht ergens anders waarschijnlijk.
0: Ja,
3: hele foute timing.
0: Ja. Nou, gelukkig niet. Het was wel fijn om jullie weer hier over de vloer te hebben.
2: Dankjewel.
0: En als er weer het nieuws is wat jullie kunnen laten horen, meteen even bellen, appen, langskomen.
3: Heel graag.
2: Ja, leuk.
0: Zitten jullie weer in de show. Dit is Eugene.
2: Dankjewel.
0: Prachtig liedje. Something Perfect.

0: Birds, daarvoor OG met Something Perfect. Aan de telefoon hebben we Iris uit Den Bosch. Iris, goedemiddag.
1: Hallo Daniel, goedemiddag.
0: Nou, bij jou natuurlijk ook fantastisch weer.
1: Het is prachtig en mijn honden liggen in het zonnetje.
0: Zo, de honden liggen in het zonnetje?
1: Ja.
0: Maar dat doet hij van mij ook wel eens, dan zit ik zelf in die schaduw. Gaat die hond gewoon in de zon liggen. Ja, dat is toch wat? Ja. Nou ja, goed. Als we maar nou een zin hebben, hè. Zo is het ook.
1: Oh, heel erg, ja.
0: Liedjes over het mooie weer. Nou, deze kwam al binnen, Iris. Dus.

0: En het van het van die. Nog in het Frans gedraaid natuurlijk, dat was André van Duin en Als de zon schijnt. Iris, jij gaat een mooi liedje voor ons aankondigen.
1: Ja, ik ben altijd blij als jij een aanleiding geeft om een tip te sturen, zodat ik kan kijken, heeft Don Denver daar iets over gemaakt? En in dit geval een Sunshine on My Shoulders. Dus het is zo'n mooi lied en een heel toepasselijk.

John Denver. We draaien hem lekker veel hier op NPO Radio 5. Dankzij Iris was hij er weer, omdat we liedjes vroegen over de zomer of de zon. Sunshine on my shoulders was dat. Zometeen Henk van Steeg. Heel veel plezier. En morgen gaan we weer gezellig lunchen met elkaar, toch? Graag tot.

0: samen maken. Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: De theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. Dat is 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clasteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met Europa Run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt uit wat er achter de dood van de jongen van 12 zit. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakte ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn nu naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar aanhoudende regen in Laos bemoeilijkt de zaak. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler.
2: Ewout, dankjewel.
1: Dit was het NOS-journaal.
2: Ja, dat is zo. Ewout, dankjewel. En tot over een uurtje.
0: Open huis. Henk van Steeg.

ik ben wakker hoor. Ik ben wakker. Al ben ik het besef van tijd wel een beetje kwijt op zo'n dag als vandaag. Zo'n tweede Pinksterdag. Het voelt als een zondag, maar het voelt ook als... ja, toch ook weer niet helemaal een zondag. Het voelt als middag, maar het is eigenlijk... het voelt als morgen, maar het is eigenlijk middag. Ja, allemaal door elkaar. Een hele goede middag.

Een hele goede middag en het huis werd geopend met dubbele A-status. L. Jerome met More Than 1983 en ABBA met Take a Chance on Me uit 78. Ja, op een mooie Pinkster. En wat voor een mooie Pinksterdag is het vandaag. Ik hoop dat je er ook van kunt genieten. Wij zijn lekker achter op het terras bij het huis gaan zitten. In de schaduw, dat wel. We hebben van die mooie doeken daar hangen. Dus daar kunnen we heerlijk op de picknickbank bij elkaar zitten. En kom erbij en geniet mee van de beste evergreens.

0: die staan Status Quo, Johnny Cash en een nieuwe evergreen wat mij betreft, die van Celine Dion. En die past perfect bij de dag van vandaag. En de mooiste verhalen, onder andere van oud-collega kan ik nu zeggen, Frits Spits. We lezen straks mee in zijn dagboek van zijn laatste radiojaar. En voor deze maandag ben ik ook heel erg benieuwd hoe jij erbij zit, ligt of hangt.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want het is maandagmiddag, tweede Pinksterdag. En hoe zit jij erbij? Wat houdt jou vandaag bezig? Misschien heel weinig, dan kan dat jouw sleutelwoord zijn. Maar pak in ieder geval even de NPO Luister-app. En laat me even weten wat jouw sleutelwoord is voor deze dag. Dat is één woord waarin je jouw dag samenvat. Klein voorbeeldje geven. Mijn sleutelwoord is vakantie thuis, aan elkaar geschreven. Ik weet niet of Frits Spits dat goedkeurt, maar toch. Want ja, ik kan echt enorm genieten deze dagen. Gewoon een beetje rond het huis keutelen. Een klusje in de tuin doen. Dan weer lekker slapen op de tuinbank. En dan weer een borrel met de buren. Dus mijn sleutelwoord voor deze dag is vakantie thuis. Wat is die voor jou? Stuur hem in via de digitale brievenbus van het huis. De NPO Luister.
2: Jij bent
0: en stop even een bloem in je haar, want we gaan naar San Francisco.

van Status Quo in 1975 met de wervelwind die Down Down heette. En daarvoor nog Scott McKenzie, San Francisco. Het is tweede Pinksterdag, het feest van de geest. En ook wel van een verkoelend briesje. En ik moest ineens denken aan deze van Celine Dion. Als je het hebt over een verkoelend briesje, dan is dit hem toch?

0: daar was ze ineens. Met nieuw werk, Celine Dion. En ze gaat een heel aantal keer ook optreden. In de stad, die ook een hoofdrol speelt in de videoclip bij deze danson. Goedemiddag, het is 8:08 en het is een lekkere Pinksterdag. Mooi weer, ik hoop dat je er ook een beetje van kan genieten. En ik vroeg je eerder, joh, wat is jouw sleutelwoord als je jouw dag zou mogen samenvatten? Nou, Anneke, er komt met een loom, en dat bedoel ik niet de elastiekjes om armbandjes mee te maken, maar de temperatuur. Ah, loom, inderdaad, dat schrijf je hetzelfde. Ik klaag niet hoor, maar moet wel even wennen aan de warmte. Ja, tot bedenken dat we met Hemelvaartsdag nog een dikke jas aan hadden. Uit ons jasje waaide en dachten waar we binnen gaan zitten. Maar ja, met de rolluiken dicht en het zonnescherm omlaag is het wel te doen in huis. Voor de strandliefhebbers is het prachtig, deze temperatuur. En ik kan er vanwege de leeftijd niet meer zo goed tegen. Dus vermaak ik me gewoon binnenshuis. Nou, wees welkom in het huis dan. Joke die heeft als sleutelwoord voor vandaag gestuurd rust. Na een hectische week heb ik vandaag rust. Dus proberen de accu op te laden en de onrust onder controle te krijgen. Al is dat een ijdele hoop, ben ik bang. En ik zit te puzzelen. Nou, dan even kijken hoeveel. 500 stukjes. Nou, dat, als je dat gewoon rustig doet, komt dat goed. Beginnen met de hoekjes. En Pauline, die heeft een pechdag. Die stuurt wasmachine als sleutelwoord. Eind van de ochtend stond de hele boel blank rondom onze wasmachine. Hij sloeg op tilt met een rode foutcode. Och, ja, dan weet je ook niet wat je ermee moet. Dan moet je dat eerst gaan googlen. Nou, uiteindelijk hebben we het zelf kunnen oplossen. Het was de combinatie van een clipje van een broodzak in het filter en te veel wasmachine. Enfin, we zijn er 1,5 uur mee bezig geweest. En dat met dit weer. Maar je doet het weer, dat is fijn. Nog een gezellige middag en een lieve groet van Paulien. Nou, succes. En mocht er nog een keer iemand een probleem hebben, ik stuur ze even naar jou door. Ik ben natuurlijk benieuwd. Als je jouw sleutelwoord nog niet hebt ingediend, stuur het even in. Vinden we leuk op deze tweede Pinksterdag. Maak je kans op de gouden sleutel van Open Huis. En natuurlijk jouw verhaal op de radio. Laat je horen via de NPO Luister.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

Beetje vervreemd, maar toch wel lekker, toch? Een lichte verfrissing. Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. En die staat over een kleine twee weken in Ahoy Rotterdam voor de Eeuw Jongerendag Reunie. Het grootste worshipconcert van Nederland. Ik ga er ook naartoe. Vriendin nodig me uit. Dus ik dacht, dan moet ik ook eens even gaan kijken bij hun. Zometeen Hansen, maar eerst de Spinners op 5.

Een beetje vervreemdend, maar toch wel lekker, toch? Een lichte verfrissing. Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. En die staat over een kleine twee weken in Ahoy Rotterdam voor de Eeuw Jongerendag Reunie. Het grootste worshipconcert van Nederland. Ik ga er ook naartoe. Vriendin nodig me uit. Dus ik dacht, nou, dan moet ik ook eens even gaan kijken bij hun. Zometeen Hansen, maar eerst de Spinners op 5.

0: afkomstig van de broertjes. De drie broertjes waarvan de jongste een jaartje of elster zijn geweest. Zack was als bij de hand mannetje, maar wel hele leuke muziek. Lekker zonnig en lekker vrolijk op deze 20e Pinksterdag. Hansen met Mbaf. Was eigenlijk ook wel bij Pinkster. Hier staat er niks van.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Leuk dat je erbij bent. 3:05. Dit is Open Huis. Het huis van verhalen en de beste evergreens. Zometeen John Paul Young, Johnny Cash en The Scorpions. Ook zo'n Pinksterplaatje. Maar eerst eens even gekeken wat er zo in de landen gebeurt. Leuk om alle sleutelwoorden binnen te krijgen. Henny bijvoorbeeld, die stuurt als sleutelwoord zwembad. Ik logeer bij mijn kinderen in Hazeswoude dorp. En vanmiddag is het genieten met mijn kleinkinderen in het zwembad. Ik hou, dat houdt in, stralend weer, lekker water en ijsjes. Dat is helemaal... Janita! Nou, we gaan er onwijs van genieten en we zien de foto's wel verschijnen. En Ton, die heeft als sleutelwoord gekozen geschoten... Nee, rustig aan. Niks aan de hand. Nou, wel een beetje. Na een morgen in de tuin werken is het helaas in mijn rug geschoten. Dus geen fietstocht vanmiddag voor mij helaas. Dus dan maar NPO Radio 5 luisteren. En dat is ook geen straf. Nu kreeg ik een sleutelwoord binnen van Jos. En ik weet niet of ik hem nu ga storen. Want ik ga maar even live bellen. Of ik hem ga storen. Of dat ik dat hij er toch een beetje uit moet komen. Dat sleutelwoord namelijk gestuurd. Siesta. Ja, ik spreek best een beetje Spaans. Hey Jos, goedemiddag. Je spreekt met Henk live in het Open Huis.
2: Hallo.
0: Hallo, stoor ik? Ben je net wakker van de siesta of ben je siesta nog aan het houden?
2: Nou, we zijn het nog aan het houden. Ik ben in het verzorgingshuis bij mijn vrouw. Die help ik dan op de dag.
0: Ja?
2: En ik had vanochtend thuis eerst de hecht even geknipt voor de warmte uit. Ja, en nu lagen we even lekker lang uit.
0: Met Radio 5 aan, hoop ik.
2: Ja.
0: Ja, wat heerlijk. Oh, nou, ja. Dat is wel mooi dat je dat dan zo op die manier kan combineren.
2: Ja, ik was het even zat en met die hittejak en de slechte thee. Dus even gordijnen dicht en even liggen een uurtje.
0: Ja, oké, dus ik heb jullie nu gestoord. Dus dat uurtje gaat dan nu opnieuw in. Zullen we dat gaan maar afspreken?
2: Nou ja, het uurtje was net voorbij.
0: Dus, oké, ik was de wekker. Nou, wat heerlijk.
2: Ja, ja.
0: Hey, hoe heet je vrouw?
2: Hanny.
0: Nou, doe Hanny een hele dikke knuffel. Maar niet te dik, want het is een beetje plakkerig deze dag van vandaag. Hey, en vind je het goed als ik Johnny Cash dan voor jullie draai?
2: Ik vind alles prima, ja.
0: Ja? Oké, nou kom lekker bij. Je klinkt nog wat slaperig, maar dat moet helemaal goed komen, toch? Met Hanny aan je zijde.
2: Ik moet ook een beetje uitrusten, want zaterdag hebben wij de korendag in IJsselstein. Dat doe ik aan mee.
0: Oh, dus de stem een beetje sparen, licht voorbereiden?
2: Ja.
0: Oké, nou hou me op de hoogte hoe dat daar dan weer gaat komend weekend. En je krijgt van mij de gouden sleutel, dus je kunt altijd in het huis terecht.
2: Hé, dat is goed.

0: it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

je voelt het aan alles. Broeierig warm deze tweede Pinksterdag. Maar wel heel fijne liedjes op de radio. De beste evergreens van John Paul Young. Love is in the Air, origineel uit de jaren 70. Maar Baz Luhrmann, die we kennen van de epic Elvis-film, die stond hem ook in Strictly Ballroom in de jaren 90. Dus ook weer een hele nieuwe generatie die hem leerde kennen. We gaan fluitend de middag door. Met een liedje dat ik eigenlijk al sinds het uitkomen heel erg vind passen bij Pinksterfeest. The Wind of Change.

naar zo'n man. The man I need. Olivia Lauren Dean, zo heet ze, vernoemd naar Lauren Hill, de moeder. Die zag al een zangeres en haar. Daarvoor nog de Archies met Sugar Sugar. En we feliciteren nog de Scorpions voorman Klaus Meine. Want hij is vandaag 78 geworden. Net zo oud als Frits Spits. Dat is toch een mooie leeftijd. En mijn vader. Het is vandaag tweede Pinksterdag. Dus ik zat te denken. Het is het feest van de geest. Zoals we dat vieren. Dus ik was op zoek naar geestige liedjes. Evergreens die je aan het lachen maakt. Die heel grappig zijn voor jou. Omdat er een tekstje in zit. Omdat de videoclip heel grappig is. Of omdat het gewoon een heel grappig liedje is. Ja, alles van André van Duin kun je natuurlijk insturen. Of Brigitte de Kaandorp met Het Zware Leven. Of Cliff Richards, Living Doll met The Young Ones. Nou, geef het even door via de NPO Luister app. Wie weet ga ik het dan zo voor je doen. Geestige liedjes via de app.

0: finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 3 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar ging ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Hij doet dat in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen nu bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in dat land. In Londen werd een temperatuur gemeten van 33 graden. Mogelijk loopt dat nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerder 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. Opnieuw was de eindstand 2-2. En daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks ontroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm, van de graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Wout, dankjewel. Zometeen de Kings.
6: Myers, de Jacksons.
3: Open huis. Henk van Steeg.

Mocht je een beetje motivatie nodig hebben voor vandaag, het gaat heel goed met jou. Hij schreef het waarschijnlijk over zijn eigen broer Dave Davis, Ray Davis. Ze waren wel wat gebrouilleerd, maar er is wel weer kans volgens mij dat er een soort reunie gaat komen. Dit was Dandy en daarvoor nog de Jacksons. Blame it on the boogie.

0: minuutjes na drieën. Het is de Pinkstermaandag. En zometeen hoog bezoek. Oud-radiocollega Frits Spits over zijn nieuwe boek. Over zijn laatste radiojaar waarin hij een dagboek bijhield. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik heb nog een kleine verrassing voor, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Ik hoop ook niet dat hij nu luistert. Maar het zou natuurlijk wel kunnen. En voor de rest vroeg ik je, joh, op deze tweede Pinksterdag, het feest van de geest, dacht ik, nou, misschien wel eens leuk om wat geestige liedjes bij elkaar te sprokkelen. En die komen binnen via de NPO Luisterapp. Dank voor het insturen. Even kijken, deze bijvoorbeeld van Irene, die komt meerdere keren binnen. Mijn grappige liedje is Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Ik moet er altijd, als ik het hoor, moet ik meezingen. Zo leuk. PS, ik ben Irene. Nou, dat is leuk. Roy komt er met Ghost. Hey, is die, zou ik graag willen horen. Nou, dat vind ik ook een heel goed idee. Maar ik ga voor die van Jeanette. Jeanette die heeft er namelijk ingestuurd. En daar zitten wel mooie, ja, ik vind het eigenlijk mooi geestig. Kan ik dat zo zeggen? Ja, kan ik wel eigenlijk wel zo zeggen. Ze schrijft, hallo Henk, graag Zeilen op de Wind van vandaag, gecoverd door André van Duin. Onlangs was dat het thema en het lied op de uitvaart van mijn moedertje 94. Dat is minder leuk, maar het liedje is prachtig mooi. De tegenstellingen die we soms kunnen ervaren in het leven, waar we soms dan toch ook om kunnen glimlachen. Dit is André van Duin.
1: Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen.

je een vechter, toen je dacht een realist te zijn, een droom. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht

Interpretatie van hem afzingen. George Michael, die wilde loskomen van dat bedachte imago met die leren jas en dure pakken en de jukebox. Van Veef was dat. En hier hoor je hem echt loskomen met Freedom. En het was in 1990 een groot hit. En daarvoor, hij was nieuw voor mij. En dat vond ik echt heel leuk. Ik dacht heel veel te kennen van André van Duin, maar deze nog niet. Jeanette, dankjewel voor het zeilen op de wind van vandaag. Een prachtig mooi lied. Speciaal ook voor je moedertje van 94, die er helaas niet meer is. Zometeen Percy Sledge, maar eerst Roger.

het soms, hè. Een gebedje naar boven en dan hopen en bidden dat het goed komt. En soms gebeurt het dan en zie je het dan gebeuren. En Percy Sledge ziet dat dan ook gebeuren. Bij hem was het een dubbel hit in 69 en later nog in 475 inderdaad. Met Silent Night op de A-kant. En onze Evergreen Top 1000 staat hij natuurlijk ook. En daarvan Roger Whittaker met New World in the Morning. Ik weet niet, misschien heb je er ook wel zo'n eentje, een dagboek. Of heb je dat in het verleden als jonge puber ook geschreven. Nou, het is heerlijk om af en toe dan gewoon terug te lezen, maar vooral ook van je af te schrijven. En zo mogen we even meelezen in het dagboek van radiolegende Frits Pits. Deze week, 5 maanden terug, nam hij afscheid van de radio De Taalstaat. En hij is terug met een boek over zijn laatste jaar bij de radio. En ik heb zo een kleine verrassing voor hem. Maar eerst, de Stones had ook een kleine verrassing. En waar is ineens? En Simone had de eer om de primeur te draaien.

0: bij Cream.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ik word ambassadeur en adviseur. En we gaan kijken of die zender die alleen met muziek een verhaal vertelt, of we die nog wat nog mooier kunnen maken als die al is.
1: Ja, maar mis je dan op een... Want het gaf je natuurlijk ook een soort weekritme, als ik zo door het boek heen lees. De vergaderingen, maar ook de voorgesprekken die je met mensen had.
0: Zeker.
1: Vaak op vrijdag en dan op zaterdag hardlopen, boodschappen doen en dan de uitzending. Toch?
0: Ja, zeker.
1: En mis je dat... Wat voor invulling geef je dat nu?
0: Nee, maar in het begin was het een harde overgang. Want je kunt je van je pensioen en van iedereen die met pensioen is gegaan, weet dat, daar kun je je geen voorstelling van maken. Dus je valt toch echt wel in een gat. En je moet je opnieuw verhouden tot de tijd, tot de werkelijkheid. Ja. En tot wat kan ik met die tijd die nu is vrijgevallen zo goed mogelijk doen. Nou, ik wist natuurlijk dat ik dat dagboek nog af moest ronden. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb klaargemaakt samen met de uitgever voor de uitgave die vorige week donderdag is gepresenteerd.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook gedacht van, ja, hoe kan ik mijn tijd zo leuk, zo aangenaam mogelijk invullen. En ik heb godzijdank een hele lieve vriendin, Lisette. Ik heb hele lieve kinderen en kleinkinderen. Dus ik heb genoeg afleiding om de tijd in te vullen.
1: Ja.
0: Maar ik wil ook nog wel creatief zijn en iets kunnen bijdragen aan het mooiste medium dat er is, radio.
1: Ja, nou dat ga je doen vanaf 1 juni ook.
0: Ja,
1: ja, als ik zo door het jaar heen lees, denk ik, oh, en dat is ook gebeurd. Dat was natuurlijk het jaar van Trump, maar ook het overlijden van Rob de Nijs, Ron Brandsteder.
0: Zeker.
1: Mensen dichtbij. Jouw huizenzoektocht, ik wist niet dat je er zo mee bezig was, maar ook wat een verschrikking.
0: Ja, het is een verschrikking. Het is ook helemaal niet gelukt, denk ik.
1: Nee.
0: Want ik woon en ik blijf ook gewoon in Laren. De beslissing heb ik genomen. Ik had
1: 1
0: keer een huis, dat heb ik ook geschreven, gezien in de Beethovenstraat. Nou, ik had een keurig bod gedaan, maar daar werd 1,5 ton overheen geboden. Ik denk aan deze gekte. Doe ik niet eens mee, daar heb ik gewoon geen zin in. En toen dacht ik, nou, ik blijf in Laren. En eigenlijk ben ik heel blij met die beslissing.
1: Ja, we zouden echt nog uren kunnen doorpraten. Ik doe dat ook met alle liefde. Maar ik heb zometeen nog een kleine verrassing voor je. Maar er was één ding wat mij opviel, waar ik jou niet zo heel vaak over heb gehoord. En wij kennen elkaar ook uit de wandelgangen bij NPO Radio 2.
0: Zeker.
1: En daar heb ik soms met andere collega's wel gehad. Maar ik vond het heel mooi om te lezen hoe jij ook met het geloof bezig bent. Ergens, volgens mij in april, zag ik een mooie zin daarover. Maar ook met kerst, dat onder de kerstboom wel eens de Bijbel wordt geopend.
0: Ja, zeker.
1: Hoe is jouw verhouding nu met het geloof en met de Bijbel?
0: Ik vind de Bijbel een heel belangrijk boek. Want het is de basis toch van onze beschaving.
1: Mm-hmm.
0: En ik geloof niet in God. Dat doe ik niet. Maar ik geloof wel in alle verhalen die zijn bedacht door de mensen met een godsbesef. En dat komt toch dicht bij elkaar. Ik denk dat dat de God misschien wel in onszelf zit. En dat wij heel goed weten wat het verschil is tussen goed en kwaad. En dat soort elementen kom je tegen in de heilige geschriften.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft vind ik het heel belangrijk boek. En ze vertellen veel ook. En ze zijn ook vaak basis voor de literatuur. We zijn gisteren, zijn Lisette en ik, naar een voorstelling geweest van Tom de Lanois. Die heeft de Reinaard 7 uur lang opgevoerd in Antwerpen. Dat was fenomenaal. Dat was een schitterend taalspel en een schitterend muziekspel. En dat is dus een verhaal dat in de middeleeuwen is bedacht. En dat nog zo sprankelend en levensvatbaar en zinnenprikkelend is nu. Dus de verhalen van vroeger ontsnappen soms aan de tijd waarin ze zijn geschreven. En er zitten elementen in die van alle tijden zijn.
1: Wow.
0: En het is van belang om daar kennis van te nemen en om dat serieus te nemen. En het stelt je in staat om ook de mensheid beter te begrijpen.
1: Ja, mooi gezegd, Frits. Is het boek compleet?
0: Wat mij betreft... Hoezo?
1: Ja, ik zat te denken, misschien ontbreekt er iets. Ik heb met plezier al die liedjes ook voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, het boek zelf heeft eigenlijk nog geen liedje. En dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet, want het is geschreven en het is pas net uit. Ja. Maar een van de mensen die in het boek aan het bod komt met een liedje. Het liedje Papa is een beetje moe van Rogier Pelgrim. Wat hij samenschreef met Wilfried Hermans.
0: Ja.
1: Die heb ik afgelopen weekend aan het werk gezet, het Pinksterweekend.
0: Oh.
1: Om speciaal voor jouw boek en geïnspireerd op jouw boek een liedje te schrijven. Het heet
0: fantastisch.
1: Meer dan liedjes. Hij gaat nu in première op NPO Radio 5. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Zit je goed?
0: Ik zit heel erg goed. En okay. Ik zit er ook klaar voor. En kom ik daarna nog even terug?
1: Dat lijkt mij heel goed om een eerste reactie te weten.
0: Dat is de eerste reactie.
1: Heel goed. Frits, luister en geniet.

0: het rauwe van hem. En het wat gladdere van haar. Suzy Quatro en Chris Norman. Een grote hit in 79. Stumbling in. En daarvoor nog The Stones. Mick Jagger weer in optima forma met Keith Richard op de gitaar. Fantastisch. In The Stars. Dit is NPO Radio 5. 3:30 geworden en een bijzonder moment. Want een jaar lang hield radio-icoon, zo kun je dat wel zeggen, Frits Spits een dagboek bij. En dat was niet zomaar een jaar. Het jaar 2025. En ook het jaar dat hij stopt bij de radio. Zijn grote liefde. 52 jaar lang. En in mijn laatste radiojaar geeft hij echt een eerlijk inkijkje over zijn besluit, zijn twijfels, de grote liefde voor het medium en zijn nieuwe liefde en collega Lisette. En het mooie is, hij neemt geen blad voor de mond. En dat vind ik echt mooi. En ik heb hem aan de telefoon. Frits, goedemiddag.
1: Dag Henk, goedemiddag.
0: En dat laatste dat vond ik echt heel mooi, dat je naam, toenaam noemt, mensen soms een beetje aanpakt, maar vooral ook heel veel lofuiting hebt voor andere mensen. Hoe is het met je?
1: Nou, ik ben langzaam aan het landen. Hè? Dus ja. Ik ben bijna geland. Maar dat boek, dat is me zeer dierbaar, omdat het vast heeft gelegd wat ik het laatste jaar heb beleefd. En waarin ik ook de nadruk leg op de liefde voor de radio.
0: Ja, dat is er overal doorheen te lezen. Je besluit iedere dag of begint iedere dag met een liedje. 365 liedjes, veelal Nederlandstalig ook. Ja. Mis je de radio eigenlijk nu je zo bijna 5 maanden deze week weg bent?
1: Ja, maar toch, ik heb de beslissing om te stoppen is wel overwogen genomen. Dat programma was me zo dierbaar, de Taalstaat, is me nog steeds heel dierbaar. Maar ik denk, als je dat wil doen, moet je daar heel veel tijd en energie in stoppen. En ik was bang dat ik dat misschien op den duur niet meer zou kunnen opbrengen. En ik denk, voordat ik dat niet meer kan, moet ik ermee stoppen. En moet het door iemand anders worden gepresenteerd. Ja. En dat gebeurt dus nu. En dat programma is er gelukkig nog steeds een, vind ik, een prachtig radioprogramma. En ik ben blij dat blijft doorbestaan. En dat blijft bestaan dat ik ga op een voorzichtige wijze toch me weer een beetje met radio. Ja.

0: Meer dan liedjes, rook je
1: nou, zeg. Het is echt prachtig. En hij heeft ook heel goed begrepen wat liedjes kunnen betekenen.
0: Ik ga het aan hem doorgeven en ik ga hem denk ik ook bedanken, Rogier.
1: Ja, ja.
0: Want hij heeft het hele weekend opgegeven, zich in niet gezien. Ja. En zich op deze manier ook ingezet. Ja. Jij bedankt, Frits. Want dat is denk ik voor heel veel artiesten ook, als ze hun liedjes in een boekje tegenkomen van... je bent een waardig ambassadeur ook voor hen geweest. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En morgenochtend weer, hè, op de radio.
1: Ja, morgen bij Bert.
0: Ja, bij Bert. Ja. Ik dacht, de radio stilte is ook echt voorbij bij jou.
1: Ja, het is eventjes voorbij.
0: Heel goed. Goed je weer gesproken te hebben, Frits. Een mooie tijd en we spreken elkaar.
1: Zeker.
0: Doei, doei.
1: Dag.
0: Morgenochtend schrijft hij aan. Want dan opent, morgenavond, de Schatkamer van Beeld en Geluid. En het boek Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits ligt dus nu in de boekhandel. En dit is ons huis. Jouw huis, mijn huis. Madness.

vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

naar de nummer 1 positie. En die moesten delen met drie anderen. Frida Bokkara, Lulu en Salome. En dat was in 69 in Madrid. Lenny Koer, de troubadour. En daarvoor nog Madness in Our House. Roy Liesbeth, appje van Patrick. Mooi gesprek met Frits. Dank je. Hopelijk mag hij nog zo lang zich lang met de radio bezighouden. Groetjes. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Zo'n fijne, ja, soort mentor. Maar het blijft ook een collega. Een warme opa op de radio. Zometeen Bluff, maar eerst de Tramps.

Zeeland had twee Alles is Liefde films. Eén, dat was deze met Bluff Alles is Liefde. En vorige week draaide ik nog Oceaan van Raccoon. En dat was Alles is Liefde 2. Dus grappig die combinatie. Een grote hit uit de jaren 0. En daarvoor nog The Tramps met een liedje wat bijna 100 jaar oud is. Sing When the Strings of My Heart uit 75. Zometeen op deze prachtige zender Henk-Jan Smits. Want Bert die is aan het fietsen, aan het voorbereiden op natuurlijk de Alpe d'Huez actie. En vanavond op deze prachtige zender Simone en Gerja weer terug op deze prachtige zender. Zometeen de Beach Boys, dat kennen we wel gebruiken. Ik ga weer lekker de zon in en Henk-Jan neemt je mee richting de avond. Maar eerst nog Swing Out Sister. Ik geef me over. Tot morgen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening weggehaald. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had de agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden ook een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje, de andere rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. In begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hebben verwondingen aan hun gezicht en armen. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Ewout. Bert op 5. Henk Jan Smits.

En daarna Kista, de Beach Boys. Een lekker begin van deze zomerse middag. Een hartelijk goedemiddag. Vandaag presenteerde de paus zijn allereerste pauselijke brief. Straks spreek ik Anton de Wit over het belang van deze brief. En ook op Pinksterdag kun je, op deze tweede Pinksterdag, kun je kans maken op de titel Slimste van de Dag. Straks krijg je van mij de entreevraag. En wat hebben liefde en kastelen met elkaar te maken? Ook dat hoor je straks. En je hoort een prachtige Spaanstalige plaat. En ik trek het Smits-archief natuurlijk ook weer open vanmiddag.

Strange Apparatus, an Englishman in New York. Godley and Cream was dat uit 1980. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word dus echt intens gelukkig als ik de weersverwachtingen zie. De afgelopen zomerse dagen, dat vond ik echt... Ja, sorry, ik vind dat dus echt een feestje. En ik weet, er zijn ook mensen die precies het tegenovergestelde hebben. Die kruipen het liefst onder de dekens en worden diep ongelukkig van het zomerse weer. Nou las ik vandaag dat daar een term voor bestaat. Sun guilt. Dat betekent dat mensen sociale druk voelen bij mooi weer. Want hoge temperaturen betekent dat je naar buiten moet. Hop, naar het terras. Want wie houdt er nou niet van zon? Nou, zullen we afspreken dat zon geen schuldgevoelens op hoeft te leveren? En de komende 2 uur ben ik solidair, want er is geen andere plek waar ik op dit moment liever zou willen zijn dan hier binnen in de studio om een zomerse uitzending voor je te maken.

0: Een eigenwijze draaier met nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Nou ja, het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: Een Bert op vijfje, hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste.

0: morgen.
1: Nou, Melanie en de Edwin Hawkins Singers Lay Down hoorde je de nieuwe van Suzanne en Freek. Halverwege heet die.
2: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
1: Curaçao is vandaag met gaat het lekker? Curaçao is vandaag met bondscoach Dick Advocaat in Noordwijk begonnen aan de voorbereiding op het WK voetbal. Freek de Jonge gaat in het nieuwe theaterseizoen weer de theaters in met een voorstelling gebaseerd op zijn memoires.
3: Paus Leo noemt AI een van de grootste uitdagingen van deze tijd. In een belangrijk nieuw document roept hij op om AI vooral ethisch en verantwoord te gebruiken. Volgens de paus verandert de technologie onze samenleving razendsnel en hij is bang dat menselijke waardigheid en echte menselijke contacten onder druk komen te staan.
1: En dat nieuwe document is de eerste pauselijke brief van paus Leo XIV dat hij vandaag presenteerde. Anton de Wit is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad en die heeft de presentatie gevolgd. Anton, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, hoe bijzonder was die presentatie van de eerste pauselijke brief van paus Leo XIV vandaag?
4: Nou, hij was in ieder geval bijzonder feestelijk gemaakt. En wat wel heel opvallend was, was dat de paus zelf erbij was. Normaal gesproken is het toch een beetje een persconferentie achteraf. En wordt er gezegd van, nou, hier is die brief, succes.
1: Zoek het uit.
4: Stuur het maar. Ja. Zoek het uit. En nu werden er sprekers van uit allerlei geledingen. Niet alleen theologen, kardinalen, maar ook een AI-deskundige bijvoorbeeld. De baas van Anthropic, een van de grote AI-bedrijven. Chris Ola was er uitgenodigd om te spreken, maar de paus zelf ook. Wat dus eigenlijk bij de presentatie van dergelijke brieven helemaal niet zo gewoon is.
1: Nou, wat bijzonder. En waarom juist vandaag eigenlijk?
4: Nou, het is vandaag. Het is mooi gekozen. De publicatiemoment, hij heeft hem al 10 dagen geleden ondertekend. En dat is precies op de kop af, 135 jaar nadat de eerste echte sociale encycliek, zoals dat dan heet, de rondzendbrief van de paus, was zijn voorganger Leo XIII, waar hij zijn naam dus ook op basis van heeft gekozen. Die heeft toen een hele belangrijke sociale brief gepubliceerd en dat ging over de uitdagingen van die tijd. Het was met name de industriële revolutie. En nu op de kop af, 135 jaar later, komt hij met een rondzendbrief over wat hij dan noemt de grote uitdaging, de grote revolutie van deze tijd. En dat is de technologische revolutie. Met name inderdaad die kunstmatige intelligentiesystemen die worden gebouwd. En ja, onze manier van samenleven gewoon grondig veranderen.
1: Want als ik het goed begrijp, is dat eigenlijk de belangrijkste samenvatting van zijn brief, is ook dat AI ontwapend moet worden, toch?
4: Ja, ontwapend. Ja, hij gebruikt dat woord heel nadrukkelijk. In de presentatie hamerde hij daar ook op. En in de brief zelf, die ik inmiddels heb gelezen, het is best een forse brief, heel mooi, komt hij er ook. Dus vrij uitgebreid staat hij stil bij dat idee van AI moet ontwapend worden. En dat bedoelt hij mee letterlijk en figuurlijk ontwapend. Je moet AI geen wapens in handen geven. Hij heeft het over moderne oorlogsvoering, waarbij AI soms autonome beslissingen neemt op het slagveld. Met drones waar geen mens meer aan te pas komt en weet ik veel wat voor ellende.
1: Ja.
4: Dat moeten we niet doen. Maar er zijn natuurlijk zoveel meer beslissingen die we aan kunstmatige intelligentie overlaten, wat we niet zouden moeten doen, waar een menselijke ethische reflectie op moet zijn, zo zegt de paus. En dat bedoelt hij dus met ontwapenen. We moeten van AI moeten we een middel maken, een middel ten dienste van de mens, maar niet andersom. Hè. Wij zijn Precies. Als mens niet ten dienste van AI-systemen.
1: Op zich een open deur, want dat vinden we allemaal, denk ik. Maar ik neem aan dat dat ook de reden is dat er een AI-deskundige bij aanwezig was.
4: Ja, zeker. En die dat vond ik ook wel interessant, hoor. Zijn bijdrage, hij bevestigde wat de paus zei. Hij zei, de paus schrijft ergens in die brief van dat zelfs de makers van AI-systemen vaak geen idee hebben wat de consequenties ervan zijn. En zelfs de ontwikkelingen ervan. Hè, ze maken iets wat gebaseerd is op het menselijke brein. Maar vervolgens wat ermee gebeurt, verbaast zelfs de makers. Dat bevestigde deze deskundige. Dus er is wel degelijk behoefte aan die ethische reflectie. Het is goed, denk ik, dat een gezaghebbend figuur als de paus dat doet, zodat we met een geïnformeerd geweten keuzes kunnen maken hierin. Verstandige keuzes, hopelijk.
1: En wat gebeurt er dan nu met dit encycliek?
4: Nou ja, daar op zich hoopt de paus natuurlijk dat we het allemaal gaan lezen. Maar belangrijker is dat het Vaticaan bezig is met het opzetten van een hele infrastructuur van overleg. Dat is ook al even bezig. Daar is de paus van Metafana, is nu een dikke jaar paus. Is hij daarmee bezig met overlegorganen tussen de kerk, universiteiten, overheden, de AI-bedrijven zelf. Dus er zijn al allerlei symposia geweest en dat zal nu verder gezet worden. En er wordt echt een soort van infrastructuur van dialoog opgetuigd. En dat is de uiteindelijke bedoeling van het Vaticaan natuurlijk. Dat we er met elkaar maar over praten, over reflecteren. En niet het maar overlaten aan toeval van bedrijven die er rijk van worden.
1: Precies. Nou, ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Anton de Wit over de presentatie van de eerste pauselijke brief van paus Leo XIV. Hartelijk dank voor je tijd en je uitleg.
4: Graag gedaan.

0: Zo'n heerlijke evergreen van de Golden Earrings. Just a little bit of peace in my heart. Uit 1968 kwam dat.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Morgen komt Bert op 5 vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid. Want dan wordt de schatkamer geopend. Iedereen kan dan het omroeparchief in en allerlei leuke radio- en tv-programma's terugkijken. En natuurlijk terugluisteren ook. We spelen dan niet de slimste mens. En Bert is ook weer terug. Dat is ook fijn, hè? Maar vandaag spelen we wel de slimste mens. En wil je meedoen, dan moet je even de entreevraag goed beantwoorden. Dan maak je kans om mee te doen. En die vraag is als volgt. In 1960 scoorde Brian Hyland een hit met het nummer It was an itsy bitsy teeny weeny puntje puntje polka dot bikini. Wat was de kleur van deze polka dot bikini? Nou, dat kun je doorgeven via ons gratis telefoonnummer 0800-3000-555. Of je stuurt het even naar de NPO Luister-app. En wie weet spreken we elkaar straks.

0: Zo'n heerlijke evergreen van de Golden Earrings. Just a little bit of peace in my heart. Uit 1968 kwam dat.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Morgen komt Bert op 5 vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid. Want dan wordt de schatkamer geopend. Iedereen kan dan het omroeparchief in en allerlei leuke radio- en tv-programma's terugkijken. En natuurlijk terugluisteren ook. We spelen dan niet de slimste mens. En Bert is ook weer terug. Dat is ook fijn, hè? Maar vandaag spelen we wel de slimste mens. En wil je meedoen, dan moet je even de entreevraag goed beantwoorden. Dan maak je kans om mee te doen. En die vraag is als volgt. In 1960 scoorde Brian Hyland een hit met het nummer It was an itsy bitsy teeny weeny puntje puntje polka dot bikini. Wat was de kleur van deze polka dot bikini? Nou, dat kun je doorgeven via ons gratis telefoonnummer 0800-3000-555. Of je stuurt het even naar de NPO Luister-app. En wie weet spreken we elkaar zo.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.
0: En deze is speciaal voor Bert. Altijd toch even een Frans plaatje. Speciaal voor hem dan.

van het legendarische album Transformer. Lou Reed, Walk on the Wild Side. En het blijft toch weergaloos mooi. Oh, zeg, even een verzoekje. Zou je even willen helpen duwen? Die deur zit weer helemaal klem. Die deur van... Hij is weer open. Dankjewel. Er moet echt een drupje WD-40 in. Want die scharnieren die zijn echt klem. Straks krijgen we het helemaal niet meer open. Maar goed, ik heb weer een mooi plaatje voor je uit het Smithsarchief gehaald. Ja, sinds we het hier op de zender over Daniel Taihutu en zijn vermeende AI-demo hebben, noem ik steeds de naam Rick DeVito. Het nummer Quiet in the Morning is namelijk 20 jaar geleden geschreven voor Rick DeVito. Nou bleek laatst dat deze naam niet bij iedereen meteen tot de verbeelding spreekt. Rick DeVito is de artiestennaam van Ricky Hogendorp. En Ricky was een goede vriend van mij en hij was ook de zanger van The Frog. Een rock'n'soul band uit Krimpen aan de IJssel. Ricky was een van de beste zangers van Nederland wat mij betreft. En niet alleen volgens mij trouwens, maar mensen als Herman Brood en Lee Towers deelden deze mening. The Frog was een 9-mansband en later zelfs een 11-mansband. En door gebrek aan hitsucces en te hoge kosten is de band uit elkaar gevallen. En Ricky ging solo en noemde zich vanaf dat moment Rick DeVito. En hij scoorde een bescheiden zomerhitje met het nummer Eva, tú dejas las ollas bailando en un mar tranquilo. Oftewel, Eva, je laat de golven dansen in een rustige zee. Dit is door een Italiaanse zanger gecoverd en werd een zomerhit in Italië in 1993. En aangezien Ricky het nummer had geschreven, heeft hij juist met deze cover heel veel geld verdiend. Zoveel dat hij er een kroeg van kon kopen in een hoek van Holland. Daarna is hij naar Ibiza verhuisd en stierf hij al daar in 2018 aan de ziekte van Hodgkin. En zijn grootste succes is dan toch wel deze single uit 1992. Dit is Rick DeVito met Eva.

0: Rick was een kanjer zonder capsones. Dat schrijft Alfred Cijfers op de NPO Luister-app. En alle berichten lezen we, reageren niet op alles, maar ontzettend bedankt voor alle berichten die binnenkomen. Vind je dat leuk om ook even van je te laten horen? Dat kan via een spraakmemo, dat kan op alle mogelijke manieren. Je kan ook gewoon even schrijven, maar gebruik in ieder geval de NPO Luister-app. En als je dan de zender NPO Radio 5 kiest, dan komt het automatisch hier in de studio terecht. En nu gaat het archief weer even dicht.
1: Het Smits Archief.
2: Het Smits Archief.

0: Blijft heerlijk om dit te horen. En ik denk dan meteen weer terug aan die geweldige serie. Ik vond dat zo fantastisch. Zo'n school met allemaal creatieve mensen. Irene Cara was dat. En Fame uit 1983.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 vijf.
0: Ja, we gaan het spelen. Zo, hallo, hallo, hallo. Daar staat iemand heel erg of zit te popelen. Ramona?
3: Ja?
0: Ja, wat fijn. Ja, jij was er als de kippen bij meteen toen ik de introvraag stelde, entreevraag. In 1960 scoorde Brian Hyland een hit met het nummer It Was an Itsy Bitsy Teeny Weeny puntje puntje. Polka dot bikini. En ik vroeg, wat was de kleur van deze bikini en wat zei je toen?
3: Ik zei yellow.
0: Gaan we even luisteren. Zo gaat dat. We hoorden inderdaad yellow polka dot bikini. En inderdaad, het was dus geel. Daarmee heb je jezelf een ticket gegeven in deze uitzending. En mag jij meedoen. Wat gebeurt er allemaal op de achtergrond bij je?
3: Ik zit met mijn partner in de auto en ik zit naast mijn dochter van 4 maanden.
0: Oh,
3: die is
0: ja.
3: Wakker. Oh. Ik zit op de achterbank te luisteren naar Radio 5.
0: Oké, staat de radio aan? Nee, toch? De radio staat
3: nee,
0: niet.
3: Het uit.
0: Nee, oké. Ik hoor heel veel geluiden, want ik moet me natuurlijk goed concentreren. Want we gaan zo de slimste mens spelen. Jij zit dus in de auto. Je staat wel stil, hè? Mag ik hopen?
3: Nee, we rijden met mijn partner.
0: Oh, nee, dan is het helemaal veilig. Goed zo. Ik ga je even uitleggen hoe het spel werkt. Een van mijn collega's, een van de NPO Radio 5 presentatoren, stelt een vraag. Daarna heb jij 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord is goed voor 10 punten. Het tweede antwoord levert 20 punten op. Het derde 30, het vierde 40 en het vijfde 50. En als je niks meer weet, dan mag je passen. Zo. Hoor je alles wel goed? Want ik hoor heel veel van, bij jou. En,
3: Oh, sorry. Nee, ik hoor jou goed. Ik hou je wel eens van luidspreker af. Misschien dat helpt.
0: Ja, heel graag. Want ik
3: zijn we zo beter?
0: Oh, ongeveer 100 keer beter.
3: Nou, kijk aan.
0: Denk ik. ik maak je even... Als je, stel nou dat je niks meer weet, dan moet je passen of mag je passen. Want iedere seconde van die 30 die je overhoudt, is goed voor 1 punt. Okay. En bij 40 punten of meer win je een bet op 5. En hoe meer punten je hebt, hoe hoger je in het klassement staat om kans te maken op een finale plaats. Is het duidelijk?
3: Hartstikke spannend. Ja, duidelijk.
0: Ik vind het ook heel spannend. Ik heb hier 3 collega's staan. Allereerst Ron Kas. De andere is Carolijn Bari. En de derde is Henk van Steeg. Van wie zou jij graag de vraag willen hebben?
3: Van jouw eerste collega, alsjeblieft.
0: Ron Kas.
3: Ja.
0: Dan komt die er nu aan. Luister goed.
4: Kleine kokette Katinka. Ja, de rest vertel ik wel. Kijk nou één keertje om. Ga ik toch bijna. Stiekempjes over je schouder. Je ma ziet het toch niet, dus kom. Ja, dat ken je vast wel. Van de Spelbrekers natuurlijk, uit 1962. En die Katinka is dus koket. Dat woord hoor je niet vaak meer, koket. Maar dit woord wel. Wat weet je van de kroket?
0: Dus de vraag is, wat weet je van de kroket? Je tijd gaat nu in.
3: Kroket, kalfsvlees, frituur, gefrituurde kroket, Yvonne Kolderweijer, frituren, oven, pas.
0: Ja, en dan kijk ik even kijken. Je had kalfsvlees, je had gefrituurd. En had je ook, snack had je ook nog, we zochten nog ragout en mosterd. Die had je dan niet, maar je hebt er dus 3 goed, als ik het goed begrijp. Kijk even Yvonne aan, ja, klopt dat. En je had 22 seconden over. Dan heb jij 52 punten verdiend. En... 82 zie ik nu. Klopt inderdaad. 60 punten had je plus 22 is 82 punten. Waarmee ik je hartelijk kan feliciteren. Volgens mij sta je dan op een derde plek net onder Paul de Winter. Klopt dat, Yvonne? Ja, dat klopt. Er wordt hier... en je bent sowieso de winnares van een bet op 5.
3: Nou, wat hartstikke leuk.
0: Ja, dat vind ik ook leuk. Leuk voor jou ook en leuk voor iedereen eigenlijk. Want
3: zeker weten.
0: Ja, dan heb jij een bet op 5. Dat kunnen er maar weinig zeggen, hoor.
3: Zo is het.
0: Nou, blijf lekker in spanning van dat Battle 5. Maar ik raad je wel, nou, je krijgt te horen wanneer het komt. Het is wel handig als je thuis bent dan.
5: Ja, prima. Ik wacht het af.
0: Ja, want het heeft enige begeleiding nodig. Dankjewel voor het meedoen, Ramona. En goede reis verder.
5: Dankjewel. Fijne dag nog.
0: Hetzelfde.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Battle 5 bij KRO NCRV.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
4: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers om op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Christian.
6: Bert op 5, Henk Jan Smits.

Je luistert nog steeds naar Bert op 5. We zijn net begonnen aan het tweede uur. En daar begonnen we met The Sweet Love is Like Oxygen. Dat draaide ik speciaal voor René Brouwer, die luistert. En Tony Peroni, die luistert vanaf de camping. Heel blij worden ze daarvan, van deze glamrock. Ja, dat begrijp ik. En fijn dat jullie dat laten weten. Matthew Wilder hoorde je daarna Break My Stride. En het is wel grappig, op deze dagen denk ik altijd even aan mijn vader, die 3 jaar geleden is overleden. Want ik moet altijd even lachen om hem. Hij zei ooit, want hij vond hij altijd wel mooi sinds ik dan radio maakte, zei hij, ja, ik heb eindelijk laatst weer eens op een mooie Pinksterdag gehoord van André van den Heuvel en Leen Jongewaard. En ik vraag me af, dan hoor ik zo'n liedje en dan denk ik, wat is het toch een mooi liedje. Waarom hoor je dat zo weinig op de radio? Waarop ik alleen maar zei, wat voor dag denk je dat het vandaag is, pap? Oh ja. Oh ja. Kerstplaatjes draaien ook niet in de zomer. Nee, dat is waar, natuurlijk. Nee, op een mooie Pinksterdag. Dat zijn eigenlijk maar 2 dagen dat we dat kunnen draaien. Nou is gisteren de versie van André van den Heuvel en Leen Jongewaard gedraaid. Nou, dan draai ik vandaag die van Jan Rot en Rick de Leeuw. Het blijft toch mooi. Op een

0: Ja, ja. Als er dan zo'n klein propje in je armen ligt, dan weet je eigenlijk al.
1: Ja, en dan weet je eigenlijk al dat eens die afschuwelijke dag komt, dat je er los zal moeten laten.
0: Maar niemand laat zijn eigen kind graag alleen.
1: Nee, je bouwt het liefst toch een muurtje om erheen. Maar dat is een ander lied.
0: Wat is dit dan? Hey. Morgen kan ze zwanger zijn.

0: Nou, op een mooie Pinksterdag van Jan Rot en Rick de Leeuw voor de Ichiko Park van de Small Faces.
1: Bertel 5.
0: Met het nieuws van vandaag. Pakketjes worden door bezorgers steeds vaker rechtstreeks naar een pakketpunt gebracht in plaats van bij mensen thuis afgeleverd. Dit tot grote frustratie van klanten. Een Griekse zwemmer heeft vandaag een wereldrecord neergezet op de eerste editie van de omstreden Enhanced Games, een toernooi in Las Vegas, waarop doping is toegestaan. Dit hele Pinksterweekend stond in het teken van kastelen en liefde tijdens de Dag van het Kasteel. Kastelen, landgoederen en buitenverblijven openden hun deuren om verhalen van liefde te vertellen. Zo ook het Utrechtse slot Zuilen, die dit weekend de Kasteelprijs 2026 won. Willem de Sla is directeur van slot Zuilen. Willem, goedemiddag. Gefeliciteerd allereerst.
2: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Waarom besloot de jury dat deze prijs naar slot Zuilen ging?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, de concurrentie was pittig. Er waren nog 3 over aan het eind van de rit. Dat waren alle 3 hele mooie liefdesverhalen. Maar wat ik van de jury begreep bij de borrel achteraf, was toch het feit dat het om het personeel ging. In ons geval gaat het om een verboden liefde tussen de knecht en de linnenmeid. Dat was iets dat de doorslag gaf. Maar ook het feit dat het... Het is iets complex. Zo'n familiepersoneel woont in huis, deelt lief en leed met de familie, maar daar zit toch een hele dubbele relatie achter. Ze hielden van elkaar, maar een groot standsverschil, en dat maakte het natuurlijk allemaal extra complex. En uiteindelijk kon de liefde alleen maar opbloeien omdat de baron en de barones daar ook min of meer mee instemden, wat natuurlijk ook tamelijk dubieus is.
0: Dat ze daarmee instemden was dubieus?
2: Nou ja, dat je dat nodig hebt. Als mijn werkgever iets van mijn relatie vindt, zou ik toch wel vreemd vinden.
0: Nou ja, je kan ook zeggen dat het een soort hashtag MeToo avant la lettre is. Qua standsverschil.
2: Waar bemoei je mee natuurlijk, hè? Maar ja, dat was in die tijd ook heel normaal. Dus ja,
0: mooi.
2: Goed, in ons geval loopt het goed af, dus dat is fijn.
0: En hoe maak je daar als bezoeker dan kennis mee?
2: Nou, we hebben onze conservator, die heeft dit, ik denk een jaar geleden, deze verhalen eigenlijk uit ons archief opgeduikeld. En hij heeft daar toen een tentoonstelling over gemaakt. En normaal, ons kasteel is al sinds jaar en dag opgesteld voor publiek. En je kan allemaal mooie ruimtes zien. Maar we hebben speciaal eigenlijk voor dit verhaal een aantal ruimtes heringericht, opengesteld, waar zij woonden. De knecht woonde in de kelder, de linnenmeid woonde op zolder. Dat werd bewust ook gedaan, zoveel mogelijk afstand ertussen creëren. En bezoekers kunnen die vorig jaar die ruimtes nu bekijken. En dan krijgen ze ook een beetje een indruk van niet alleen hoe woonde de baron en de barones, maar ook al het mensen, al het personeel dat zij in huis hadden.
0: Mooi zeg. De prijs is behalve de eer natuurlijk ook een bedrag van 10.000 euro. Wat gaan jullie met dat geld doen? Is een heel Nederlandse vraag, maar ik wil hem toch stellen.
2: Ja. Nou, ik moet zeggen, we moesten het zelfs vernoemen al toen we ons aanmelden voor de prijs, hoor. Dus iedereen wil het graag weten. Wij zijn van plan om er een bijzondere piano uit het midden van de 19e eeuw mee te restaureren. Die staat al sinds jaar en dag in een van onze kamers. Kan niet meer bespeeld worden, maar het idee is om dat helemaal up and running te krijgen. En dan kunnen we ook concerten mee organiseren.
0: Nou, wat een mooi streven zeg.
2: Dacht ik ook.
0: En is het dit weekend al goed te merken dat jullie die award-winning slot Zuilen zijn? Ik bedoel, dat jullie deze prijs hebben gewonnen. Is dat, merk je dat dan meteen?
2: Het was echt druk. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat met dit weer op een vakantiedag is het altijd goed. Maar het was echt het was een gekkenhuis. En grappig genoeg zie je dat ook wel op de socials. Dat iedereen helemaal dat toch meekrijgt. En dat is natuurlijk allemaal hartstikke fijn.
0: Wat gaaf. Nou, vooral omdat de concurrentie zo moordend is, nogmaals een nog dikkere felicitatie aan jou. Willem de Sla, directeur van Slot Zuilen, over de Kasteelprijs 2026.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot 10.

stem van Barry White. Fantastisch. I'm gonna love you just a little bit more. 1973 was dat. Daarvoor die ook nog snelle Laat het licht aan. Die heb ik uitvoerig behandeld in de podcast Hergezellig. Die op Spotify te vinden is. Luister maar eens een keer. Ik weet niet of sneller er blij van werd, maar ik werd er heel blij van. Laat het licht aan. Dat is de clue. Laat het licht aan. Dat hij niet Laat het licht aan zingt. Nou, als je dat wil horen, gewoon op Spotify Hergezellig indrukken. En nou ja, net draaide ik echt op een mooie Pinksterdag, een beetje in nagedachtenis van mijn vader, dacht ik, oh, dan draai ik ook een plaatje van mijn moeder. Die heeft ooit deze van Vangelis gehoord, Conquest of Paradise. En die vond dit zo verschrikkelijk mooi dat ze het op plaat wilde hebben.

licht aanzingt. Nou, als je dat wil horen, gewoon op Spotify hergezellig indrukken. En nou ja, net draaide ik echt op een mooie Pinksterdag, een beetje in nagedachtenis van mijn vader, dacht ik, oh, dan draai ik ook een plaatje van mijn moeder. Die heeft ooit deze van Vangelis gehoord, Conquest of Paradise. En die vond dit zo verschrikkelijk mooi dat ze het op plaat wilde hebben.

0: The Trucks uit 1966, daarvoor de Svangelis, Conquest of Paradise. En mijn moeder zei inderdaad, verschrikkelijk mooi vond ze dat. Maar Henk corrigeert mijn moeder, terwijl ze ook al 4 jaar niet meer onder ons is. Maar ja, je hebt wel helemaal gelijk, Henk, het is ontzettend mooi. Verschrikkelijk is eigenlijk een negatieve term, dus dat is een contradictio in terminus. Dat heb je gelijk in. Verschrikkelijk, dan vind je het niet mooi. En mooi, vind je het wel mooi. Dus ontzettend mooi vond ze het.
1: Ver top 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Ja, via TikTok krijg ik soms zeer interessante nieuwe muziek te horen. Dat is toch wel een fijn sociaal medium waarvan ik denk, ja, heel veel ellende, maar toch ook wel mooie dingen. Rebecca Mont is zo iemand. Ja, ik was geraakt door dit nummer van een zangeres die ik dus nog helemaal niet kende. Dat is dus Rebecca Mont, een opkomende Chileense zangeres die eigenlijk vooral bekendheid heeft gekregen via social media, waar zij een mix van soul en blues ten gehore brengt. Altijd met een sterke hang naar vrouwelijke kracht. Haar stem heeft ja, de rauwe ziel van Kim Carnes, het vuur van Bonnie Tyler en de mystieke diepgang van Stevie Nicks in zich. Maar tegelijkertijd is het toch onmiskenbaar Latijns-Amerikaans. Het vreemde is dat er heel weinig te vinden is over deze vrouw. Daardoor wordt er meteen gespeculeerd over dat Rebecca niet echt bestaat. Maar daar gaan we weer. AI is... Ja, die paus die is helemaal up-to-date hoor, met zijn aanklacht tegen AI. Als iets heel goed is en er weinig over te vinden is online, dan denken we meteen dat het AI is tegenwoordig. Maar ze is wel heel actief op Instagram, waar ze het ook over authenticiteit en echtheid heeft. Maar ja, dat kan ook weer door AI geschreven zijn. We weten het allemaal niet meer. Het enige wat ik wel heb gelezen is dat Leo Sayer groot fan van haar is. Maar het is toch vreemd dat er helemaal geen live optredens aangekondigd zijn, terwijl ze vorige maand een nieuw album heeft uitgebracht op Spotify. En dit album opent met deze bluessong, Nada Más Fuerte. Oftewel, niets sterker. Met zo'n titel, nou ja, moet het natuurlijk wel uit je benen komen. Nou, dat komt het. Dit is Rebecca Mont.

0: mensen. Nada más fuerte, oftewel Rebecca Mond. Ja, en of Rebecca Mond echt levend is of niet, ik vind haar stem gewoon fantastisch. Echt zo mooi, het komt zo, het is zo bezield. Ik had nooit, mocht het AI zijn, had ik nooit bedacht dat AI dus ook bezieling kan brengen. Maar tegenwoordig, blijkbaar kan dat. Is dat eng? Is het goed? Is het mooi? Is het kunst? Is het nep? Ik weet het niet, maar ja. Ik vind het fantastisch.
1: Genial, elige música española.

0: The Shoes was dat. Of Shoes moet je eigenlijk zeggen. Osaka. En dan kijk ik even naar de klok en dan denk ik... Oh, oh.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Het is alweer 17:15 geweest. We krijgen een appje van Mevi. Ze schrijft... Mijn compliment voor jullie muziekkeuze, Henk-Jan en Yvonne. Nou, dat compliment paas ik meteen door naar Basiel de Groot... die het grootste gedeelte van de muziek heeft samengesteld... hier in Bertel 5. Dus de dank daarvoor voor het compliment. En het compliment is aan Basiel. Het is echt goud gemalen wat ik tot nu toe hoor. Ja, dat is toch prachtig als je dat zo schrijft. Ze schrijft ook nog... Ik kom net terug... van Kasteel Keukenhof. Daar is het zo mooi. Het is vandaag kastelendag. Ja, dat weten we. Ik ben geen strandtype. Dat ik de hele dag ligt te bakken als een vis in de zon. Maar wil wel een duik in de zee nemen en dan weer naar huis. Vroeger lag ik wel te bakken in de zon. PS, goed gesprek over kasteel. Dat zal ik ook, het kasteel Zuilen, daar moet ik ook nog even een keer naartoe. Nou, inderdaad, we spraken net de directeur van kasteel Zuilen. Die heeft een prijs gewonnen, dus ja, daar moet je zeker naartoe. Verder krijgen we...
2: De laatste ronde.
0: Krijgen we een appje van Anneke Berrevoets. Die zegt, dag Henk-Jan, ik behoor tot de tweede categorie qua zon. Ja, want ik had het helemaal in het begin van de uitzending... had ik het over sun guilt. Dat is een soort schuldgevoel... even kijken of ik het goed kan zeggen. Schuldgevoel als je binnen zit, dat je vindt dat je moet genieten van de zon en eigenlijk naar buiten zou moeten gaan. Maar dat je eigenlijk veel liever binnen zit. En dat is een schuldgevoel, dus sun guilt. Ik voel me net een nonnetje, zegt Anneke. Alles potdicht en rustig overleven binnen. Ik kan niet goed tegen de warmte. Paracetamol weer is het voor mij. Want ik krijg er echt migraine van. Ja, dat kan ik me dan heel goed voorstellen, Anneke. Dat je dan denkt, ja, het is mooi geweest. Gaan jullie maar lekker allemaal naar buiten. Het is me veel te heet. Ik blijf lekker binnen. Maar dan hoef je inderdaad zeker geen sun guilt, geen schuldgevoel voor te krijgen. Het is dan naar genoeg als je migraine krijgt.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ja, ik kreeg van Karin nog een berichtje. Als je van Rebecca houdt, die ik net draaide in de Spaanse plaats... check dan Jerry Soundroom op Insta. Nou, dat ga ik zeker doen. En dan ook nog Rob. Ja, Rebecca Mond is een AI-gegenereerde virtuele artiest. Hoewel haar muziek en krachtige stem erg overtuigend klinken... bestaat ze niet als een echt persoon van vlees en bloed. Nee, daar was ik dus al bang voor. Nou ja, Rob, fijn dat je uitsluitst. Ik weet niet waar jouw bron is. Want ik kon het dus nergens vinden als officiële bron... die dat verklaart van ze bestaat niet. Ik kon alleen achterhalen, er zijn geen concerten... en er is wel een nieuwe plaat uit, dan zal ze niet bestaan. Maar als je dat nog even laat weten, Rob, dan heel graag. Kitty liet ook nog weten. Nou, Henk-Jan, ik versta er helemaal niks van, maar wat een strot... Heerlijk. Nou, daar sluit ik me aan, Kitty. Een prachtige plaat heeft ze afgeleverd. En die is te horen op Spotify.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Thank God I'm a country boy. John Denver was dat. En dan de laatste die ik voor je draai is deze. Een klein stukje nog van de Doors. Veel plezier met de avondstart. Met Simone Walraven. Morgen is Bert er weer. Ik wens je een hele fijne, warme avond als je er tegen kan. En graag tot half juni. Dan zal ik er weer zijn.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt.

0: Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Hak uw visje op, visje op!
3: Zeven VIP's houden zich nog steeds schuil voor de hunters.
4: Ja, uiteraard, als ze hier inkomen lopen of uitkomen lopen, zijn we de lijkenshark.
5: Gaan we hier naar?
6: Open planken.
3: Wie blijft uit hun handen?
7: Hak u voor team 2.
2: Hij komt jouw kant op, Dennis! Pak hem!
3: Punt het VIP's, vanavond 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft buitenlanders in Kiev opgeroepen om te vertrekken, omdat de Oekraïnse hoofdstad nog zwaarder onder vuur zal worden genomen. Dat gebeurt volgens de Russen als vergelding voor een Oekraïnse droneaanval van vrijdag. Rusland zegt dat de drone een studentencomplex raakte in het bezette Oost-Oekraïne, waarbij 21 doden vielen. Volgens Oekraïne is dat niet waar en was het doelwit een drone-commandocentrum. Sindsdien zijn er veel aanvallen over en weer geweest, waarbij in 24 uur 8 doden vielen. 3 in Oekraïne, 4 in het bezette Oost-Oekraïne en 1 in Rusland. De PVV Brabant heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op hun Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rehan er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. Paus Leo vindt dat AI ontwapend moet worden. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. De paus zegt niet tegen de technologie te zijn, maar is wel bang dat AI ons berooft van onze menselijkheid. Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet hij als een grote bedreiging. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van Stan Wawrinka, de kampioen van 11 jaar geleden. De Nederlander won in 4 sets en gaat nu door naar de tweede ronde. De Jong had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor het Parijse Grand Slam toernooi, maar mocht als lucky loser toch meedoen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: De avondstart. Simone Walraven.

0: Baker Street staat daar ook op. De man met de tamboerijn op dat nummer dat je net hoorde, die heet Hugh Murphy. En hij is een klassiek voorbeeld van fake it till you make it. Want hij schreef gewoon wat liedjes en zo voor andere artiesten. En op een gegeven moment dacht iemand dat hij een producer was. En hij heeft dat toen niet ontkend. En voordat hij het wist, produceerde hij ineens een album van Jerry Rafferty. Ja, zo gaat dat. Van harte welkom bij een maandagavondstart.
1: Avondspreuk.
0: We gaan een leeg plekje op de playlist vullen aan de hand van een uitspraak van de Amerikaanse folkzangeres Joan Baez. Ze heeft gezegd: actie is het tegengif voor wanhoop. Als er nu een liedje bij je komt aanwaaien, wil je het alsjeblieft even doorgeven?

0: The Life I Live. Daarvoor Rick James en Glow.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: In 1972 was er een jonge hippie genaamd Sam Watson. En hij reisde samen met een gigantische karavaan andere hippies, al muziekmakend door de Verenigde Staten. En ze hadden hun één boodschap eigenlijk: love, tribe and peace. Nou, ze reden rond in oude beschilderde schoolbussen. En ik weet niet hoe het kwam, maar op een gegeven moment moest Sam een nacht of twee doorbrengen in de gevangenis. Maar in zijn cel stond een tekst op de muur geschreven, pal naast het bed. En die heeft hij in een liedje gestopt. En dat liedje dat werd later opgenomen door de Farm Band, ook bestaande uit een aantal van die hippies. Ze namen het op in Muscle Shoals en je hoort het nu, Keep It In Mind.

Open Your Heart. Dit nummer werd eigenlijk geschreven met The Temptations en Cyndi Lauper in gedachten. Maar de demo belandde bij Madonna. Die was meteen geïnteresseerd. Maar ze wilde toen wel een nieuwe demo laten maken met meer van haar eigen ideeën erin en zo. Dus een van die schrijvers die liet die demo inzingen door zijn vriendin. En Madonna die was meteen helemaal weg van haar stem. Ze heet Donna DeLory en ze klinkt zo.

Bob Dylan, The Times They Are A-Changing. En weet je wie er vroeger bij hem in de platenkast stonden? Hank Williams, Muddy Waters, John Lee Hooker, Elvis Presley. Maar er was dus ook een vrouw die hij tot zijn persoonlijke heldin verklaarde. En dat was een zangeres en politiek activiste genaamd Barbara Dane.

0: Oh, wat interessant, je hoort de connectie daar. Nou, hoppakee, meteen in het mandje.
1: De muzikale drieling.
0: Drie platen achter elkaar die een rode draad hebben. Aan jou om uit te vogelen wat het thema is vanavond. En als je een idee hebt voor de derde plaat, hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met een Ierse

En weet je wie er vroeger bij hem in de platenkast stonden? Hank Williams, Muddy Waters, John Lee Hooker, Elvis Presley. Maar er was dus ook een vrouw die hij tot zijn persoonlijke heldin verklaarde. En dat was een zangeres en politiek activiste genaamd Barbara Dane.

0: Oh, wat interessant, je hoort de connectie daar. Nou, hoppakee, meteen in het mandje.
1: De muzikale drieling.
0: Drie platen achter elkaar die een rode draad hebben. Aan jou om uit te vogelen wat het thema is vanavond. En als je een idee hebt voor de derde plaat, hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met een

Beatles. Je hoorde de Ashley Beatle mix van I'm Alive. En als eerste e-mail daarmee en I'm Alive. Nou, het thema leeft in de app. Wat komt er allemaal binnen? Eens even kijken, de Bee Gees. Pearl Jam.

hier. Hallo, zo zitten hier gewoon te headbangen terwijl we aan de pasta zitten. Het kan, het kon. De Hollies, ILO en Celine Dion hebben allemaal liedjes I'm Alive. Ik zie ook hier Dave Davies en Susanna Still Alive. Air Supply, Keeping the Love Alive. Mooie, Simple Minds, Alive and Kicking. Agnetha van ABBA wordt genoemd met I'm Still Alive. En dan is er natuurlijk Vrijheid.

0: De dijk. En nergens goed voor.
1: De avondspreuk.
0: De Amerikaanse folkzangeres en activiste Joan Baez heeft ooit gezegd: actie is het tegengif voor wanhoop. Heel veel dank voor het meedenken. Voor een mooie plaat bij deze uitspraak. We gaan voor The Who. Let's

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
12: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
11: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer. Het blijft vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: De avondstart. Simone Walraven.

0: Fijn dat je luistert. Het gaat weer alle kanten op met de Evergreens tot 8 uur. Zometeen heeft onze huisband een frisse notenkraker voor je. En de avondster is deze hele week Leon Russell. Wat zal ik zo van hem draaien?
1: Singing this song for you.
0: Of liever...
1: I'm up on a tightrope.
0: Tightrope of a song for you. Je kan het laten weten via de NPO Luisterapp of via onze Instagram. Gewoon even zoeken op @deavondstart.

Peter Allen, I Go to Rio, daarvoor The Drifters en Sweets for My Sweet. We duiken weer de vergetelheid in. Heb je wel eens gehoord van Wilbert Harrison? Hij werd geboren ergens in North Carolina in 1929, bijna een eeuw geleden. En hij heeft dus een liedje geschreven dat heel veel mensen kennen in de coverversie van Brian Ferry. Het heette oorspronkelijk Let's Stick Together. Maar Wilbert die heeft er twee versies van opgenomen zelf, begin jaren 60. En je hoort nu de net iets meer uit de pan zwingende versie. En die heet Let's Work Together. MUZIEK

0: Ja, even de hond uitlaten, maar dan met een dinosaurus. Was not was.
1: De Avondster.
0: De hele week vieren wij het megatalent Leon Russell. Multi-instrumentalist, liedjeschrijver, zanger, producer, sessiemuzikant. Plus hij was een opvallende verschijning. Hij had heel lang haar en was meestal bebaard. En vaak had hij een hele hoge hoed op. En ondanks serieuze gezondheidsproblemen heeft hij een gigantische stempel gedrukt op de popgeschiedenis. Daar gaan we het de hele week over hebben. Maar er is inmiddels gestemd. En met, kan ik het zeggen, 100% wordt het zijn bekendste en meest gevoelige liedje toch wel. A Song For You.

0: Going Up the Country, Canned Heat. Als het goed is, hebben wij een hint voor jou voor de notenkraker zometeen. Hebben wij een hint?
1: Zal het regenen op een zonnige dag?
0: Wat? Wat een ontzettend ruime hint heb jij gegeven. Nou, zometeen krijg je ook nog het hele fragment. En als je dan de titel weet van die evergreen, die is omgetoverd, dan maak je kans op onze sleutelhanger. Neil Diamond heeft nog een paar daagjes de schijf van NPO Radio 5 met Wild at Heart.
2: One side of me is warm and quiet.

0: broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.
1: Ray Charles, Busted. Onze huisband heeft ze best gedaan om jou om de tuin te kunnen leiden vanavond. Ze hebben een evergreen gepakt en die in een ander genre gestoken. Een heel zomers geluid hebben ze eraan gegeven. Dus ik ben benieuwd of jij de titel weet van deze evergreen. Zo ja, pak de telefoon en bel 0800 3000 555. Oké? Okay?

0: enough. Forget it.
1: Ray Charles, Busted.
2: Onze huisband heeft ze best gedaan om jou om de tuin te kunnen leiden vanavond. Ze hebben een evergreen gepakt en die in een ander genre gestoken. Een heel zomers geluid hebben ze eraan gegeven. Dus ik ben benieuwd of jij de titel weet van deze evergreen. Zo ja, pak de telefoon en bel 0800 3000 555. Oké? Okay?

is nou de titel van de Evergreen? Ja, is best pittig vanavond. 0800 3000 555. En als je het goed hebt, dan krijg jij onze sleutelhanger toegestuurd. Komt-ie nog een keer?

0: schattige ziel die ik aan de lijn heb.
1: Hallo, met Edward van Ulden.
0: Edward, heb jij enig idee welk liedje dat is?
1: Het is Have You Ever Seen the Rainfall van Creedence Clearwater.
0: Edward, geweldig. Had je het snel in de gaten?
1: Het
0: eindzinnetje, dat is hem, hè? Hartstikke goed gedaan, joh. Ik ga hem voor je draaien en je krijgt onze sleutelhanger. Blijf je even aan de lijn, alsjeblieft?
1: Ja.
0: Oké, mooie avond nog.
1: Ja.

Peter Brown. Hij heeft het dan wel gezongen, maar hij deed ook alle handklapjes zelf. En de gitaarpartijen. En de rest. Alles eigenlijk. Behalve het schrijven van de tekst. Dat deed hij samen met meneer genaamd Robert Rance. En weet je wat zij nog meer hebben gepent samen? Material Girl van Madonna. Ja. Gisteravond zat ik in een uitverkocht concertgebouw in Amsterdam voor de vaarweltour van Emmylou Harris. 79 jaar inmiddels en in topvorm. Wat klinkt zij nog fantastisch. Ze werd begeleid door haar weergaloze band, de Red Dirt Boys. En de uitsmijter van de show, dat was een klassieker van Chuck Berry, You Never Can Tell, C'est La Vie. En het applaus denderde nog minutenlang na. What a show!

dan. Uit de tijd dat Graham Nash nog in de band zat. En ik zat een beetje over hem te lezen. Hij groeide op in een arm gezin. Ze hadden weinig geld voor muziek. Maar gelukkig was er een radio.

en via Radio Luxemburg kwam de Amerikaanse rock and roll blues bij hem de huiskamer binnen. En zo kwam de inspiratie voor Graham Nash om de muziek in te gaan. Wat fijn, is die radio toch ergens goed voor? Door met Lionel Richie.

Lionel Richie, All Night Long, All Night. Zo, dat was het alweer. Wat een vliegende tijd toch, hè? Heerlijk was het weer. Alle muziek, dank voor het luisteren en de gezellige berichtjes in de app. Morgen zijn we er weer.

0: Samen Max.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Hak uw visje op, visje op!
8: 7 VIP's houden zich nog steeds schuil voor de hunters.
9: Als hier inkomen lopen of uitkomen lopen, zijn we de light shark.
10: Gaan we hier naar?
11: Hoppakee, planken.
8: Wie blijft uit hun handen?
12: Hak u voor team 2.
13: Hij komt jouw kant op, Dennis!
8: Hunted VIP's, vanavond 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat het alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
18: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
17: Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu nog thuisles krijgen, worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Volgens Oekraïne was de aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
19: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
17: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: De avond van 5. Gerja Wolf.

George Benson had zijn koffers al gepakt na een maand in de studio met producer Quincy Jones. Hij zei, ah, kom op, nog één nummer, nog één ding. Ik heb nog één liedje. En dat werd deze wereldplaat. Slechts in 24 uur opgenomen.

0: maandagavond, de 25e mei. Yes, ja, de lieve berichtjes die komen al meteen weer binnen via de NPO Luister-app. Fijn dat jij er ook weer bent, Arjan. En fijn om hier samen te mogen staan weer.
1: Zo is het.
0: Na twee hele hectische weken.
1: Welkom.
0: Ik wil iedereen hierbij ook even hartelijk danken. Ik wil Jeroen bedanken dat hij mij twee weken lang geweldig heeft vervangen, zoals alleen hij dat kan. En ik wil jou bedanken ook, Arjan, dat jij er was ook woensdag op de begrafenis samen met David. Dat was heel bijzonder om jullie daar te zien zitten.
1: Ja.
0: Tijdens het afscheid.
1: Daar ben je ook collega's voor natuurlijk.
0: Ja, nou ja, ik vond het echt wel heel bijzonder. Het was niet naast de deur, maar jullie deden het gewoon en jullie zaten daar. Dus dank daarvoor.
1: Met liefde.
0: En dank voor alle lieve berichtjes van de luisteraars. Want hoe fijn is het om dat gewoon af en toe even het hart onder de riem. Net op momenten dat je denkt, ja hoor, dan kwam er weer een lief berichtje binnen op allerlei mogelijke manieren. En dank daarvoor. En daarom is het ook ontzettend fijn om hier weer te staan vanavond. En tuurlijk, het verdriet zal nog best een tijd blijven. Zo keek ik vanmiddag even naar tennis, Roland Garros. En mijn moeder was gek op tennis op tv. En ik wilde haar even appen om te zeggen, mam, het is op dat en dat kanaal. En ik, oh nee, dat kan niet meer. Dus dat soort momenten zullen er nog veel vaker gaan komen. Maar het is goed zo. Het was een dankbare vrouw, mijn moeder. Ze is 92 jaar geworden. Haar codewoord, zei dominee bij het afscheid, was dankbaarheid. En dat was ook zo. Ze was dankbaar voor haar leven, dat ze zo oud is mogen worden. Dankbaar voor ons, haar kinderen. En dat heeft ze ons altijd heel erg laten voelen. Dus dat is, daar ben ik dan weer heel dankbaar voor. Nou, dat gezegd hebbende, gaan we er een mooie 3 uren van maken.
1: Zeker.
0: Gaan we doen. Welkom bij de avond van 5. En zometeen is het natuurlijk weer tijd voor Waar is Bob? Ook hij is op deze feestdag gewoon voor ons op pad gegaan. En het is aan jou om te raden waar die vanavond uithangt. Je krijgt van mij 3 hints en de allereerste hint staat al voor je klaar. Maar de komende uren... Ze zitten vol heerlijke muziek om lekker bij te ontspannen. En wat dacht je van een brok pure energie van Michel Fugain, 1972? En het is zo'n lekkere, vrolijke plaat. Geen enkele andere artiest heeft het ooit aangedurfd om hem te coveren. Hier is het, Michel Fugain.

0: zit in zo'n donkere kroeg en ergens een podiumpje in de hoek van de kroeg. En daar staat Gary Moore te spelen en Still Got the Blues. Ik hoor het hem doen. Geweldig. En die beroemde gitaarsolo, die leverde hem jaren later nog eens een flinke rechtszaak op. Dat is dan weer minder leuk. De Duitse rechter die oordeelde namelijk dat die melodie wel heel erg veel leek op zo'n obscuur Duits radioliedje uit 1974. En Gary zwoer bij hoog en laag dat hij het nummer nog nooit had gehoord. Maar het hielp allemaal niks. Hij moest alsnog de portemonnee trekken. Als je wel eens door Utrecht rijdt, dan kun je er bijna niet omheen. Het stadion Galgenwaard. En afgelopen week was het precies 90 jaar geleden dat deze iconische plek werd geopend. Natuurlijk is het de thuishaven van FC Utrecht. Maar wist je dat er in de jaren 80 en 90 ook 12 keer de EO Jongerendag is georganiseerd? Over al die opmerkelijke verhalen is nu het fotoboek 90 jaar Stadion Galgenwaard verschenen. Het is gemaakt door Danny van der Linden, Mike Vermeulen en Marcel van Wolferen. En ik heb Danny aan de telefoon. Goedenavond, Danny.
1: Ja, goedenavond. Dag. Hallo.
0: Zeg, het boek is afgelopen donderdag feestelijk gepresenteerd. Wat zijn de eerste reacties van de lezers?
1: Heel positief. Iedereen vindt het hartstikke leuk om te lezen.
0: Ja.
1: Je zei dat fotoboek, maar ik heb toch al een jaar geschreven, dus dat is niet helemaal waar. Maar heel veel mensen vinden het leuk om herkenbare beelden terug te zien, herkenbare verhalen terug te lezen. FC Utrecht uiteraard, maar ook daarvoor DOS, Velox, Hercules, allemaal voetbalclubs die daar hebben gespeeld. Ze hebben daar aan wielrennen gedaan, op de oude wielerbaan, het oude stadion.
0: Ja.
1: En met name de oudere lezers herkennen dat hoor. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, hey, en die naam, hè, Galgenwaard, waar komt die eigenlijk vandaan? Want het klinkt een beetje luguber, als ik eerlijk ben.
1: Ja, het is ook wel een beetje een luguber verhaal. Want heel vroeger, een beetje rondom de middeleeuwen, dat je daar een celtje waar de doodveroordeelde mensen werden opgehangen.
0: Oeh.
1: En die bleven een tijdje hangen.
0: Aha.
1: Om bezoekers aan de stad te laten schrikken. Ze zeggen, zo raak je nou een beetje, anders ben je de volgende.
0: Ja, precies. En toen dachten ze, nou laten we op die plek dan maar eens een voetbalstadion gaan bouwen.
1: Nou, het is meer zo dat ze hebben die plek, die is altijd zo gebleven eigenlijk.
0: Ja.
1: En toen hebben ze op een gegeven moment zijn landerij gekomen in de loop der jaren.
0: Ja, precies.
1: En toen moest begin jaren, dit is gewoon een plan om een stadion te gaan bouwen. En toen dachten ze van, nou, waar kan dat? Net buiten de stad. Dat was toen een ideale plek.
0: En kom je er vaak? Ben je kind aan huis in Galgenwaard?
1: Ik ben er regelmatig, ja.
0: Ja. Wat is voor jou nou de mooiste, de meest verrassende evenement wat niet met voetbal te maken heeft uit de geschiedenis van de Galgenwaard?
1: Oeh, dat is een lastige. Ik heb heel veel voetbalwedstrijden daar gezien. Wat ik wel leuk vind, is vooral de beelden van de concerten die daar zijn geweest. Omdat de Prince en Tina Turner en dat soort mensen.
0: Oh, wauw. Prince en Tina Turner hebben allebei opgetreden in Galgenwaard. En was je erbij of niet?
1: Nee, ik was toen nog veel te klein. ze traden op eind jaren 80 en ik ben 1983 geboren. Dus ik was daar niet klaar voor, zeg maar.
0: Nee, precies. Hey, maar in 81 mochten fans na de wedstrijd de boel gaan slopen, hè, van de stadionspeaker.
1: Nou, niet helemaal. Maar
0: volgens mij liep dat behoorlijk uit de hand, of niet?
1: Ja, ze mochten ook eigenlijk niet slopen.
0: Want het stadion zou afgebroken worden en...
1: Het stadion moest verbouwd worden. Moest een nieuw stadion worden gebouwd op die plek. En toen waren er een paar jongens die een beetje aan het hekken aan het rammelen waren voor de wedstrijd.
0: Yeah.
1: En toen zei de omroepster van dienst, die riep toen, nee jongens, ga je even rustig, na de wedstrijd kan je gang gaan, dan kan het zo beginnen.
0: Oh jee.
1: Ja, dus toen de wedstrijd afgelopen was, 0-0 tegen PSV, toen kwamen er duizenden mensen die van de tribunes het veld oprenden om alles maar te slopen. Doe dat, waardoor de stoeltjes werden gesloopt, banken werden gesloopt.
0: Dat was niet de bedoeling natuurlijk. Maar
1: nee,
0: misschien zat er ook wel een stukje woede bij, omdat 0-0 was gebleven tegen PSV.
1: Nee, dat niet zozeer, maar het was meer dat... Ja, het mocht, dachten ze, dat het is oké. En als je ook nu de foto's terug ziet, dan zie je dus mensen die echt alles aan het slopen zijn in de fik steken. En je ziet gewoon een politie in voorbij lopen met zand op zijn rug.
0: Oeh,
1: jongen. Die ook helemaal niks doet. Ze accepteert allemaal. Dus,
0: Hey, en dat Galgenveld, hè? Van dat Galgenveld dus uit de middeleeuwen tot het modernste stadion van Europa. In 1982 was dat. Wat is volgens jou nou die magische kracht van de Galgenwaard, van die plek in Utrecht?
1: Nou, dat heeft te maken met de mensen, de supporters.
0: Vertel. Kun je eens omschrijven, wat is nou de ultieme supporter van FC Utrecht?
1: Nou, de ultieme Utrechter zou ik bijna willen zeggen. Die is kritisch, sarcastisch, recht door zee.
0: Mm.
1: En als je het allemaal niks van elkaar, dan krijg je wel Een persoon die zegt wat op staat. En dat is, ja, dat kan toch positief zijn, heel leuk zijn.
0: Ja, precies. Maar
1: ook... want het is ook zo, als Utrecht 3 keer de bal bij elkaar toe speelt,
0: yeah,
1: dan staan we samen op de bank en denken dat we Europees kampioen worden.
0: Ach, jeetje.
1: Maar als het tegen misgaat, dan met z'n allen dat het bestuur durft niet, de trainer moet eruit. Oh, ja, en die club wordt nooit wat. Dus...
0: Nee, precies. Nou, hey, wanneer ben je weer te vinden in de Galgenwaard?
1: Ik denk aan de vakantie, hè. Of rond de open dag, 4 juli.
0: 4 juli open dag, dan zie jij, ja. Dennis, ben zit weer op... Heb je een vaste plek daar, of niet, in het stadion?
1: Ja, ik zit altijd op de Bunningside, dan een beetje ergens bovenin.
0: Oh ja, de Bunningside, ergens bovenin. Nou, volgende keer even zwaaien, dan ga ik kijken op tv naar de samenvatting van de wedstrijd. Hey, en roep jij ook al, dan zie je nog iets in het stadion. Heb je nu een vast lied, of niet?
1: Ja, er worden allerlei liederen gezongen. Het leukste is dat ze op een gegeven moment zingen, zondag is ons dagje, we spelen goed of slecht. En dat wil iedereen op, altijd slecht. Oh. Dat is een beetje dat sarcastische dat
0: we hier hebben. Ja. Een beetje zwarte humor bij FC Utrecht.
1: Ja, dat was een beetje bij de Utrecht. Nou, dus dat is mooi.
0: Hey Danny, dankjewel. En het boek 90 jaar Stadion Galgenwaard ligt vanaf nu gewoon in de boekwinkel. Dankjewel en ik wens je een heel mooi nieuw seizoen toe, hè.
1: Dankjewel. Dankjewel. Okay.

0: Nou, je hoort het in dit nummer misschien niet helemaal meteen, maar Hans Vermeulen had een ontzettend groot bereik met zijn stem. En hij kon zo goed zingen dat hij destijds op de wereldberoemde Stars on 45 medley de zangpartijen van Beatles-legende George Harrison voor zijn rekening nam. Nou, ik zeg grote klasse uit ons eigen land.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die nou zijn vanavond? Ik vind hem vanavond, ik heb hem hier voor me staan, dus ik zie natuurlijk al waar die staat. Ik vind hem een beetje verwarrend. Dat is alles, dus extra hintje wat ik erbij ga geven. Verwarrend, dat is het sleutelwoord voor vanavond.
2: Ik heb nog niet gekeken.
0: Jij hebt nog niet gekeken?
2: Dus
0: nou,
2: ik ga vol belangstelling naar de eerste aanwijzing luisteren.
0: Oké, daar komt hij.
3: Ik wandel het bos door en ja, daar stoppen de bomen. Dan ben ik er bijna. Oeh, wat een boel zand zeg.
0: Ja, nou, dat is de eerste hint.
2: Ik wandel het bos door. Kijk, daar stoppen de bomen.
0: En dan staat hij in één keer bij een hele hoop zand.
2: Wat een boel zand, hè?
0: Ja, maar het is dus wel echt een specifieke plek.
2: Ja, vast. Ja.
0: Maar waar?
2: Als iemand hier soep van kan maken. Knap, hoor.
0: Geheid dat er een luisteraar zit te luisteren die zometeen het goede antwoord gaat appen. En als dat zo is, dan maken wij net als altijd, als dat gebeurt, gewoon even een diepe buiging.
2: Ja.
0: We laten het je weten als het zover is. Maar als jij denkt te weten waar Bob staat, naar aanleiding van deze eerste hint, mag je dat laten weten via de NPO Luister-app. Die staat de hele avond voor je open. Er komen ontzettend leuke, lieve berichtjes binnen. En als jij wat te zeggen hebt, wat je hebt gedaan vandaag, hoe je jezelf een beetje cool houdt, hoe je er misschien wat bij zit, laat het allemaal maar weten via de NPO Luister-app. Ik vind het fijn om van je te horen.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is

Ach, wat een lekker nummer. Joy van Mama's Gun, de Britse band. En als je dacht dat het een vergeten pareltje was uit de jaren 70, dan heb je het dus mis. Het klinkt lekker oud, hè? Maar het is pas net uit, het is vers van de pers. Een frontman, Andy Platts, en zijn mannen, die zijn meesters in die warme analoge soul sound te creëren. Het komt van hun gloednieuwe album Dig. En ik ga het gewoon eens een stukje vaker draaien de komende tijd. Ik vind het een geweldig nummer. En deze dan, een echte classic. We gaan luisteren naar een van de meest gecoverde liedjes aller tijden. Ik heb het over Summertime. George Gershwin, hij schreef het oorspronkelijk in 1934 voor de opera Porgy and Bess. Met de bedoeling om het te laten klinken als een eeuwenoude traditionele spiritual. Nou, dat is gelukt, want de allergrootste hebben zich eraan gewaagd. Luister bijvoorbeeld maar eens naar deze iconische jazzy uitvoering van Ella Fitzgerald.

Pa, geweldig toch? En je hoorde hier Louis Armstrong erachter, zoals alleen hij dat kan. Maar begin jaren 60 maakte soullegende Sam Cooke er dit van.

Ook geweldig hoor. Maar in 1968 lieten een bende langharige rockers uit San Francisco en een jonge zangeres uit Texas horen dat het nog intenser kan. Janis Joplin maakte van dit brave wiegeliedje een rauwe psychedelic blues song. Janis, die zich in haar hele leven al een onbegrepen buitenbeentje voelde, zij zong het nummer met zoveel pijn en zoveel passie dat het leek alsof het puur als troost voor zichzelf zong. Een absolute landmark uit haar veel te korte carrière. Samen met Big Brother en The Holiday Company is hier Janis Joplin met het weergeloze Summertime.

0: Nat King Cole samen met Natalie King Cole. Prachtig duet, Unforgettable. En het brengt ons bijna bij het nieuws van 9 uur. Maar wij wilden even iets zeggen over waar is Bob? Of ja. Het moet jou iets van het hart, geloof ik.
1: Nou ja, jij dacht van, nou, er komt vast wel iemand
0: met het goede antwoord, hè, na de eerste hint. Nou, nee dus.
1: Nee, want het is gewoon ontzettend moeilijk. Het zijn niet de Drunense duinen.
0: Niet de Soester duinen, niet Loon op Zand.
1: En dat, daar komen de meeste.
0: Ja, zeker.
1: Het is een plekje wat je niet verwacht. Hè.
0: En daarom zei ik, het is verwarrend.
1: Dat,
0: ja.
1: Dat hadden we wel
0: maar de naam is verwarrend. Ja. Daar moet je het een beetje in zoeken. Ja. Maar goed, straks komt de tweede hint na het nieuws van 9 uur.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt de Sjiïtische strijdgroep ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
5: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
4: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaren hadden als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaren spreken van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van vijf. Ger Jan Wolf.

0: Frontman Colin Hay, hij schreef dit nummer. En nog voordat de inkt droog was, wist hij, ik heb goud in handen. Ik ga zeker herinnerd worden met dit nummer als een goede songwriter. En hij heeft gelijk gekregen, want dit staat al ruim 40 jaar later nog als een huis, dit Overkill. Je luistert naar de avond van 5 en dat gebeurt op verschillende plekken. Lekker vanaf de camping in Luxemburg komen mooie foto's binnen vanuit het hangmatje, lekker vanuit je achtertuin, gewoon in de woonkamer of vanaf je balkon. Het maakt allemaal niet uit. Het is gezellig dat je luistert en blijf dat lekker doen, want tot 11 uur zijn Arjan en ik bij je op deze warme, zwoele tweede Pinksteravond, kun je wel zeggen. Hè? Want volgens mij is het nog 25 graden buiten of zo.
1: Wij hebben geen klagen. Nee, wij hebben hier airconditioning natuurlijk.
0: Oh, is dat zo? Oh, is
1: dat? Je dat zelf niet door?
0: Ik zag jou met een glas met ijsklontjes lopen. Dat vond ik ook een hele goeie.
1: Oude mensen moeten veel drinken, hè?
0: Ja. Heb je het nou voor jezelf?
1: Over ons allemaal.
0: Oké. Okay. Ja, dat is waar. Dus veel drinken is sowieso goed. En ik drink te weinig. Dus dat is een ding wat zeker is.
1: Dat is iets waar veel mensen... ik kom de laatste tijd nog wel eens in een verpleeghuis. En de grootste vijand is het uitdrogen. Ja, ja. Ja, dat mensen te weinig drinken.
0: Precies. Nou ja, weet je, zullen we zo wat lekkers nog gaan halen dan? Hieruit wat koud water met ijsklontjes.
1: Hebben hier ook allerlei leuke non-alcoholische drankjes staan.
0: Precies, ja. Nou, daar gaan we er zo eentje van nemen. Super. En het geeft trouwens ook een leuk appje binnen van Mo. Hij zegt, wil je ook je trouwe luisteraar Brigitte, ons allerbeste maatje, laten weten dat het helemaal goed gaat met ons. En als dank voor het oppassen van de katten een liedje voor haar draaien. Hij zegt, volgens mij hebben jullie dezelfde muzieksmaak. Nou, dat klopt, want Brigitte appt elke avond als ik hier sta. En dan draai ik iets en zegt ze, oh, deze heb ik ook in mijn platenkast staan. Oh, deze vind ik ook zo leuk. Oh, hier heb ik ook op gedanst, op elk nummer wat ik draai.
1: Dus. Leuk, maar wie is Mo? Is dat Mohammed of Monique?
0: Mo en Natasha. Mo is de wederhelft van Natasha en ze zitten nu op Saint-Martin.
1: Je gaat uit van een hij.
0: Ik ga uit van een hij. Misschien is het wel een Monica. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Monica of Mohammed, het mag allebei. Laat het maar even weten, Mo, als je zit te luisteren. En een liedje draaien. Nou, wat dacht je van deze? Rolling Stones, Let's Spend the Night Together.

0: Heerlijk. Zet er een douchegleutje onder en je hebt zomaar de shower power te pakken.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: De douche is weer aan en daar spelen we shower power voor. En als je meespeelt, dan maak je kans op die avond van 5 vliesdeken. En moet je wel raden wat er gezongen wordt? Ja, ik kan gewoon zeggen, is die moeilijk? Ik weet niet, nou luister zelf, maar dit is het fragmentje.
2: And it's that I'm aware of where you go. It's time to leave the door.
0: Ja, tja. Ik moet aan een aantal nummers denken als ik dit hoor, maar het is er maar één. Ik wil de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje. En als jij het weet, mag je bellen 0800 30555. Of je mag me even een appje sturen naar de NPO Luister-app. Ik zal hem nog één keer laten horen, gewoon omdat het maandagavond is.
2: And it's that I'm aware of where you go. It's time to leave the door.
0: 0800 30555, of stuur even een appje naar de NPO Luister-app als jij de titel van de en de uitvoerende weet van dit fragmentje.

0: opgenomen in 1968. De opvolger van Mrs. Robinson. En allemaal te vinden op dat legendarische album Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, en gedoucht wordt er wat, zeg jongen. En er wordt gezongen onder de douche. En er wordt gebeld over wat er gezongen wordt onder de douche. En er wordt geappt over wat er gezongen wordt onder de douche. En ik heb Henny aan de telefoon. Goedenavond, Henny.
2: Hallo, goedenavond. Dag. Met Henny.
0: Wat heb je een leuke dag gehad vandaag, Henny? Zo'n
2: ja,
0: tweede Pinksterdag.
2: Leuk, ja, vanavond zouden we door met mijn kleinkinderen. En ja. Wat is er? Zwemmen, ijs, noem maar op.
0: Oh, heerlijk.
2: Spelen, hartstikke leuk.
0: Ja,
2: ja.
0: En hoeveel kleinkinderen heb je het dan over?
2: Ik heb er 2.
0: Oké. En die genieten er natuurlijk van als oma op bezoek komt en opa, of niet?
2: Ja, hartstikke, hartstikke leuk. En die liggen nou helemaal...
0: Pampers. Lekker met...
2: Ja, ik kook wel bijna, want het is best wel...
0: Oh, intensief. Ja, dat zal heel intensief zijn. Want pas je vaker op of niet?
2: Ja, regelmatig. Ja, okay. Regelmatig.
0: Nou,
2: ja,
0: wat gezellig. Ja. Wat leuk, joh.
2: Ja,
0: en,
2: ja,
0: morgen, en wat doe je dan zelf om een beetje cool te houden? Om cool te blijven?
2: Nou, naar de radiomeester.
0: Nou, wat een goed idee.
2: Ja.
0: Dat zouden meer mensen moeten doen. Ik zal het ook eens doen, ja. Goh, wat leuk. Hey, maar hartstikke leuk dat je luistert. En je dacht van, nou, ik hoor het fragment. Ik ga het gewoon eens proberen. Wat dacht jij te horen en wie?
2: Nou, ik hoorde dus gelijk Stop in the Name of Love van de Supremes.
0: Nou, ik vind het hartstikke goed.
2: Wow. Ja, goed hè?
0: Is het een beetje muziek? Daar, ja, dat mag je zeker.
2: Kort over, want weet je, jullie zetten mij op die... Ik hoorde dat zo.
0: Ja.
2: Oké, okay, wat hoorde ik nou van geluid? Ik kwam vroeger veel op de camping aan het Gardermeer.
0: Ja.
2: Een jaar 40 geleden. En daar deden ze, zeg maar, een beginvorm van animatie. En dan deze dan, mochten mensen playbacken, maar dan met een vervorming in de stem.
0: Oh, oh wow.
2: En er zat altijd in het programma de Supremes in. En dan moest ik aan denken toen die shower kwam. Ik denk, nou ja, zeg.
0: Ja, geweldig. Dat is ook een beetje vervormd, hè? Ja.
2: Ja, leuk. Ja.
0: Hey, ben je zelf ook een beetje gek op zingen, of niet?
2: Ja, ik doe mee, hè. Ik tel ook de tegeltjes.
0: Nou, wil je dan één ding beloven? Dat je zo lekker knetterhard mee gaat zingen met Stop in the Name of Love? Want ik ga hem natuurlijk voor je draaien.
2: Ja, ga het zeker doen.
0: Nou,
2: ja,
0: hey, Henny, de avond van 5 vliesdeken komt jouw kant op.
2: Dankjewel, hè. Hey, dankjewel.
0: Dank voor het meespelen en nog een hele fijne avond. En
2: graag, dank je.
0: Gaan we lekker samen meezingen. Komt-ie.
2: Ja,

0: laatste album van Celine Dion dateert alweer uit 2019, Courage. Ik ben benieuwd of dit nieuwe nummer, Dansons, ook weer zal leiden tot een nieuw album. Eerst maar eens even die 16 concerten die gepland staan dit najaar, die Celine geeft in Parijs in september en in oktober.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is moeilijk vanavond. We hebben het al gezegd en we blijven het zeggen. Die tweede hint is meer dan nodig, want er is nog geen goed antwoord binnengekomen. Het is niet de Loons en de Druns Heide, het is Duinen, het is niet het Kootwijker Zand, het is niet... wat kwam er nog meer? De Soesterduin is het ook niet.
2: Het is heel ingewikkeld.
0: Het is heel
2: onverwacht.
0: Ja, hè? Het is een beetje een naam die niet zo vaak voorkomt.
2: Maar ik ben heel benieuwd wat in twee wordt.
0: Ja, nou hier is de tweede hint.
3: Als de zon schijnt, kan de temperatuur hier flink oplopen. Net als bij zijn grote broer hier heel ver vandaan. Alleen is deze zandbak een behoorlijk stukje kleiner.
0: Ja, dit is wel een goede hint. Hij heeft dus een grote broer met dezelfde naam. Alleen onze versie, hij is in ons eigen landje vanavond, Bob. Dus je moet het in ons eigen land zoeken. En daar is dus ook zo'n versie van die grote zandbak. En er is er ook een kleinere versie van. En daar is hij vanavond dus. Ga maar eens even nadenken.
2: Is die grotere versie, heeft hij dezelfde naam?
0: Ja, toch? Ja, die heeft dezelfde naam.
2: Oké.
0: Dus,
2: even googlen.
0: Ja. Oké, ga maar eens even googlen, ja. Op zandbak. En ik ben benieuwd, als je het dan denkt te weten, laat het maar weten via de NPO Luister-app. En als we het dan toch hebben over reizen, over zandbak, dit is voor mij de ultieme roadsong. Een lekker je dak naar beneden van de auto. Zo'n rechte snelweg, waar je kilometers lang niemand tegenkomt. Links en rechts prachtige natuur. En dan deze muziek uit de boxen in je auto. Ventura Highway, America.

Avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De Avond start op NPO Radio 5. De best evergreens.

We hebben vaste luisteraars die elke avond appen van... kun je eens iets van Danny Vera draaien? En ik weet zeker, Joke is er eentje van. Die hebben we hier heel erg blij mee gemaakt. Moet je even horen, misschien zegt dit je nog wat.

0: prachtig, die beelden. Ik zie ze eigenlijk meteen weer voor me. Want als je in de zomer van 1976 door Deventer liep, dan kon het zomaar zijn dat je Sean Connery of Robert Redford tegen het lijf liep. Hollywood was namelijk in town voor de bekende oorlogsfilm A Bridge Too Far. Het was een zomer vol feest en vol romantiek en vol mogelijke liefdesbaby's, jawel. Want als er zoveel feest gevierd wordt, dan kan het bijna niet anders of er is 9 maanden later een echte bridge baby geboren. Iemand die er zonder die filmopnames nooit was geweest. Nou, podcastmaker Anne Koot van Dave van het Deventer Verhalenteam, ze raakte daardoor gefascineerd. En ze startte een bijzondere zoektocht in haar podcast In de ban van de baby. En vorige week verscheen het 4e deel. Maar de ultieme ontknoping, die ontbreekt nog, kunnen we verklappen. En wie weet, kan jij als luisteraar ons vanavond wel eventjes helpen. Goedenavond, Anne.
1: Hallo.
0: Dag. Nou, voordat we die hulp gaan inschakelen, eerst maar eens even vragen, hoe kwam je op dat lumineuze idee dat die opnames van A Bridge Too Far wel eens een hele generatie bridgebabies opgeleverd zou kunnen hebben?
1: Ja, nou ja, of het een hele generatie is, moeten we natuurlijk nog afwachten.
0: Ja.
1: Maar wij waren met het Sahara-team aan het denken, wat voor mooie verhalen kunnen we maken over die tijd? Want als je iemand vraagt die toen in Deventer woonde, nou, die weet er echt wat van die opnames. Dat is wel heel erg grappig.
0: Want het zette de hele stad op zijn kop, kun je dat zeggen?
1: Ja, zeker. Dat kan je zeker zeggen. Want de opnames waren in het centrum en rondom de brug en in verschillende wijken. Dus het was echt, en ook maandenlang. Dus dat was wel heel erg grappig.
0: Ja, en ze verbleven gewoon, ook Sean Connery en Robert Redford, die verbleven gewoon in een hotel in Deventer.
1: Ja, ja.
0: Oh, jongen. Dus stel je voor, je gaat even je boodschapje doen, je bent even aan het winkelen in Deventer in 1976. En dan stoot je zomaar tegen iemand aan en je kijkt om en je denkt, nou, ben je gek? Is Sean Connery?
1: Ja. Precies, zoiets. Wow. Of je gaat s'avonds de kroeg in. En daar kwam je ze ook tegen. Nou, niet allemaal misschien, maar ja, het was echt wel heel erg feest in de stad.
0: Ja. Heb je dus een sappig verhaal wat je bent tegengekomen? Want je bent in alle archieven ingedoken. Heb je iets wat je mag delen met ons?
1: In de podcast ga ik natuurlijk op zoek naar inderdaad te kijken of ik 9 maanden later iets vind. Dus ik ben in de kranten gedoken en om te kijken of ik bijvoorbeeld Engelse namen kon vinden.
0: Ja.
1: Nou, die kon ik wel vinden. Maar ja, vervolgens moet je gaan zoeken van waar zijn die mensen? En dat bleek toch wel heel erg moeilijk. Want ook de openheid die er is als je op Facebook gaat zoeken, dat blijkt toch wel beperkt te zijn. Mensen gooien heel veel op internet, maar als je dan contact wil hebben, dan lukt het opeens niet meer.
0: Oké. Wat zou dat kunnen zeggen, denk je? Want we lijken dan heel open met elkaar, maar als puntje bij paaltje komt, dan geven we toch niet thuis dan?
1: Nee, precies. Nee. Ja, dan zijn we toch wel erg zuinig op onze privacy.
0: Maar zou dat terecht dan
1: ook,
0: toch,
1: denk ik.
0: Ja, en natuurlijk ook wel terecht. Het doet mij ook een beetje denken aan de bevrijding. Toen had je natuurlijk de Canadese militairen en de Amerikanen en de Engelsen. Daar zijn toen ook heel veel baby's uit geboren, uit die feesten die volgden op de bevrijding. Moet ik daaraan denken bij zoiets ook, bij de opname van die film?
1: Nou, dat was wel een van de gedachten die we hadden toen we nadachten over die verhalen. Van ja, dat was toen natuurlijk ook gebeurd. En na de bevrijding was het natuurlijk niet altijd even leuk als je zwanger raakte.
0: Nee.
1: En ik heb iemand geïnterviewd, een historicus. En die vertelde ook dat eigenlijk in de 70 jaren ook nog niet altijd even leuk was.
0: Okay.
1: Dus uiteindelijk ben ik ook op zoek gegaan naar of ik in mijn netwerk iemand kon vinden die dan misschien niet 9 maanden later geboren was, maar dat er misschien een relatie was ontstaan. Want dat kan natuurlijk ook.
0: En heb je die gevonden?
1: En die heb ik ook niet gevonden.
0: Je hebt nu 4 afleveringen gemaakt, hè?
1: Ja.
0: En waar heb je hulp bij nodig? Wat voor hulp heb je nodig?
1: Ja, ik zou heel graag nu een oproep willen doen.
0: Mm-hmm.
1: Om te kijken of iemand zich toch zou melden.
0: Ja.
1: Om samen met mij dan aflevering 5 te maken. En om te kijken of er dus iemand is die niet had bestaan als die opnames er niet waren geweest.
0: Ja. Ja, en hoe ga je die verpakken, die oproep? Want er zitten natuurlijk heel veel mensen te luisteren op dit moment. Die zullen zo'n beetje 50 plus zijn. Dus hoe oud is zo iemand nu? Help me even.
1: Ja, die is in ieder geval 50 jaar of ouder.
0: Ja.
1: Ik denk dus wat ouder. En de vraag is, hebben jouw ouders elkaar ontmoet tijdens de opnames? Is er een romance ontstaan in die periode? Naar aanleiding van die opnames, en ben jij toen geboren? Van, wil je alsjeblieft melden aan mij?
0: Ja, oh wauw. Ik zit in één keer, ik weet niet of Sean Connery dat leuk vindt, dat hij er een keer achterkomt dat hij hier ergens nog een
1: Ja, ja, dat
0: een buitenechtelijk kind heeft rondlopen. Ja. Of Robert Redford. Maar goed, ja. Dat, ja. Maar wat mooi. En dat hangt dus er vanaf of mensen gaan reageren. Of jij zeg maar ja, verhalen krijgt van mensen. Of er nog een vijfde aflevering komt. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, ja, okay. Dat begrijp ik goed. Ja, ja, dat klopt.
0: Nou, je zit qua luisteraar, qua leeftijd zit je helemaal goed hier. Ik zal het jou gewoon even een half minuutje de microfoon geven. Dat jij je oproep mag plaatsen nog een keer. Gewoon echt zeggen van wat je wil, wat je zoekt. En waar mensen dan naartoe kunnen mailen of bellen. Als ze iets hebben. Ga je gang, Anne.
1: Oké. Nou, mijn naam is Anne Koot. Ik ben podcastmaker. En ik ben in mijn podcast op zoek geweest naar iemand die niet had bestaan als de filmopnames van de Brug te Ver in Deventer niet hadden plaatsgevonden. Dus ben jij nou die persoon wiens ouders een romans hebben gehad in die periode? Zou je alsjeblieft met mij dan aflevering 5 willen maken? En dan kun je je naam melden bij info@deventerverhaal.nl.
0: info@deventerverhaal.nl. En misschien ben je dus zo'n bridge baby, maar misschien ken je er wel eentje. Als je het zelf niet bent.
1: Ja, ja, precies. Als je het zelf niet bent. Ja.
0: Dus mensen gaan elkaar nu in één keer heel raar aankijken, zie ik zo voor me in vriendengroepen. Van hé, hey, misschien ben jij er wel eentje.
1: Dat hoop ik.
0: Ja. Hey, hartstikke bedankt, Anne. En ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Dus misschien dat je het even kan laten weten. Als het lukt om een vijfde aflevering te maken, dan ga ik je heel graag nog een keertje terugbellen.
1: Ja?
0: Oké, heel veel succes,
1: dankjewel, hè.
0: Dag Anne.
1: Oké, dag.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
18: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files in Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
17: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma BOOS van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit websites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Soms ontstaan de mooiste liedjes op een hele gekke manier. Dit is er ook zo eentje. De band Lindisfarne zat in 1978 in de studio te wachten tot die producer van hun eindelijk eens een keer opkwam dagen. En om de tijd te doden bladerde de drummer door een oud schriftje met wat ongebruikte liedjes van zanger Alan Hull. En hij pikte deze eruit, Run for Home. Alan begon te spelen en the rest is history. The rest is history, but not this show, because wij zijn er nog tot 11 uur en voorlopig zijn we nog geen geschiedenis. Fijn dat jij luistert naar de avond van 5. We zijn net begonnen aan ons laatste uurtje. Maar we gaan er wel een mooi uurtje van maken, een mooie finale. Zometeen Bob met zijn derde en allerlaatste hint. En hoe staat het mee, Arjan? Even een kleine update van de bestemmingen.
1: Het loopt lekker. Ja, ook de goede inzendingen. Ja, die komen
0: heel
1: ook
0: blij.
1: Binnen. Ja.
0: Een paar mensen die zijn later ingeschakeld. Die zeggen alsnog Kootwijkerzand. Is het niet.
1: Nee.
0: Zeggen wij erbij.
1: Nee,
0: is het
1: Soeste Duinen ook niet.
0: Ook niet. Loons en Drunense Duinen ook niet. Niet. Nee. Maar goed, nee. Er komt nog één hint aan.
1: Het is heel veel zand. En, ja.
0: En het is
1: de kleine broer van de
0: precies, grote die grote broer. En die grote broer ligt heel eind verderop. Die ligt niet in Nederland. Dus dat... Ja, en toen Bob dat zei, nou, toen kwamen er een keer heel veel goede antwoorden precies. Binnen. Dus als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten. Want je kunt Arjan niet kwaaier krijgen dan meespelen met een spelletje. En dan je telefoon niet opnemen als je wint, zeg maar. Als je uit de rode hoog hoek
1: ik
0: komt
1: lach,
0: vallen.
1: Maar inderdaad, het is wel eens gebeurd dat we gewoon 3-4 keer verschillende mensen bellen. Ja. En die dan niet opnemen, want die denken, s'avonds, ja, om 10:30.
0: Wie
1: gaat mij
0: nou
1: nog bellen? Maar,
0: wij.
1: Dus blijf denken, je hebt meegedaan aan een spelletje. En zeker. We kunnen dus om 10:30 bellen.
0: Ja. Ja hoor, dus hou je telefoon in de gaten. Nou, dat dus zometeen 2 voor de prijs van 1 natuurlijk ook weer. En daar ga ik je zometeen heel graag iets meer over vertellen. Maar eerst gaan we luisteren naar die prachtige stem van deze man, Smokey Robinson. En wist je dat dit nummer uit 1981 helemaal niet voor hemzelf bedoeld was? Hij had het geschreven voor zangeres Kim Carnes. Maar toen hij die demo aan zijn producer liet horen, was die producer zo onder de indruk dat hij zei, joh, die moet je niet weggeven, moet je zelf opnemen. En dat heeft hij gedaan.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Ja, Martien die hebt naar de NPO Luister-app. Hij zegt 1966. Nee, Martien, het is 1967. Maar het zijn wel de Kings en Waterloo Sunset. En daarvoor dus die stem van Smokey Robinson en Being With You.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, ga maar eens goed op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Want in 2 voor de prijs van 1 ga ik vanavond 2 platen draaien van niemand minder dan David Bowie. Ik ben fan van de man. Ik draai zoals eerste dit schitterende This Is Not America. En wist je trouwens dat David Bowie zelf helemaal niet te zien is in de videoclip van dit nummer? Omdat hij destijds geen tijd had voor de opnames, hij had wel wat beters te doen, bestaat die hele clip puur uit beelden van de film The Falcon and the Snowman. Nou, ik ga dus dit straks als eerste nummer draaien, maar wat kan ik daarna voor jou draaien? Welk nummer van David Bowie heb jij al veel te lang niet gehoord en zou je ontzettend graag nog eens willen horen voordat je straks lekker gaat slapen? En dat mag je me net als alle andere dingen laten weten via die NPO Luister-app.

0: een stukje Spaanse zon op de Hilversumse radio, NPO Radio 5. Heerlijk, de stem van Julio Iglesias. Ik krijg meteen vakantievibes van. Hey, weet je al trouwens waar je heen gaat op vakantie? Heb je al een beetje een idee? Heb je plannen? Heb je wensen, Arjan?
1: Of nou ja, wensen genoeg natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, maar, ja, jouw kennende.
1: Kijk, met zulk weer als vandaag, dan is het natuurlijk in de omgeving ook allemaal prima. Zijn. Ja. Ik vond stedenbezoeken altijd heel erg leuk.
0: Ja, je
1: hoeft niet
0: heel
1: ver te zijn.
0: Ja, precies. Nee.
1: Ik denk dat het voorlopig toch Hilversum een omstreken zal zijn.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Dan wens ik je in elk geval dit weer toe wat we vandaag hebben gehad. Want dan is het overal heerlijk toeven.
2: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob ergens in ons eigen landje. Ik denk dat hij het ook wel behoorlijk warm heeft ondertussen. Je hebt van mij nog één hint te goed. En dan gaan we zo meteen naar de oplossing. En die laatste hint die klinkt als volgt.
3: Ondanks de ronkende Arabische naam is dit gewoon een Nederlandse zandverstuiving in Overijssel. En dankzij zijn bescheiden formaat kun je er niet verdwalen en heerlijk genieten van de natuur.
0: Nou, ik zou zeggen, kom maar door via de NPO Luister-app, want dit is een goede laatste hint. Als je al twijfelde, dan ben je nu denk ik over die streep getrokken. Ik ben benieuwd, jij krijgt een kleine 5 minuten... voor het antwoord om nog jouw laatste antwoord te appen. En dan gaan we bellen met een mogelijke winnaar die uit de hoge hoed komt vallen. En als je meespeelt, dan maak je kans op die. Ik heb hem hier bij me. Het is echt een hele mooie, een gitzwarte waterfles. Het water blijft er lekker koud in. Met het mooie logo van de avond van 5 erop. En die krijg je thuis gestuurd als je meespeelt. Dus ik zou zeggen, app je antwoord even door via de NPO Luister-app.

0: Heerlijk, The Rascals en Groovin, lekker nummer uit 1967. En daarvoor hoorde je Amy Winehouse. En van haar vind ik altijd, het zou zo veel later, veel langer geleden kunnen zijn, haar muziek. Maar het was toch echt pas 2007, hartstikke nieuw eigenlijk nog. Maar het klonk zo heerlijk age.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de ontknoping. En ik heb Anton aan de telefoon. Goedenavond, Anton.
2: Goedenavond, zeg.
0: Dag, uit Hardenberg.
2: Klopt.
0: Klopt, hè? Ja. Nou, dan was het een beetje een thuiswedstrijd dan voor jou, of niet?
2: Ja, ik ben er 2 weken geleden nog langs gefietst.
0: Oh, wauw. Hoe ver moet je dan, hoe groot moet je rondje dan zijn als je dat fietst naar onze plek waar Bob staat?
2: Nou, als ik dan een rondje fiets, dan fiets ik 1,40 km.
0: Oh, oké. Okay. Nou, zullen we maar meteen zeggen waar jij denkt dat hij staat?
2: De Sahara bij Ommen.
0: De Sahara bij Ommen. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Gek, hè?
2: Oh.
0: Ja.
2: Nee. Oh ja, weet ik niet wat dat gek is.
0: Ik wist niet dat het bestond, maar ik vind het hartstikke... Ja, het lijkt me heel mooi en ik ga er absoluut een keer naartoe. Maar we gaan dus even checken bij Bob of het klopt. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... De Sahara bij Ommen.
0: Ja hoor. Helemaal goed. Hey, kun je het dus een beetje beschrijven? Hoe ziet het eruit, behalve dat het een bak zand is?
2: Er zijn allemaal zandduinen. Het is omgeven door bos.
0: Oké.
2: Okay. Dus er is er vooral in deze dagen is er altijd wel.

0: Oost. En van haar vind ik altijd dat het zou zo veel later, veel langer geleden kunnen zijn, haar muziek. Maar het was toch echt pas 2007, hartstikke nieuw eigenlijk nog. Maar het klonk zo heerlijk age.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de ontknoping. En ik heb Anton aan de telefoon. Goedenavond, Anton.
2: Goedenavond, zeg.
0: Dag, uit Hardenberg.
2: Klopt.
0: Klopt, hè? Ja. Nou, dan was het een beetje een thuiswedstrijd dan voor jou, of niet?
2: Ja, ik ben er 2 weken geleden nog langs gefietst.
0: Oh, wauw. Hoe ver moet je dan, hoe groot moet je rondje dan zijn als je dat fietst naar onze plek waar Bob staat?
2: Nou, als ik dan een rondje fiets, dan fiets ik 1,40 km.
0: Oh, oké. Okay. Nou, zullen we maar meteen zeggen waar jij denkt dat hij staat?
2: De Sahara bij Ommen.
0: De Sahara bij Ommen. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Gek, hè?
2: Oh.
0: Ja.
2: Nee. Oh ja, weet ik niet of dat gek is.
0: Ik wist niet dat het bestond, maar ik vind het hartstikke... Ja, het lijkt me heel mooi en ik ga er absoluut een keer naartoe. Maar we gaan dus even checken bij Bob of het klopt. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... De Sahara bij Ommen.
0: Ja hoor. Helemaal goed. Hey, kun je het dus een beetje beschrijven? Hoe ziet het eruit, behalve dat het een bak zand is?
2: Dan zijn we zandduinen. Het is omgeven door bos.
0: Oké.
2: Okay. Dus vooral in deze dagen is er altijd wel aardig druk. Ja, en mensen met kinderen die erheen gaan...
0: Lekker spelen.
2: Je kunt er mooi wandelen. Een mooie omgeving.
0: Dus, mooi. Nou, klinkt goed. Het klinkt inderdaad ook een beetje als de Soesterduinen of de Kootwijkerzand. Of alle andere antwoorden die werden gegeven. Hadden er ook zomaar kunnen zijn. Maar het was echt de Sahara bij Ommen. En ik denk dat die tweede hint die gaf de doorslag, denk ik, of niet?
2: Ja, klopt. Bij de eerste dacht ik het ook gelijk al een beetje. Maar ik denk, ja, Sahara en Ommen, wie weet dat nou? Maar, ja.
0: Nou, precies, wie weet dat nou?
2: Ja. Jij wist het. Ik had ook eerst... Ja, ik zat ook eerst te denken aan Loons of Brunische Duinen. Ja. De tweede gaf de doorslag.
0: Nou,
2: ja.
0: Hartstikke goed. Die waterfles vanavond van 5 komt jouw kant op, Anton.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Geef je gegevens even door aan Arjan. Dan zorgen wij dat je hem thuis gestuurd krijgt. En als je alles wil zien waar Bob allemaal al geweest is... want hij is nu 3 jaar onderweg voor ons elke avond... moet je eens even kijken op nporadio5.nl... en dan / waar is Bob. En dan zie je een kaart en dan zie je alle bestemmingen... waar de goede man al geweest is voor ons. Het is echt leuk om een keer te kijken. Maar dank voor het meespelen en heel graag tot de volgende keer.
2: Ook graag gedaan.
0: Oké. Okay. Dag Anton.
2: Fijne avond
0: nog, hè. Dag.
2: Jo, dankjewel. Hoi.

mooi appje binnen van Nanine. Ze zegt, ik ben net thuis van een heerlijke korte Pinkstervakantie met lieve vrienden. We hebben gevaren en we waren gezellig samen. Goud waard. Misschien kun je Sailing draaien van Christopher Cross.

0: prachtig nuchter statement over jezelf mogen zijn. Iets wat Teelouw als artiest en als mens altijd heeft uitgestraald. Hoewel we hem in 2015 veel te vroeg moesten missen. Zijn pareltjes die bewijzen dat zijn unieke muzikale erfenis nog altijd springlevend is tot op de dag van vandaag. Ik hou van zijn muziek, Teelouw.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, deze prachtige tweede Pinksterdag gaan we in 2 voor de prijs van 1 luisteren naar een van de meest sfeervolle samenwerkingen uit de popgeschiedenis. Het is 1985, als de legendarische David Bowie de handen ineenslaat met de Amerikaanse jazz fusion band de Pat Metheny Group. Het resultaat is een parel die speciaal werd gemaakt voor de film The Falcon and the Snowman. En David Bowie had de film vooraf bekeken om inspiratie op te doen voor de tekst. En hij schreef ijverig mee met wat de personages in de film allemaal zeiden. En de titel van het nummer is dan ook een letterlijke quote uit die film die hem greep. En Pat Metheny die had destijds al een prachtig instrumentaal stuk op de plank liggen. Dat heette Chris. En toen David Bowie daar zijn mooie teksten aan toevoegde en die stem van hem, die dramatische stem, viel alles als een puzzel op zijn plek. En hoewel Pat Metheny bekend staat als virtuoos jazzgitarist, hoor je hier geen ingewikkelde solo's, maar juist heel subtiel, bijna een dromerig ritme onder die indringende vocalen van David Bowie. Het is zo'n nummer die, als je hem één keer gehoord hebt, niet meer uit je geheugen verdwijnt. En dat is me goed ook. Zometeen hoor je welke David Bowie jij wil horen. We gaan er maar eens even lekker voor zitten. Hier

0: heroes. Daar hebben we er meer van nodig in deze wereld, in deze tijd. Mensen die durven op te staan tegen onrecht, tegen alles wat fout gaat. En die misschien wel een beetje als de paus vandaag met een mooie brief kwam aan ons.
1: Encycliek.
0: Een encycliek, ja. Heroes, die hebben we nodig. En die zijn er in allerlei vormen en in allerlei maten. En misschien ben jij er wel eentje als je zit te luisteren. Een echte held. Dit was hem weer, de eerste avond van 5 van deze week. En ik mag zeggen, het is heerlijk om weer terug te zijn.
1: Nou, wat fijn dat je er was, Gerda.
0: Nou, dank je wel. En dank voor alle luisteraars, voor alle lieve, leuke, mooie, goede berichten.
1: Heel veel berichten.
0: Echt heel erg leuk. Dank je wel daarvoor. En morgen ben ik er gewoon weer. En ik hoop dat jij dan ook weer zit te luisteren, waar je ook zit. Hè? Want er zijn mensen op vakantie in Frankrijk, in Luxemburg en overal in de wereld. Heerlijk dat je zit te luisteren. Morgenavond dus weer. Morgenochtend komen we overdag vanuit beeld en geluid. Maar morgenavond komen we gewoon vanuit de studio. Maar om 6 uur zit Bert Haendrikman in beeld en geluid. Dan gaan we de schatkamer in van beeld en geluid. En je weet het, hè, op deze wereld, waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: De omroep van geloof, hoop en liefde.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Het leven zit vol spontane momenten.
10: Een lach.
9: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius smeerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah en Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu vanavond gezegd. Het doel is Hezbollah te vernietigen, zei hij. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Israël riep eerder vandaag inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon op om te vertrekken. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël, eind februari, de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet juist nu weer wordt hersteld, is niet bekend. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer gewoon naar school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat de ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare scholen in de buurt zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. De paus vindt dat grote techbedrijven te veel macht hebben en dat die beteugeld moet worden. Dat een kleine groep superrijke particulieren met hun technologie zoveel invloed heeft, ziet hij als een bedreiging. Dat staat in de eerste encycliek van paus Leo. De encycliek is door de paus geschreven stuk over religieuze en maatschappelijke kwesties. In het stuk waarschuwt hij ook voor toegenomen oorlogszucht en het gevaar van door kunstmatige intelligentie aangestuurde wapens. Het weer, vannacht is het helder, morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Geef een onvergetelijke zomer op het

0: vergetenkind.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Middernacht, het begin van dinsdag 26 mei. Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen, daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op de droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden, 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwis uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwis bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwis daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS aan Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. En sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu weer wordt hersteld is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.